0: aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.

Ja, ineens zit je in het jaar 1979 zit je een soort wet van sprookje. Brand New Day, The Wizards. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, jij bent ook wakker. Dat is mooi. Ik ook. Word een beetje wakker. 5 over 6. Goedemorgen, ik ben Bob. Leuk dat je er bent. Dit is Radio M Utrecht. Met de gepresenteerde radioprogramma's. Natuurlijk met fijne muziek.

René Vroger en Waylon. En hoe de liefde gaat, nou, dat hebben we kunnen horen de afgelopen minuten. En over minuten gesproken, 14 minuten over 6. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, ik vertelde al, nieuws, weer verkeer, dat is het vaste ingrediënt waar ik het nog niet eens over had. Doorlopend bij ons in Utrecht is wakker. We hebben natuurlijk ook diverse onderwerpen waar we vanmorgen over gaan praten. Nou, er is een nijpend tekort aan kraamzorg. In de kraamzorg zijn er best problemen. Het betekent dat steeds meer gezinnen in de regio Utrecht geen kraamzorg aan huis kunnen krijgen. Nou, deze zomer is het tekort nog groter dan voorheen. Sinds het begin van dit jaar is er een permanente kraamzorgcentrum in het Sint-Antonius ziekenhuis. Daar kunnen ouders direct na de bevalling tijdelijk verblijven. Ik ga erover doorpraten vanmorgen met Bianca Visser van het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Want dat is er ook in Midden-Nederland. En verder hebben we het over de gemeente Vijfheerenlanden, dat deze week noodlokalen plaatst in Hoef en Haag. Een behoorlijk snel groeiend dorp. En dat dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er werkelijk uit zijn voeg aan het barsten is. Na de zomervakantie krijgen dan ook tientallen leerlingen in het tijdelijke gebouw les. We praten erover met wethouder Kees Vermaat. Hij is van de onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden. Nou, dat zijn maar even twee onderwerpen waar we het over hebben. Facebook, heb je er al op gekeken? De Radio M Utrecht Facebookpagina. Dat gaat best wel hartstikke leuk over vakantie in eigen land. Wandelen, daar kun je het ook op hebben, over hebben. Allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Wat zijn dan volgens jou de allermooiste vakantieplekken in onze eigen provincie? In Midden-Nederland, Utrecht natuurlijk, want daar hebben we het over. Wat is volgens jou de allermooiste vakantieplek in Utrecht? Dat horen we graag. Radio M Utrecht op Facebook.

0: Don't Talk to Him, een van de vele klassiekers. Van Cliff Richard in dit geval. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Anne is al bij mij in de studio. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, dat is heel gek dat ik dat zeg. Want normaal gesproken ben je er wel om 6 uur al. Maar ik begin er wel aan te wennen, inderdaad, dat jij verslaggeving doet.
1: Ja, toch?
0: En dus dat je op diverse tijden moet je de deur uit, snel de deur uit. Aan het begin ben je er niet, maar dan ben je soms al onderweg. Maar je komt toch nog even je zegje doen. Ga je dat nu al vertellen, wat je gaat doen vandaag, of niet?
1: Ik ga naar Museumhaven Vreeswijk. Daar is gisteren al iets bijzonders gebeurd. Daar zijn 20 historische schepen binnenkomen varen.
0: Oh, ik heb gehoord dat ze zouden komen, ja. Dat is gelukt dus.
1: Ja, het is allemaal goed gegaan. Gisteren rond een uurtje of 4, 5 zijn ze binnenkomen varen. Dus in die museumhaven van Vreeswijk. Dus Nieuwegein is dat. Waarom ze daar precies zijn aankomen meren, dat ga ik ze vragen. Maar ze zijn op doorreis naar Enkhuizen. Daar is het grote maritiem evenement Enkhuizen, waar dus een paar honderd historische schepen binnenkomen. Nou, dan moet je denken aan schepen uit 1500, uit 1400.
0: Geweldig, hè?
1: Ontzettend oud.
0: Hoe kan dat, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, ik sta ervan te kijken. Ik heb een paar foto's gezien, ik heb een paar beelden gezien. Als je gisteren toevallig u vandaag hebt gekeken, heb je al een tipje van de sluier kunnen krijgen hoe ze eruit zien. Mm-hmm. Ja, fantastisch. Ik ben zo benieuwd naar de verhalen achter die schepen. En de organisatie zegt, ja, Vreeswijk Nieuwegein is groot geworden doordat onze voorouders met deze schepen hebben gewerkt.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat het verhaal daarachter is.
0: Ja, maar wat geweldig dat dat stuk geschiedenis eigenlijk nog steeds bestaat eigenlijk. Dat is heel mooi.
1: Hopelijk. Ja. Ik ga ook met de schipper praten die dus een van die schepen vaart.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben heel benieuwd hoe oud zo'n schip is en hoe anders het dan is in plaats van een schip uit, laten we zeggen, 1900.
0: Ja, want een dieselmotor zal er 300 jaar geleden niet geweest zijn. Ik bedoel, dat weet ik zeker dat die er niet was. Dus hoe ging dat dan?
1: Ja, het lijkt mij zo anders. Ja, en wat gebeurde er op die schepen? Hoe waren mensen? Wat deden ze? Gingen ze dansen? Waren ze kanonnen aan het afvuren op de vijand?
0: Je weet het niet, hè?
1: Je weet het niet. Dus ik ga sowieso.
0: Maar dat weten we straks wel, want jij gaat het allemaal navragen daar.
1: Ja, we gaan mooi kijken langs de schepen, wat voor schepen het nou precies zijn. We gaan een schip op. En we weten natuurlijk alles over de geschiedenis van Vreeswijk en Nieuwegein. Waarom die schepen nou juist daar komen aanmeren.
0: We gaan het horen van je. Ik ben heel benieuwd. Wat kan ik ervan zeggen? Succes daar.
1: Schip ahoy.
0: Ja, precies. Ja. Nou, u vandaag zei al even. Daar kunnen we nog eventjes een terugblik op doen natuurlijk. Ja. Maar voor de radio, ik ben super benieuwd hoe dat er nou uitziet.
1: Ik ook.
0: Op naar Nieuwegein, naar Vreeswijk dus.
1: Yes.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met Do It Again. Het is wel eens gemixt met Michael Jackson's Billie Jean, maar dit is het origineel, hier bij Radio M Utrecht. Dit is Steely Dan.

0: Ja, je kent de uitdrukking wel. En die zal heus wel eens naar je toegekomen zijn. Dan kunnen ze je voor wakker maken. Nou, iets om te eten of om te drinken of zo. Of muziek, in dit geval Do It Again. Steely Dan, ja, zeker wel. Maar ik was al wakker en Utrecht is ook wakker. Goedemorgen, gezellig dat je er bent. Op deze ene laatste dag van de maand juli. Want het gaat allemaal verschrikkelijk hard. En gaat het ook hard met de temperaturen. Nou, even alvast een kort weerberichtje van Margot Ribberink heb ik binnengekregen. Na een zonnige ochtend en snel stijgende temperatuur is er vanmiddag ook wel bewolking te zien in Midden-Nederland. Het blijft droog. Het wordt met een van zuid naar west draaiende wind iets minder warm dan gisteren. Ik denk dat niemand dat heel erg vindt, denk ik zo. En als dat wel zo is, dan mag je me even laten weten. Via de RTV Utrecht-app, even whatsappen met me. Ik ben benieuwd. Het wordt vandaag namelijk een graad of 8, 29. En gisteren hadden we een dikke 30 graden in Midden-Nederland. Dus ja, 8 of 29 graden is nog een beetje van de hitte misschien. Maar wel minder warm dan gisteren. Vanavond en de komende nacht lossen wolken op en komt het af naar 16 graden. En dat is ook lekker voor de gong. Liefhebbers van goede nachtrust, denk ik.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beet.

programma Super Trooper van het gelijknamige album van lang geleden inmiddels. En ik moet je zeggen, ik heb heel wat LP's van ABBA gekocht. Ja, je was destijds of voor Boney M of voor ABBA. We hadden ook van die buttons, herinner ik me nu in ene. Ik had ze van beide. Ik vond Boney M namelijk ook heerlijk qua muziek, hoor. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 14 minuten voor 7 uur is het inmiddels geworden. Maar gewoon zometeen bij ons in het weer voor Midden-Nederland ga je uitgebreid horen. Ik heb al even een tipje van de sluier opgelicht wat ons vandaag te wachten staat. Maar de komende dagen dan, dus morgen vrijdag en die dagen daarna, dan is het weekend. Hoe staan we er dan voor qua weer? Dat ga je zometeen allemaal horen. En even naar Facebook van Radio M Utrecht met de vraagstelling daar: wat is volgens jou de allermooiste vakantieplek in onze eigen provincie? Dus in Utrecht, wat is volgens jou die plek waarvan je denkt, nou, dat is wel mijn plekje. Het kan een bankje zijn langs de Lek. Een bankje aan de Kromme Rijn mag ook, prima. Of een terrasje op een van de, ja, aan de Oude Gracht in Utrecht. Of een van de grachten in Amersfoort. Daar kun je ook zitten, zeker wel. Of ergens anders in een dorp of andere plek in Midden-Nederland. Nou, kom er maar mee met je idee. En inspireer anderen ook. Johanna zegt goeiemorgen. Mijn oom en tante die woonden op een woonboot in Maarsen aan de Vecht. Als tiener zijnde gingen we daar geregeld logeren. 'S Winters vanuit de boot op de Vecht om te schaatsen. Ja, toen kon dat nog, zeg ik dan. Dat is voor mij echt wel het mooiste plekje van de provincie Utrecht. Maak er een prettige uitzending van. Johanna, daar zijn we mee bezig, ook dankzij jou natuurlijk. Leuk dat je ook op Facebook van Radio M Utrecht die foto hebt gepost van dat mooie plekje. En ik weet zeker dat het heel veel mensen nu getrokken heeft, of trekt, om te gaan kijken. David zegt, ik woon al heel wat jaren in Harderwijk. Ik ben niet in staat om met vakantie te gaan. Maar hier hebben we aan de ene kant van het Wolderwijd. Ja, nee, daar heb je het Wolderwijd natuurlijk. Tussen Randmeer is dat eigenlijk, hè, tussen Flevoland en Gelderland. En aan de andere kant een zeer uitgestrekt bosgebied. Zandverstuivingen en heidevelden. Ja, kortom, ook dichtbij. En vanuit huis kun je in Harderwijk vakantie vieren. Zit een beetje promotie te maken voor je eigen plaatsie. Maar ik vroeg er ook naar. Eigenlijk niet, want ik vroeg naar Midden-Nederland. Maar natuurlijk als je niet in Midden-Nederland woont. En je hebt mooie herinneringen aan een andere plek. Tuurlijk mag je dat even ventileren. Vinden we leuk. Facebook Radio M Utrecht. En je kunt ook altijd reageren sowieso via de RTV Utrecht app. Dat betekent even WhatsAppen met mij, met de studio van Radio M Utrecht.

0: typische Motown-geluid, dat hoorde je weer. De afgelopen minuten, Bernadette bezongen door de Four Tops. Dat was een succes in het jaar 1967. Inmiddels is het 7:09 geworden. Mago, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik was eigenlijk al heel erg blij en ik was best wel enthousiast... toen ik dat korte weerberichtje van jou even voorlas... dat de nacht die gaat komen... mensen worden nu misschien pas wakker, of moeten nog wakker worden, kan ook... dat een nacht is die onderuit gaat, daar gaat of 16. Dat worden weer slaapbare temperaturen, volgens mij.
1: Inderdaad. Ja. Want het was natuurlijk vannacht wel een beetje plakken. Zeker als je in een stad woont met al die stenen... die 's nachts juist alle warmte afgeven... Mm-hmm. Je moet maar eens langs een rijtje huizen lopen 's avonds. En het verschil merken, hè, dat die stenen echt warmte afgeven. En als je dan bijvoorbeeld op de straat gaat lopen, zeker nog met een boom erbij, mm-hmm. dat verschil in temperatuur behoorlijk groot kan zijn. Met name dus in de avond- en nachtuurtjes. Dan is het juist zo dat de warmte niet van de zon afkomt, maar door de stenen. Dat hebben we wel geleerd een beetje de afgelopen jaren.
0: Dus je moet zoveel mogelijk wegblijven bij de gebouwen, zeg je wel. Nee, maar die geven de warmte af, inderdaad, ja.
1: Ja, die geven de warmte af. En binnen is het natuurlijk zo dat je overdag juist moet zorgen... dat die warmte buiten moet worden gehouden. Dus ramen en luiken en deuren, alles dicht, gordijnen dicht... zodat die warmte niet in de huizen kan komen. En dan eens even kijken wanneer het laagste moment... laagste temperatuur van de dag wordt gemeten. En dat is, hebben we eigenlijk net achter de rug.
0: We zijn net te laat, zeg maar. Tenzij je de deur al open had gegooid. De deur en de raam open, dat wil je zeggen, denk ik, hè?
1: Ja, precies. Ja. Het is afgelopen nacht toch nog afgekoeld een uurtje geleden... naar 16 graden in de beeld en 18 graden in Cabauw. Maar dat zijn altijd weerstations die een beetje van de stad af liggen. Hè. Dus in de stad was het 20 graden. Ja. Ja, dan kun je even lekker de deuren en de ramen tegen elkaar open doen. En overigens kan dat nu nog wel, hoor. Want die temperatuur die ligt zo rond een graadje of 18 tot 20 op dit moment. Dus we gaan al een beetje omhoog met een zuidwestelijk windje. En... we gaan vandaag ietsjes minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Gisteren toch nog even 33 graden aan het einde van de dag, begin van de avond. Ik denk dat de temperaturen vanochtend met een zuidwestelijke wind sterk gaan oplopen. Er is veel zon, een klein beetje middelbare wolkenveldjes zien we ook rondrijven. Maar vanmiddag draait de wind naar het westen en dan stopt de temperatuurstijging. Waar stopt die dan? Ik denk bij 28 tot lokaal nog 30 graden in het oosten-zuidoosten van de provincie. Met naast zon in de loop van de ochtend en vanmiddag wel steeds meer wolkenvelden.
0: Nou ja.
1: Regen, buien komt het niet. Die zitten met name boven Duitsland wellicht schampend ook aan oost- en zuidoost Nederland. Maar wij zitten een beetje aan de zijkant en dat betekent dat wij geen drup opvangen.
0: Oké, maar is dat een voorbode van wat minder weer? En dan bedoel ik mee dat we ook regen kunnen verwachten voor vrijdag, morgen dus?
1: Ja, dan komt het van de andere kant van ons. Want
0: dan
1: we hebben namelijk...
0: Ja.
1: Precies. Storingen die over Duitsland trekken en in de warme lucht echt exploderen. Ja. Daar vallen vandaag echt hele stevige onweersbuien, ook met heel veel wind erbij. Als we vanavond naar het nieuws kijken, kunnen we dat misschien ook wel zien. Mm-hmm. Maar wat er ook gebeurt is, van de andere kant van de Noordzee komt er een koufront aan. En daar krijgen wij morgen in de loop van de dag mee te maken. Het is niet een heel actief koufront, maar ik denk dat er in de loop van de middag, morgenmiddag en morgenavond wellicht wel een regen- of onweersbui zou kunnen vallen in onze provincie. Maar dat is ook niet lang overal. Dus kortom, ook de laatste dag van juli gaat de boekjes in als een hele droge dag. Een hele droge maand. En dat betekent dat de droogteproblemen natuurlijk niet worden verlicht.
0: Nee, dat zal wel. Ja, met die ene dag ga je het ook niet meer rennen natuurlijk. Dan zou het de hele dag door plensen, zeg maar. En dan is het nog te weinig, denk ik dan.
1: Ja,
0: heel kort even, heel kort over het weekend. Dan praten we het volgende uur wat uitgebreider over. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, in ieder geval een droog weekend. Hè. Morgen hebben we dus die kans op die onweersbui in de middag en de avond. Ja. Maar morgen, of zaterdag en zondag, dan zitten we achter het koufront. Betekent dat het stabiliseert en dat het ook niet meer zo warm is. Op zaterdag 25 graden, zondag 26 graden... met een hele mooie mix van wolken en zonneschijn.
0: Kijk eens aan. Ik verheug me nu al op het weekend. Maar ja, eigenlijk ook wel op de dag van morgen met een beetje regen misschien. En vandaag natuurlijk ook, 8, 29 graden. Ja. Hey, maar gewoon dankjewel, tot over een klein uurtje, zo vanaf 10:00.
1: Tot straks.
0: Tot zometeen.

0: Suzanne en Monique Kleeman. Ofwel Lois Lane. Fortune Fairy Tales. Het zijn de sprookjes die we hoorden. Nou, dat vertellen wij je niet. Zometeen het nieuws uit Midden-Nederland.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Kleding Tuinen Vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Zeven uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
3: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
2: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
4: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
2: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Dus steeds op het hele uur krijg je dat voorgeschoteld van Radio M Utrecht. Maar nu wordt het wel hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Kees, goedemorgen.
6: Bob, goedemorgen.
5: Vertel.
6: Ja, honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek, er werd gespeecht door onder andere burgemeester Dijksma, en zij benadrukte de moed van de queer gemeenschap. Bij de brand in het postsorteercentrum van PostNL in Nieuwegein gisteren zijn tientallen pakketjes beschadigd. Het bedrijf gaat de ontvangers van de beschadigde pakketjes op de hoogte brengen. De brand ontstond toen een bezorgbus vlam vatte op het terrein aan het mobilisatiedok. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van Gordon en Rudy Vuller in hun jonge dagen.
5: Oh ja?
6: Nou, hoe dat zit, dat hoor je over een half uur.
5: Een bijzondere combinatie trouwens.
6: Nou ja, die hebben een gelijkenis, die twee. Okay, Gordon en Rudy Vuller. Dan weet je al een beetje hoe die dief eruit ziet.
5: Ja, zeker ja. Maar Rudy Vuller was gewoon eentje die spuugde naar mensen of zo? Of zei dat niet?
6: Ik weet niet of de dief dat heeft gedaan. Dat heeft de politie niet gezegd.
5: Oké, goed. Dan meer details gaan zeker volgen om 19:30
6: zeker.
5: Met de regio nieuws. Tot zometeen. Dan. Verkeersinformatie van de ANWB, want op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is er vertraging bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die verbindingsweg is trouwens dicht, dus je zult een klein stukje moeten omrijden. Dat wordt ter plekke aangegeven. Dus Utrecht naar Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27. Vanwege die vrachtwagen met pech geen mogelijkheid om de weg op te komen. En voor de natuurlijk hebben we de vertragingen die er mogelijk gaan optreden. Maar het is vakantietijd, dus het is zeker nu nog niet zo druk met de wegafsluitingen. Want daar heb ik het over de A1. Maar dat duurt nog heel erg lang, tot maandag 17 augustus. Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Eemnes, daar kun je niet meer verder richting Amsterdam. En dan moet je omrijden, bijvoorbeeld via Flevoland. Of al eerder een keuze maken om de A2 te pakken in Amsterdam. En ook die A27 is nog even dicht. Dat duurt tot aanstaande maandag, 3 augustus dus. Utrecht richting Breda, want vanaf knooppunt Everdingen kun je niet verder tot een knooppunt Gorkum. De wegwerkzaamheden die hebben ervoor gezorgd dat je omgeleid wordt. En dat doe je bijvoorbeeld via de A2, een stukje richting Den Bosch. En dan weer door richting de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Is er wat aan de hand in Midden-Nederland op het wegennet? Dan hoor je het natuurlijk bij ons.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

constructie niet hebben, toch? Goed dat je er bent. Radio M Utrecht. En Utrecht is wakker. We gaan ervoor. En dit uur gaat Anne kijken bij historische schepen in Vreeswijk. Dat kun jij zelf ook doen vandaag. Maar tot een uur of vier volgens mij. Want dan vertrekken al die schepen weer. Of nee, ze gaan al eerder weg. Ze gaan al vanmorgen om 9 uur weg. Nou ja, dan kun je het beste blijven luisteren. Maar Utrecht is wakker. We hebben het verder over de mooiste plekjes. De allermooiste vakantieplekjes in onze eigen provincie. Dus waar vind je dat? Nou, dat mag je anderen laten weten. Dat kan op Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat in de RTV Utrecht app. Vinden we ook prima. Ik zag al wat reacties binnenkomen weer. Voorgaande uur. Even daarbij gekomen is Henny in IJsselstein. Ja, en die zegt natuurlijk de mooiste plekjes voor vakantie. Ons mooie IJsselstein en omstreken trouwens. Henny, dankjewel. En ja, blijf lekker luisteren. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je terecht. En zometeen hebben we het over het nijpende tekort aan kraamzorg in Midden-Nederland. Maar er zijn misschien wel oplossingen voor. 9:07, Utrecht is wakker met zometeen de Stylistics. En eerst alle ruimte voor de Nederlandse Samuel Welten.

0: 75, deze van de Stylistics. I can give you anything but my love. 7:15, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Eerder riep ik het al even in uitzending. Er is een nijpend tekort in de kraamzorg. En dat betekent dat steeds meer gezinnen in de regio Utrecht geen kraamzorg aan huis kunnen krijgen. In de zomer is het tekort nog groter geworden. Sinds het begin van dit jaar is er een permanent kraamzorgcentrum in het Sint-Antonius ziekenhuis. Daar kunnen ouders terecht en direct na de bevalling daar ook even tijdelijk verblijven. Bij mij in de uitzending nu Bianca Visser van het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als het goed is, heb jij volgens mij al even contact gehad met de collega's uit de nachtdienst. En dan vraag ik me af hoeveel kamers je nu bezet hebt in het kraamzorgcentrum.
1: Ja, nou, wij hebben op dit moment 4 kraamgezinnen die bij ons blijven een paar dagen, omdat er thuis geen zorg is. En die worden de eerste dagen dus in het centrum geholpen op weg met hun pasgeboren baby. En tevens doen we daar ook partusassistentie, bevallingsassistentie. Dus er is op dit moment ook iemand aan het baren. Dus het is een drukke ochtend al. Ja.
0: Spannend. En dat, hopelijk loopt dat voorspoedig, die bevalling dan.
1: Ja, daar gaan we altijd wel van uit. En anders is het Antonius ziekenhuis de tweede lijn dichtbij. Dus geen probleem.
0: Ja. Ja, ik heb er een aantal keren mogen meemaken, maar dat is een hele bevalling altijd. Een bevalling, maar dat spreekt er voor zich. Zeg, over zorg die jullie dan bieden, want je noemt al even het een en ander in wat meer details. Wat voor zorg bieden jullie in het kraamzorgcentrum?
1: Nou, we geven daar inderdaad, doen wij de eerste lijn verloskundigen ondersteunen met bevallingsassistentie. En als de mensen dan na de bevalling iets langer moeten blijven, omdat er toch nog even iets niet goed gaat met moeder of baby, dan mogen ze, als het niet te groot medisch probleem is, ook bij ons nog een paar uurtjes blijven. En dat doen we daar. Dus we ondersteunen ook de tweede lijn met wat medische lichte handelingen, zodat ook de tweede lijn niet volstroomt en iedereen in Utrecht kan bevallen. Dat proberen we met elkaar te bereiken in het verloskundig samenwerkingsverband. Ja, en daarnaast hebben we daar ook een aantal kraamsuites die we echt kunnen opschalen tot wel maximaal 10 van de zomer. Zodat gezinnen die thuis even geen zorg krijgen, dus bij ons de eerste dagen kraamzorg krijgen. En dan gaan wij ondertussen als kraamzorg samenwerkingsverband kijken of we die mensen ook weer thuis kunnen plaatsen. Dus er zit ook een heel wachtlijstsysteem aan vast.
0: Ja, ja.
1: Deze mensen willen natuurlijk ook uiteindelijk naar huis, zeker als ze meerdere kinderen hebben. En dan gaan wij bij iedereen kijken, wie heeft er nog capaciteit? Daar hebben we een heel netwerk voor met allerlei bureaus, maar ook met allerlei losse zelfstandigen die dan weer een aantal dagen ook nog thuis komen. Dus zo proberen we de mensen ook thuiszorg te geven.
0: Ja. Wat ik dan wel bijzonder vind in het verhaal, maar leg het uit alsjeblieft, want in het kraamzorgcentrum heb je wel voldoende mensen, maar kraamverzorgende in de regio, dus aan huis, daar is een groot tekort aan.
1: Ja, nou, het ligt eraan. Dus in zo'n kraamzorgcentrum zitten er natuurlijk 4, 5 vrouwen achter elkaar in kamers, zeg maar. En daar loop je met 1 of 2 verzorgenden heel snel naar binnen.
0: Ja, dat is veel effectiever natuurlijk dan dat je naar elke woning moet.
1: Dan dat je 's morgens in de Merend zit en 's middags in Kanaaleiland. Dan moet er toch gereisd worden.
0: Ja.
1: Dus ja, kraamverzorgenden kunnen in de thuissituatie ongeveer maximaal 2 gezinnen aan. En in het centrum kan 1 kraamverzorgende 4 gezinnen op weg helpen per dag, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is efficiënter. Het is niet de meest ideale situatie. Wij willen graag in Nederland die kraamzorg thuis houden, want het is toch wel een soort nationaal erfgoed. Maar helaas is die capaciteit er gewoon niet meer. En moeten we dus andere dingen regelen met elkaar. Ja. Ja,
0: wat je zegt is dat de meeste gezinnen, want de vrouw bevalt natuurlijk, maar die willen thuis bevallen. Dat is toch nog steeds de grootste wens ten opzichte van een ziekenhuis bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat is in Nederland nog steeds wel een grote wens om thuis te bevallen. Dat is natuurlijk een uniek systeem wat wij in Nederland met eerste lijn verloskundigen hebben.
0: Uh-huh.
1: En dat willen we graag behouden. Niet iedereen wil dat, niet iedereen kan dat medisch gezien. Maar dat doet mensen die dat thuis willen ook graag thuis bevallen. Ja, en dan hebben we ook de kraamverzorgende van alle kraamorganisaties in Utrecht, hebben we daar een partnerpool voor. Dan gaan we de eerste lijn verloskundigen assisteren thuis. Dat proberen we ook zo lang mogelijk met elkaar te organiseren. dat dat allemaal mogelijk blijft. Maar ja, dat moet wel veranderen, omdat er nou eenmaal te weinig kraamverzorgers zijn voor de vraag.
0: Is dat probleem? Kijk, want ik denk dan het kraamzorgcentrum waar we het nu over hebben op één plek, zeg maar, en de effectiviteit daarvan, dat was tijdelijk open in de zomer, is nu sinds nu eigenlijk permanent, ook in de zomer. Maar er is een tekort aan kraamverzorgenden. Is dat grote probleem nog op te lossen van kraamverzorgenden aan huis?
1: Ja, nou, wat er echt moet gebeuren en waar we heel hard aan het werk mee zijn met de brancheorganisatie van de kraamzorg, is dat er een nieuw systeem moet komen. Wij hebben een verouderd systeem waarop die indicaties voor thuiszorg plaatsvinden. En er is gewoon een nieuwe tijd aangebroken. Dat systeem is al vanaf 2006, 2008. En er is gewoon een nieuwe vraag, een nieuw aanbod ook. En dan moet je met de branche ook mee om dat aan te passen. Maar dat duurt gewoon een tijd. Dus zorgverzekeraars en alle disciplines in Utrecht, ziekenhuizen werken allemaal. Verloskundige, kraamzorg, werkt allemaal samen om die geboortezorg er toch anders uit te laten zien voor de toekomst, zodat het weer bestendig is.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Maar dat vraagt altijd heel veel inspanning en er gaat toch een tijd overheen.
0: Ja. Uiteindelijk moet het opgelost worden. Maar ja, je kunt geen indicatie geven van nou, volgend jaar is het probleem over, dan zijn er genoeg kraamverzorgenden aan huis. Waarschijnlijk niet, denk ik dan, als ik zo jouw woorden hoor.
1: Nee, nou, in zoverre, het moet gewoon anders. Dus we moeten met elkaar een beetje de zorg gaan verdelen op een goede en eerlijke manier. Dus dat is eigenlijk wat het is. En ik denk ook dat er wel een nieuwe toekomst is, dat er ook veel vraag is. Dat zie je vooral in Rotterdam. Daar is al 16 jaar een kraamhotel. Er zijn ook gewoon mensen die de kraamzorg misschien ook wel uit huis willen. Dus het kan best zo zijn dat het goed is dat kraamcentra's of hotels die nu ontstaan vanwege de krapte, misschien toch ook wel een soort blijvend ondersteunend beeld blijven geven in de toekomst.
0: Precies, ja. Hey, dank voor je uitleg. Gauw weer aan het werk, want er is een hoop te doen volgens mij, Bianca. Dankjewel voor je tijd.
1: We gaan lekker aan het werk. Dankjewel, goeie dag vandaag.
0: Jij ook, hè. Dankjewel aan al je collega's. Bianca Visser, manager van het Kraamzorg Samenwerkingsverband.
2: Utrecht is wakker.

0: Je zou bijna kunnen zeggen dat het nog best fris klinkt. Zo na 50 jaar. Full House and Standing on the Inside. Op Radio M Utrecht gingen we even terug in de tijd. We gaan vooruit met zometeen het nieuws uit de regio. Kees, wat hebben we in het regio?
1: Nou, Bob, zometeen een update over die brand in het postsortiercentrum van PostNL.
0: Mm-hmm.
1: En de Utrechtse politie zoekt een dief. Alhoewel, is het een dief of is het Gordon in zijn jonge jaren? Nou ja, hoe dat zit,
0: hoor je zometeen. Okay.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is 1 minuut over 8:30. Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio door Kees. Kees, we gaan naar Domplein gisteravond. Het was echt druk, hè?
1: Ja, inderdaad. Honderden mensen zijn daar bij elkaar gekomen. En dat was allemaal om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Daar was dat voor. En er waren veel mensen dus.
8: Ik denk dat het goed is in deze tijden om samen op te trekken en harmonie te laten zien.
9: Hele mooie sprekers.
10: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar soms gewoon even aankijkt en een knuffel kan geven.
11: Ik waren erbij afgelopen weekend ook in Berlijn. Dus het is belangrijk dat het ook hier leeft. En om nog steeds samen te komen, openlijk queer te zijn, elkaar openlijk te steunen.
1: Er was muziek, er werd ook gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. En zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Als je nog op jouw pakketje wacht, dan heb je mogelijk pech. Want bij de brand in het postsorteercentrum van PostNL in Nieuwegein gisteren zijn tientallen pakketjes beschadigd. Het bedrijf gaat de ontvangers van de beschadigde pakketjes op de hoogte brengen. De brand ontstond toen er een bezorgbus vlam vatte op het terrein aan het mobilisatiedok. De brand zou volgens een bezorger in een pakketje zijn ontstaan. Bij de brand raakte niemand gewond. PostNL verwacht vandaag weer volgens planning te bezorgen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een auto is gisteravond in een sloot beland aan de Waalseweg in Tull en 't Waal. De auto is op zijn kop in het water beland. De weg was volledig afgesloten ook na het ongeluk. Hoe de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. En ook of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Ja, en de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van Gordon of Rudy Vuller in hun jonge jaren dan. De man stal in mei een bakfiets van €4.000 uit een voortuin in Oud-Zuilen. En op camerabeelden is te zien dat hij een slot binnen enkele seconden los had. Nou, de politie deelt nu dus die beelden. En daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft.
0: Mm-hmm.
1: En een gigantische bos lange blonde krullen.
0: Gordon in zijn jonge jaren dus.
1: Exact, Gordon in zijn jonge jaren. Alleen waarschijnlijk, zegt de politie dan wel, was het een pruik. Dus heeft hij die opgedaan om misschien minder op te vallen. Dat weten we niet. De beelden staan op rtvutrecht.nl en in de app.
0: Oké, die bakfiets die is ineens verdwenen.
1: Dan. Ja, €4.000, joh, die is weg.
0: Weet je wat hij toen zei?
12: Was je nog maar even hier.
0: Ja, was je nog even hier. Ja, flauw in.
1: Die eigenaren die hebben dat zeker gedacht, ja.
0: Precies, ja. En dan het weer even in het kort?
1: Ja, zeker. Het is zonnig, het is niet zo bewolkt en het wordt 28 graden.
0: Daar gaan we het mee doen. Dat wil zeggen, het uitgebreide weerbericht horen we van Margot Wibberink. Natuurlijk zometeen om 7:50. Kees, tot zometeen weer.
1: Tot zo, hè.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. En het betreft één melding. Het is een afsluiting van de verbindingsweg van de A28 naar de A27. We hebben het over Utrecht richting Amersfoort. Bij knooppunt Rensweerd kun je de weg dan niet pakken richting Breda. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Verbindingsweg is dicht. Kapotte vrachtwagen klinkt altijd een beetje gek, maar het is gewoon een vrachtwagen met pech. Ja, die blokkeert de weg en daarom kun je daar niet voorbij. Tot zover.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: acompañes tu fe, que compartas conmigo tu vida y después... Julio Iglesias en Quiero. Ja, daar houden we van. 8:08 is inmiddels geworden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, het begon al met een bijzonder onthaal in Nieuwegein gistermiddag. Want er meerden 20 historische schepen aan in de museumhaven Vreeswijk. En niet zomaar. Die schepen die gaan onderweg naar Enkhuizen, waar een groot maritiem evenement zal gaan plaatsvinden. En daar zullen dan honderden historische schepen te zien zijn voor het publiek. Maar ze maken dus een soort met van tussenstop in Nieuwegein, begrijp ik. Anne, goedemorgen.
1: Ja. Hallo, goedemorgen Bob.
0: Jij bent in deze prachtige historische plek van Utrecht. Nieuwegein dus eigenlijk, hè? In de haven, wat zie je?
1: Nou, ik kijk uit inderdaad vanaf de haven Museumwerf Vreeswijk op een hoop aantal schepen. Kleine, grote, lange. Ook een aantal schepen met een hoge mast die nog allemaal ingeklapt liggen, want heel veel schippers liggen nog op één oor. Ja, het was ontzettend warm vannacht en net kwam schipper Jan al eventjes een kopje koffie halen hier bij het Schipperscafé. Ik sprak hem even kort en die zei, oh, het was net een koekblik vannacht, een broeikas, zo warm was het. Dus een aantal schippers zijn al aan het wakker worden. Ik zie er eentje op het dek staan hier met een espressootje in de hand. En als ik naar rechts kijk, zie ik kabbelend water. De zon schijnt er al even mooi op. Het ziet er heel vredig uit eigenlijk hier nog. Maar ja, tegen 9:00 is dat heel anders. Want dan gaan de boten weer uitvaren richting Enkhuizen inderdaad. Voor het maritiem evenement Enkhuizen. Hoe die route precies gaat lopen en waarom ze precies hier aanleggen in Nieuwegein en Vreeswijk, dat kan ik vragen aan Wessel. Goedemorgen Wessel.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren zijn de schepen dus aangekomen, want einde middag. Het was wel een beetje Tetris, hè?
2: Ja, klopt. We zijn met ruim 23 schepen zijn we hier. En dat moet allemaal weer even een plaatsje krijgen. Dus dat was wel weer een uitdaging.
1: Ja, is het wel allemaal gelukt zo te zien? Ze liggen er heel goed bij.
2: Ja, iedereen is tevreden. Iedereen heeft gisteravond ook lekker gegeten. Dus iedereen is weer klaar voor een nieuwe dag.
1: Goed, ik zie de tap ook nog staan hier. Er zijn ook een paar biertjes gedronken door de schippers.
2: Tuurlijk, dat hoort er helemaal bij. Want het is een feestje voor ons en allemaal op vakantie. Dus iedereen is gelukkig. En zeker als maagje gevuld is en de biertjes hebben rijkelijk gevloeid.
1: Ja, en als jij dan gistermiddag zo staat te regelen, alles in goede banen aan het leiden bent, wat vind jij dan zo leuk daaraan om te doen?
2: De medewerking van iedereen. Dus gewoon iedereen die staat er open in. Weet wat de puzzel is, heeft al vaker gedaan. Dus ze weet een beetje hoe het ruilt en zeilt. En iedereen is gewoon heel gelukkig en plezierig om dat te gaan doen.
1: Allemaal liefhebbers van de vaart.
2: Dus ja, begrijp ik. Allemaal liefhebbers van een eigen schip. En willen daar gezellig mee varen. En wij organiseren dat als LVBHB. Ja.
1: En bij Museumwerf Vreeswijk ligt die historie natuurlijk diep van de scheepvaart hier in Nieuwegein. Hoe zit dat, Siska, van Museumwerf Vreeswijk?
3: Ja, dat gaat wel heel diep inderdaad, zoals je zegt. Als ik eens even terug in de tijd ga, dan zijn wij hier in Vreeswijk een handelsnederzetting in de 7e eeuw. En dan valt er een gat, want dan hebben we niet precies in beeld wat er is. Maar de handel werd natuurlijk wel gedreven vanuit Utrecht als wereldstad toentertijd. En die had dan de verbinding naar de Rijn, heel belangrijk. Hè? Want dan kan je naar Duitsland en naar het westen van het land met de handel en naar het zuiden. En dat verzandde. En toen is er een nieuw kanaal gegraven en toen kwam Vreeswijk in beeld. En nou ja, dan komen de schepen hier aan, dan wordt er een sluis aangelegd. Ja, en als er een sluis is, dan moet je daarvoor wachten als schipper zijnde. Tijd kost geld. En zodoende is hier een hele gemeenschap gevormd met bedrijven. Is allemaal gericht op de scheepvaart.
1: Hm. En de voorouders dus eigenlijk van de mensen hier in Vreeswijk. Wat voor handelswaren namen zij mee van die schepen?
3: Nou, eigenlijk was het meer een doorstroomstad. Hè? Ja, alle handel wat je maar kunt bedenken kwam hier voorbij. Dat is heel divers.
1: Ja. Interessant. Wat heb jij zelf met scheepvaart? Je zegt al eerder tegen mij vanochtend toen we rustig naar de haven liepen. Ik werk al bijna 20 jaar hier bij Museum Vreeswijk. Hoe zit dat?
3: Ja, dat vind ik zelf ook interessant. Ergens in mijn voorouders, die kwamen uit Vlaardingen, dat waren de haringvissers. Dus daar zat al scheepvaart in natuurlijk. En verder zou ik het niet weten. Als kind zijnde vond ik het al heel interessant. En ik heb in Montfort gewoond. En als ik dan zo'n geluid, zo'n typisch motorgeluid hoorde vanaf de Hollandse IJssel, dan moest ik kijken. En dat vond ik fantastisch.
1: Ja. Ik zie best wel een beetje glimlach. Herken jij dat gevoel?
2: Ja, zeker, zeker de oude motoren, de langzaamlopers, als die starten, dat geeft zo'n mooi geluid. Dat is gewoon heel gaaf.
3: Gewoon kippenvel.
2: Gewoon kippenvel. Ja. En dan word je weer gelukkig van. Dan denk ik, ah ja, hij draait nog, hij doet het nog. En,
1: precies. Zeker. En de schippers hier, die delen dat gevoel met jullie ongetwijfeld. We gaan zo meteen iets na 8:30 in gesprek met een van die schippers. Wat kenmerkt eigenlijk een schipper? Haar karakter.
2: Wat kenmerkt een schipper? Ja. Eigenwijs.
1: Eigenwijs. Waarom?
3: Nou ja, je bent schipper, dus je moet zelf bepalen hoe en wat. Je bent zelf verantwoordelijk. En dan moet je toch wel een beetje eigenwijs zijn om toch aan te kunnen pakken. Ja.
1: In hard werken ook, hè? Want ik heb net een schipper een beetje aan het werk zien. Zijn schip lag aan wal, dus hebben gezien hoe hij al aan het verven was en zo. Ja. Dat is wel niet niks.
2: Nee, het is echt een passie wat je hebt. Maar het is ook een schip om mee te varen. Dus we varen ook mee. Het is ook onze vakantie. Dus je neemt gewoon de hele hebben en houden mee. En dan ga je mee op vakantie.
1: Ik zie al wat mensen wakker worden hier bij het schip voor ons. Er overnachten wat mensen op dit schip, begreep ik. Hoeveel mensen liggen hier nou bijvoorbeeld op dit langgerekte schip voor ons? De Terra Nova?
2: Ze hebben nu 9 passagiers hebben ze bij zich. Dus 9 mensen die zelf geen schip hebben of niet willen varen met een schip. Die varen mee met het verenigingsschip om toch die ervaring te hebben van het te kunnen blijven varen. En alles mee te maken.
1: Hartstikke goed, oké. Nou, we horen graag straks meer. En dan klimmen we ook even aan boord van een schip dat hier ligt. En gaan we in gesprek met zo'n schipper van hoe is dat nou om mee te varen naar Enkhuizen, naar dat grote maritieme evenement. En hoe is het leven als schipper?

0: Ah, het is de Sound of Philadelphia die we hoorden. In Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en de Blue Notes. Namen ze ons even mee naar het jaar 1974. Zo, dat is even geleden, maar wel weer leuk om te horen, dacht ik zo. Het is 9 minuten voor 8 uur en daar is ze weer. En als je het voorgaande uur hebt gehoord, dan weet je zeker dat ik het heb over Margot de Brink. En anders zeg ik dat. Margot, weer goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Pak je koffie erbij, denk ik, hè? Van een,
1: ja, tweede voor mij.
0: Oh, ja, ja, voor mij ook, maar ik heb wel 3 keer op espresso gedrukt alweer.
1: Nee. Ik doe het ietsjes slapper, anders dan krijg ik problemen.
0: Ja, alles behalve slap is het weer voor vandaag ook, denk
1: zo.
0: Ik.
1: Ja, het wordt wel weer een warme dag, maar niet zo heet zoals gisteren. Want gisteren was het natuurlijk weer zweten geblazen. Hè? Ja. Uiteindelijk temperaturen bijna 33 graden in onze provincie. En ja, als je dan begrijpt dat 23 graden normaal is voor de laatste decade van juli. Daar zitten we dus 10 graden boven. Dan kun je er ook van uitgaan dat deze maand juli natuurlijk wel een hele bijzondere maand aan het worden is. Ja. En we hebben natuurlijk nog een dag te gaan, want morgen is het pas de 31ste. Maar vandaag wordt het 29 graden, dus als ik dan eens eventjes tel, op mijn telraam, dan komen we uit op een gemiddelde maantemperatuur van 19,7, 19,8. En dat is ver boven het normaal. 18,3 is normaal. En als we dat even vergelijken, dan komen we uit op de 8e plaats in het rijtje warmste juli maanden. Dus het is niet een record, maar het is wel weer een tweede hele warme zomermaand, dus de zomer van 2026. Dat wordt een hele grote, ja.
0: Ja, precies. En we hebben nog een hele maand augustus nog te gaan natuurlijk. Met betrekking
1: precies,
0: tot de zomermaand. Maandenperiode, die 3 maanden. Ja, we zijn nog niet af van de zomer, maar het wordt wel minder warm dus dan gisteren, zeg je. Gelukkig maar voor velen ook, denk ik, hè?
1: Ja, maar ik denk die 29 graden is natuurlijk nog steeds
0: heftig,
1: wel heel erg warm.
0: Ja,
1: maar op dit moment is het natuurlijk lekker buiten, want het is zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. We zien veel zon ook weer vandaag, hè, want juli 2026 wordt ook een hele zonnige en kurkdroge maand. Regen wordt niet verwacht in onze provincie. Vanmiddag krijgen we wel een beetje meer bewolking vanuit het zuidwesten. En die temperaturen die komen iets minder hoog uit dan gisteren, maar misschien dat we nog wel de 29 graden aantikken, dus dat is natuurlijk wel heel warm natuurlijk voor de tijd van het jaar.
0: Vooruitblikkend, maar gewoon, wat staat ons te wachten de komende dagen? Ja, morgen, zaterdag, zondag, het weekend, want ja, we kunnen misschien een beetje plannen maken ten aanzien van het weer.
1: Zeker. Nou, het is zo dat het vanavond ietsjes sneller afkoelt dan gisteravond. Toen bleef het natuurlijk wel heel erg lang warm. Ja. Na 10 uur temperaturen onder de 20 graden. Komende nacht een minimum van 16 graden. En ik denk dat we in de loop van de avond en nacht en ook morgenochtend wat meer wolken zien naderen. Dus ja, de glans gaat er een beetje van af. Eigenlijk denk ik dat helemaal niemand daar moeite mee heeft als we ietsjes meer wolken zien dan zonneschijn. En dan is het de vraag of we inderdaad ook met het buitenmaken gaan krijgen. Er komt een koufrontje aan morgen in de loop van de middag. Dus er zou een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. En met een windje uit een noordelijke richting wordt het morgen duidelijk een stukje minder warm dan vandaag. Nou, het wordt 25 tot 26 graden. Dus wat dat betreft is dat heel goed. En dan denk ik dat we een heel aangenaam weekend tegemoet gaan krijgen met 25 graden. Dus een zomerse temperatuur op zaterdag met een mooie mix van stapelwolken en zon. En zondag 26 graden, dus we gaan weer een beetje omhoog. Wat dat betreft is het zo dat de zomer nog lang niet voorbij is.
0: Nee, precies.
1: En het blijft gewoon droog. Dus wat dat betreft is dat lekker voor de vakantievierders. Wat minder mooi voor de natuur. En als ik dan nog heel even over het weekend mag heen kijken, denk ik dat vanaf dinsdag de kans op een enkele regen- of onweersbui gaat toenemen. Maar ja, of dat er genoeg zijn, dat moeten we nog maar eens even bekijken.
0: Een hele lichte verzuchting af van de natuur misschien. Maar misschien is dat helemaal niet zoveel. Maar gewoon terug naar vandaag. Een weerspreuk voor vandaag. En ik zit even te denken aan de avonden natuurlijk ook die mooi zijn.
1: Ja.
0: Kun je daar iets mee eigenlijk? Want de maan is bijvoorbeeld ook vol geweest en mooi ook geweest de afgelopen nacht. Was scheen die ook weer prachtig.
1: Precies, ja. Als je niet kon slapen van de warmte en als je naar buiten hebt gekeken, dan heb je een prachtige volle maan gezien.
0: Ja.
1: En daar gaat de weerspreuk ook over.
0: Nee.
1: Ik heb er een hele mooie gevonden.
0: Okay. Ja, kom maar.
1: Is om de maand geen rand, dan houdt het weer nog langer stand.
0: Ja, dat is mooi. En, ja, en hebben we
1: ik heb
0: weer
1: een klein randje gezien.
0: Oh, goed, goed zo, ja. En, ja. En de komende avond krijgen we de maan wel weer te zien. Bijna in volle glorie dan, denk ik ook. Hè?
1: Ja, ik denk het wel. Het is een iets afnemende maan. En er zijn ook een paar wolkjes te zien. Maar ik denk dat die nog wel te zien is.
0: Bevroeg.

0: Fogerty naar zijn Creedence Clearwater Revival. In de volgende uur hebben we het over de gemeente Vijfheerenlanden dat deze week noodlokalen plaatst in Hoevenhaag. En waarom? Dat hoor je als je blijft luisteren.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we u steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
0: Radio M Utrecht. Het is 1:08.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
8: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
9: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
7: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht met zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Maar nu eerst Kees Dorrestein met het nieuws uit de regio in het kort.
10: Ja, de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door Red Bull en een Amerikaanse farmaceut. Verschillende media melden dat hoofddocent Joris Verster met zijn eigen bedrijf onderzoek deed voor deze bedrijven, maar het zou presenteren als medewerker van de UU. De gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. Je had het er al net eventjes over, Bob. Snel groeiende dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool uit zijn voegen barst om 7:15. Zometeen al spreek je de wethouder hierover. Dus dan horen we ook meer. En Lopik zoekt mensen die zelf hun huis willen bouwen. Samen met de buren.
0: Oh.
10: Ja, hoe dat zit, daar hoor je over een half uur meer over.
0: Precies, maar heel interessant als je ideeën hebt om ergens te gaan wonen. Om dan samen met vreemde krachten je huis
10: Inderdaad, maar je hebt wel wat vaardigheden nodig.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Ik moet er zelf niet aan denken. Trouwens, ik ben net verhuisd, dus ik laat me even zitten, weet je wel.
10: Nou, precies, het is een leuke nieuwe uitdaging, Bob.
0: Ja, dat is goed. Ja, dat is waar. Het is inmiddels 7:58 geworden. Meer hierover zo in het regio-nieuws van 8:30. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A-weg, de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De verbindingsweg is dicht bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27 richting Breda kun je niet nemen. Omdat er nog altijd een vrachtwagen met pech staat. Die moet natuurlijk van de weg worden gehaald. En dat gaat nog even duren. Dus vandaar dat je vanuit Utrecht richting Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd de weg niet op kunt. En verder is er bijna 20 minuten extra reistijd nodig op de N233. En dan hebben we het natuurlijk over Kesteren richting Veenendaal aan de Rijnbrug. Ja, de aansluiting met de A15 en Renen. Daartussenin 20 minuten extra reistijd. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht voor de laatste stand van zaken. Of beter gezegd, of het een beetje vordert het verkeer voor Midden-Nederland en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze

0: Spruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.

0: Anita Meijer, de grote nummer 1 hit voor haar bij ons in Nederland, Anita Meijers. Why Tell Me Why? U trekt u wakker. Waarom luister je naar ons? Nou, onder andere voor fijne muziek, maar zeker ook voor het nieuws uit de regio. Nou, Kees heeft al even een voorzetje gedaan wat je om 8:30 uitgebreid kunt horen in het regionale nieuws. Het nieuws is ook uit de gemeente Vijfheerenlanden afkomstig. Ik ga zo meteen bellen met de wethouder Volkshuisvesting en Onderwijs, want er is een nijpend tekort aan plekken op de school. Op de basisschool, die springt gewoon uit zijn voegen. Hoe komt dat in deze snel groeiende nieuwe plaats, zeg maar, in Nederland, in Midden-Nederland, in de gemeente Vijfheerenlanden, dat er een tekort is aan, ja, zeg maar, faciliteiten om onderwijs te geven? Dat is toch eigenlijk een beetje gek, want ja, er komen wel woningen bij. Hoe zit dat? Ik ga zo even de wethouder bellen hierover. Dat is onder andere, we zoeken ook naar de mooiste plek in Midden-Nederland, en ja, dat is voor iedereen weer anders, en dat heb ik al gezien op Facebook van Radio M Utrecht. Dat is leuk om daar te reageren. Wat vind jij de mooiste vakantieplek? Want daar gaat het eigenlijk om. Voor jou, maar misschien ook interessant voor anderen. Op Facebook Radio M Utrecht staan dus al diverse reacties. En ook in de RTV Utrecht app heb ik die binnengekregen. Die hou ik nog even bij me. Maar die gaan we zo meteen wel in de uitzending brengen. Dus kom er maar mee. Wat is jouw mooiste vakantieplek in Midden-Nederland? Dus in de regio Utrecht. Nou, dat hoor ik graag. En hoe zit het met die schepen? Oh ja, het varend erfgoed gaat inderdaad zo meteen vertrekken. Na 8:30, 9:00 ongeveer. Anne is in de museumhaven van Vreeswijk om dat nog eens even te bekijken en om daarover door te praten. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Kortom, dit derde uur zit bomvol met fijne muziek ook, zoals ik het er al over had. Dit is Neil Diamond op Radio M Utrecht. Goedemorgen.
1: Lang

0: met een leuke videoclip er ook nog bij. En het Nationale Nieuwe, dat stempel en die ondersteuning, die extra boost, krijgt Monique Smit deze week niet naar huis. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels alweer 12 minuten voor 8:30 geworden. Ja, de gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. Het snelgroeiende dorp is namelijk zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er werkelijk uit zijn voegen barst. Na de zomervakantie krijgen tientallen leerlingen zelfs dus in dit tijdelijke gebouw les. Bij mij Kees Vermaat, wethouder van de onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden, waar Hoef en Haag natuurlijk onder valt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu bijna 2 maanden, hè, wethouder onderwijshuisvesting in de gemeente.
1: Ja, zeker. Nog een paar dagen, ja. En dan tikken we 2 maanden aan.
0: Goed zo. En het gaat de goede kant op, denk ik dan, hè? Op naar de volgende maand, neem ik aan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Volgens mij heeft u zelf ook wel voor de klas gestaan als wiskundedocent. Heeft u ook wel eens van die overvolle leslokalen meegemaakt?
1: Ja, het maximum is 34 geweest. 34 leerlingen in één lokaal. En dat was pas een meter.
0: Ja. Ik heb vroeger wel op school gezet. Op de basisschool waren er meer dan 40. Maar goed, dat was een lange tijd geleden. Hoe groot is de nood in Hoef en Haag ten aanzien van dit?
1: Er is gewoon grote behoefte aan extra lokalen. En dat weten we ook gericht op de toekomst. Dat nog gaat komen. U zei het net ook al in de intro van het is een snel groeiende dorp, veel jonge kinderen. En daarvoor hebben we gewoon extra lokalen nodig.
0: Ja, dat weet je een beetje vooraf, denk ik ook. Als je zoveel woningen laat bezetten door mensen, ofwel er komen heel veel inwoners bij. De dorpsvereniging heeft trouwens al vorig jaar naar de gemeente een brief gestuurd. Daarin stond dat ouders zelfs slapeloze nachten hebben door het gebrek aan basisschool en kinderopvangplekken. Ja, daar moet je wat mee natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, het klopt dat het een situatie is die al langer speelt. En we zijn ook in goed contact met ook de ouders en de scholen en de kinderopvang. En we zoeken binnen wat de mogelijkheden zijn naar ruimte. En die is helaas beperkt. Dus daarom kijken we ook al richting de toekomst naar een locatie die zeker 10 jaar kan blijven staan. Maar dat is echt voor eind 2028. Dus het is een tijdelijke locatie hier. Ja. Dat straks ook meegaat naar weer een volgende locatie.
0: Ja, nou zei ik net, u bent pas 2 maanden wethouder. Maar goed, het probleem speelde al lang. Het is al lang geleden aan de kaak gesteld. Ik vind het zo vreemd, hè, dat je wel heel veel woningen bouwt. En dat trekt heel veel jonge gezinnen. Maar dat je dan achterblijft met de onderwijsvoorziening. Hoe kan dat?
1: Nou ja, en jullie hebben ook een mooi artikel erover geschreven. Maken een vergelijking met de gemeente Nieuwegein. Waar 15% van de inwoners tussen de 0 en 15 jaar zijn. En in Hoef en Haag is dat 30%. Dus van het dubbele. Dat is iets wat we niet voorzien hadden. In die zin dat het nood zo hoog zou zijn. Ja. En helemaal terug naar toen het dorp Hoef en Haag is bedacht. Ontworpen door de destijds gemeente Vianen. Was het ook met het oogpunt om gebruik te maken van de bestaande voorzieningen in Vianen. Dus ook onder andere school, supermarkt en andere zaken.
0: Ja, vanuit Hoef en Haag, of beter gezegd vanuit de gemeente, Vijfheerenlanden, werd gedacht van ouders die gaan wel de kinderen naar scholen in bijvoorbeeld Vianen brengen.
1: Nee, dat is een deel. Er is natuurlijk ruimte voor onderwijs ook in Hoef en Haag. Ja. Maar er was ook zeker een gedachte, ook vanwege verschillende denominaties, van dat er ook zeker een deel ook wel gewoon naar de andere kant van de snelweg. Hemelsbreed natuurlijk niet heel veel, maar volgensmatig is het toch blijkbaar een hoge drempel geworden. Ja. Waardoor we het nu echt ook nabij Hoef en Haag en als het kan in Hoef en Haag onderwijs te kunnen blijven geven.
0: Voor het gevoel is het twijfel voor een kind ook, maar voor je ouder ook, ouders ook. Dus dat je de school in je eigen dorp hebt, zeg maar. Dus lekker om de hoek, ook al zit er dan een snelweg tussen, is dat toch een belemmering, min of meer. Terwijl je wel onder de hoek en eroverheen gaat. Positief op zich, denk ik dan, want er komen nu noodlokalen 8, hè, in getal. Is daarmee dan de druk van de ketel voorlopig?
1: Voorlopig wel. Maar we hebben ook nog een andere locatie bij Hagestein. Ja? Dus op diverse plekken ook Hagestein vangt ook een deel van de druk op. Daar zit dan geen snelweg tussen als barrière. Dus met eigen Hagestein en Hoef en Haag is dit voor nu voldoende. Maar we weten de prognoses richting 2030, 2031 dat we daar de piek verwachten. En dat daarna weer het zal afnemen. Dus daar zijn we nu hard mee bezig om eind van dit jaar daar ook definitieve keuzes in te maken. Mm-hmm. Hoe we dat gaan, uh, gaan opvangen.
0: Ja, noodlokale plaatsen, dat kost natuurlijk geld. Het bouwen van een, of uitbreiden van een school kost ook geld. Hoe zit het met de financiële situatie? Want we horen nu wat data van ja, oké, 30, 31, dan is het misschien wel weer goed. Maar ja, er moet wel geld voor beschikbaar komen. Komt dat vanuit de gemeente?
1: Ja, het is onze plicht. Zo helder moeten we zijn. Ja. We hebben de zorgplicht dat kinderen onderwijs kunnen ontvangen. En wij moeten als gemeente zijn verantwoordelijk voor de huisvesting. Ja. Dus dat moet gebeuren.
0: Ja, maar er zijn misschien andere wethouders van gemeenteraad zijn die zeggen, maar dan gaat het misschien wat ten koste van iets anders. Er moet wel goed over nagedacht worden waar dat geld vandaan komt, neem ik aan. Je krijgt er niet van de overheid extra geld bij om schoollokalen uit te breiden. Of scholen uit te breiden met lokalen, denk ik.
1: Nee, zeker. Daar moeten wij als college in zijn totaliteit ook met de begroting met elkaar kijken hoe we dat gaan financieren. Maar het staat buiten discussie dat we gaan bezuinigen hierop, omdat kinderen geen onderwijs kunnen krijgen. Dat is lijkt me onbestaanbaar.
0: Ja, de noodlokalen. Het is nu vakantieperiode. Zijn ze op tijd klaar om bezet te gaan worden door leerlingen?
1: Ja, nee, ja, zeker. De planning is strak. Maar inderdaad, ze zijn begin deze week geplaatst. Worden ze afgewerkt, zodat de week voor de vakantie door de leerkrachten ingericht kunnen worden. Zodat ze begin van het schooljaar ook gebruikt kunnen worden. Dus daar zijn we erg blij mee.
0: Goed om te horen. Dank voor tijd en toelichting. Tot de volgende keer. Ja, dag.
1: Graag gedaan.
0: Kees van Maat, wethouder onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden. En hij noemde al het eventjes een compleet artikel over dit onderwerp is te vinden op rtvutrecht.nl en via onze RTV Utrecht app.
2: Nieuws uit de regio. Utrecht is wakker.

0: DJs and used to be my girl. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Meer muziek is onderweg. Na half negen, want dan is het tijd voor het nieuws uit de regio. Kees Dorrestein, wat hebben we in het nieuwsbulletin?
1: Nou, onder andere een hoofddocent van de Universiteit Utrecht die zich liet betalen door Red Bull. En ook als jij een beetje handig bent, of in ieder geval wat inzicht hebt. Ik heb tegen de mensen die luisteren in de buurt van loop ik wonen. Ja. De gemeente zoekt mensen die een eigen huis willen bouwen, samen met hun buren.
0: Klinkt leuk, meer erover zo meteen, hè?
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: 8:30, half negen precies. Radio M Utrecht, daar luister je naar het nieuws uit de regio nu door Kees. En dat begint met de Universiteit Utrecht. Daar gaan ze onderzoek doen naar een hoofddocent.
1: Die liet zich betalen door Red Bull en een Amerikaanse farmaceut. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico melden dat de docent Joris Verster met zijn eigen bedrijf onderzoek deed voor deze bedrijven, maar hij presenteerde zichzelf als medewerker van de UU bij die onderzoeken. De uitkomst van de onderzoeken die waren meestal positief ook voor de bedrijven. En Verster heeft ook aandelen in het farmaciebedrijf. Verster mocht ander werk doen naast zijn werk bij de universiteit. Dat wist de universiteit ook. Maar dit roept toch vragen op, meldt de UU.
0: Ja, jij zit te wachten op je
1: piepje. Ik zit even op mijn piepje. Ah, daar is hij. Hartstikke idee. De PC werkt even niet mee. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken.
12: Ik denk dat het goed is in deze tijden om samen op te trekken en harmonie te laten zien.
13: Hele mooie sprekers.
14: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar soms gewoon even aankijkt en een knuffel kan geven.
15: Want ik waren erbij afgelopen weekend ook in Berlijn. Dus het is belangrijk dat het ook hier leeft. En om nog steeds samen te komen, openlijk queer te zijn, elkaar openlijk te steunen.
1: Er was muziek, er werd gespeecht, onder andere door burgemeester Dijksma, en zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. De man die wordt verdacht van de brandstichting bij het gemeentehuis in Woudenberg blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Waarom hij de brand zou hebben gesticht is niet bekend. Het dak raakte toen wel erg beschadigd. Ja, en de gemeente Lopik zoekt dus mensen die samen een woning willen bouwen. De gemeente polst of er interesse is voor een zogenoemd collectief particulier opdrachtgeverschap project. En daarin koop je samen met jouw buren een stuk grond en regel je alles om de huizen te laten bouwen. Je hoeft niet daadwerkelijk zelf te gaan metselen. Ja, misschien wel als je dat heel graag wil, maar je moet het vooral regelen. En dat betekent dat je bepaalt welke huizen er komen, hoe die eruit gaan zien, maar ook dat er leidingen en wegen worden aangelegd.
0: Ja, maar dan moet je toch wel een beetje verstand van zaken hebben, Kees.
1: Nou, ja en ik denk ook wel dat er partijen zijn die je daarbij kunnen helpen. Maar dit is wel iets dat je heel goed moet regelen met je buren. Want als de ene de wc op een andere plek wil en dat wordt dan weer duurder, ja, je betaalt het met z'n allen. Ja, precies, dus dat is, het is niet zo dat de ene iemand dan in één keer wat meer inlegt. Dat moet je heel goed afspreken.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Kijk trouwens eerst of er genoeg interesse is. voordat ze ook echt doorgaan met het project. Dus alleen als er genoeg mensen zijn en je kan het een beetje vinden met die mensen, en dan gaan ze starten.
0: Nou loop ik eens wel mooi aan het bouwen. Ik vind wel, als je de N210 pakt richting Schoonhoven hier vandaag, dan zie je dat er echt heel mooie huizen bij komen.
1: Ja, precies. En die kunnen misschien nog wel mooier zijn als er mensen zijn met hele goede ideeën.
0: Zo. En twee rechterhanden misschien ook nog.
1: Ja, dat zeker. Of in ieder geval een netwerk met allemaal mensen met rechterhanden.
0: Precies.
1: Het weer dan. Het is zonnig, het is droog en het wordt zo'n 28 graden. Dus echt de zomerse dag vandaag.
0: Zo, en meer over het weer voor de komende dagen horen we ook nog van Margot Ribberink. Kees, dankjewel. 9:30 bij de weer, hè?
1: Yes.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Utrecht is wakker met

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met fijne muziek. Ja, zeker wel, want deze wordt altijd wel omgevraagd en zeer gewaardeerd. Nog altijd de populaire Tom Jones. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, goed dat je er bent. Wat hebben we voor je? Nou, het weer voor Midden-Nederland zometeen uitgebreid met Margot Ribberink. En nu gaan we het nog eens hebben over die prachtige schepen. Dat varend erfgoed in de museumhaven in Vreeswijk. Want daar vindt het allemaal nog even plaats. Nog heel even, zeg ik dan. Want dan is het werkelijk waar alle hens aan dek in Nieuwegein. Dus nog een krap half uurtje, denk ik. Dan vertrekken de historische schepen vanuit de museumhaven Vreeswijk richting Enkhuizen voor een groot maritiem evenement. Anne, sta je aan boord van een van die prachtige schepen trouwens?
1: We klimmen nu, as we speak, aan boord. Wiebel, wiebel, trapje. Oh, ja, oké, daar gaan we.
2: Oh, jeetje. Ik loop hier met Siska van de Museumwerf Vreeswijk. Die loopt even voor mij uit, want het is nog best een onderneming om aan boord te komen. Kijk, daar staan we aan boord van de, hoe heet het schip ook alweer, Siska?
3: De Terra Nova.
2: De Terra Nova. Kijk, dat is een van inderdaad die 20 schepen die gistermiddag hier is aangemeerd. Historische schepen. Dit schip is bijna 100 jaar oud. Het is een aardige gevaart waar we nu op zijn geklommen. Er overnachten hier ook een aantal mensen die varen allemaal mee vandaag. Nou, inderdaad, iets tegen 9 uur naar Enkhuizen. Voor het maritiem evenement Enkhuizen. Dus we maken eerst nog een tussenstop in Amsterdam, maar we klimmen eerst. We staan nu trouwens op de bovenkant van het schip. We hebben prachtig uitzicht over de rest van de schepen die hier ligt. Het is nog een beetje stil, maar de schipper hiernaast is al wakker. Goedemorgen! Hallo! Heeft u goed geslapen?
4: Ik heb heerlijk geslapen.
2: Ja? Was het niet heel warm binnen?
4: Ja, dat wel.
2: Ja. Heel goed. En een hondje lacht ook naar me. Leuk. We klimmen even naar binnen, Siska en ik. Want daar gebeurt het, hè? Daar ontbijten de mensen nu. Oh, even kijken hoor. Ja, het is een beetje een kruip door slaap door. Hier aan de linkerkant zien we enorme motoren. Wat zijn dit, Siska?
3: Dit is een voorbeeld van de originele motor die hierin heeft gestaan. Dit staat er eigenlijk als museumstuk. Maar je ziet wel hoe indrukwekkend dit is.
2: Ja? Hoe oud is dit?
3: Deze zou ook wel uit die tijd komen dat dit schip gebouwd werd. Dus de jaren 20, 30.
2: Jongen, ja, het ziet er echt wel zo uit inderdaad. En het ruikt ook zo. Ja. Het ruikt ook oud. En hoe ik dat moet omschrijven. Ja, precies. We lopen even verder en het lijkt net alsof we in een bruine kroeg terechtkomen. Uit de jaren 20. Heel bijzonder. En daar zit al een groep mensen te ontbijten met elkaar. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik zie mijn heerlijke broodjes op tafel. Gekookt eitje, pindakaas, koffie en thee. En aan de bar is het nog stil, maar dat gaat vanmiddag wel veranderen, denk ik zo.
3: Nou, vanmiddag wordt voornamelijk gevaren. Ik denk dat het wat gezelliger wordt als de club weer is aangelegd in Amsterdam.
2: Ja, precies. Ja, dat gaat dus gebeuren ook vandaag?
3: Ja, dat gaat vandaag gebeuren, ja. Ja. Daar is de volgende tussenstop.
2: Ah, kijk, precies. En waarom zijn de boten nou hier gestopt in Nieuwegein in Vreeswijk?
3: Omdat dat op de route ligt. En wij hebben daar de ruimte voor en de faciliteiten. En wij vinden het bovendien ontzettend leuk. Daar zijn we voor historische schepen. Om deze schepen te mogen ontvangen.
2: Ja, exact. Nou, ik zit al even te kijken. Hier wordt rustig ontbeten. Mevrouw, wat gaat u smeren op uw bruine broodje?
5: Dat weet ik nog niet.
2: Het is wel wel lekkers om uit te kiezen.
5: Ja, meestal de dingen die ik thuis niet heb. Dus ik heb net hagelslag op en dat heb ik thuis niet.
2: Ja. Lekkere melkhagelslag. Die staat zo voor uw neus. Dus dat is goed. En wat wordt het voor u, meneer?
6: Wat
2: wordt het voor u?
6: Ik ben een krentenbolletje begonnen. Die eet ik thuis ook helemaal.
2: Mini krentenbol. Even groot als uw duim.
6: Ja. Maar prima. Dik boter erop. Prima.
2: Ja, het is heerlijk. Ja, want ik zag u net ook al staan achter de bar hier in deze. Ja, soort van bruine koets.
6: Ja, maar we zijn allemaal heel spontaan. Pakken we dingen op die moeten gebeuren. Ja. Dus een beetje koffie zetten.
7: Hij heeft net voor het eerst in zijn leven eieren gekookt.
6: Nou, dat klopt. Ja, dat
2: is houd toch op. Ja. Voor het eerst in uw leven. Maar u bent niet zo jong meer, toch?
6: Ja, dat is 10 minuten. Volgens mij is dat tot de juiste.
2: Ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Ach, voor het eerst in uw leven. Nou, voor alles een eerste keer dan, hè? Gekookt eieren. Wat heerlijk. Nou, ik loop even een stukje verder. En dan zie ik hier ook wat mensen die... een hele batterij leverworst.
8: Ik ben in gevecht met een leverworst.
2: Ik zie het. Nou, is dit echt schipperseten?
8: Nou, nee hoor, maar het zit wel zo verpakt dat je het lang kunt bewaren. Dat is wel handig aan boord.
2: Het is een flinke staaf. Nou, inderdaad. God, nou, en ondertussen zie ik de decoratie van deze ruimte is gedecoreerd met routes, vaarroutes, maar ook kunst, fotografie uit die tijd, boeken. Ik zie hele oude beklede banken en stoelen en ook een oude houtkachel. Ja, we stappen echt terug in de tijd, hè, als we hier staan.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Al die attributen die maken natuurlijk de sfeer. En dat komt allemaal uit het verleden, het schippersverleden.
2: Ja, ja, dat is echt te zien. Nou, schipper Jan, ik wil graag even storen.
9: Oh, oké. Okay.
2: Ik wil graag even zien hoe u straks de boot gaat opstarten.
9: Oké. Okay. Nou, dan
2: ik wil even meenemen. Ja, ach, je zit net aan het ontbijt. Alhoewel het bordje leeg is.
9: Nou,
2: dus dat
9: scheelt. Leeg.
2: Ja, precies. Ja. Teentje wordt wel koud. Nou, sorry. Eet smakelijk, hè? We lopen even verder naar de voorkant van het schip, de Terra Nova. Het verenigingsschip van het Museum Werf Friesland. De achterkant. Oh ja, ik zeg dat verkeerd, hè? Oh ja, ik heb het gelijk gecorrigeerd. Ja, dat is hoe het hoort, hè? We lopen de trap op, de rode trap. Naar boven. Dan staan we weer buiten. Kruip door, sluip door. Zo, dit is uw onderkomen, hè, Jan? Even kijken, alles is van hout en een enorm stuur. Een enorm gevaarte staat voor ons. En straks iets voor half negen.
9: Niet weten te sturen, maar je kan dat vergelijken met de cockpit. Hè?
2: Ja, het is echt.
9: Vanuit hier bedien ik alles.
2: De cockpit, ja. Voor de schipper.
9: Schipper, ja.
2: Ja. Hoe heet dat?
9: Het heet de stuurder. Ja, ja.
2: En iets, ja, om 9 uur gaan jullie vertrekken. Gaat dat allemaal lukken?
9: Dat gaat lukken, hoor. Ja, het is mooi stil weer. En zonnetje erbij, dus het gaat helemaal goed komen.
2: Ja, ik zie al een grote glimlach op uw gezicht. Heeft u er zin in?
9: Ik heb er zin in, ja, zeker. Varen is altijd. Ja, daar doe je het allemaal voor, hè. Dus, ja.
2: Ja, het stroomt door uw bloed, het schippersbloed.
9: Ja, vanaf. Ik ben nu 76, ik doe het vanaf mijn 15e, dus.
2: Ach, jeetje, wat een lange tijd. Ja, en dit schip is ook al bijna 100 jaar oud. U vertelde daar een mooi verhaal over zojuist tegen mij. Van wie heeft u dat schip gekocht?
9: Ik heb het schip gekocht in 1994. Heb ik er nog vracht mee vervoerd. Maar toen ben ik al lid geworden van de historische bedrijfsvaartuigen. De vereniging. En na 10 jaar het in eigen bezit gehad heb ik het aan die vereniging geschonken. En beloofd om vrijwilliger te blijven. Dus dat doe ik nu al 22 jaar.
2: Zo, dat is een behoorlijke tijd. Ik zie heel veel knopjes en schuifjes. En ook heel veel kopjes thee en water. Die zijn van nu, denk ik, van gisteren tijdens het varen. En ik zie ook technologie aan de rechterkant. Een soort route. En ook welke boten er varen. We zagen net al de boot Neeltje. Dan kon u precies zien hoe zwaar en hoe lang en hoe breed die boot was. Dat is wel echt mooi aan de technologie van vandaag.
9: Dit is een soort grote tom-tom, zeg maar dan voor de scheepvaart. Maar hier aan boord hebben we een AIS, een Automatic Identification System. Daardoor zenden wij iedere paar seconden een signaal uit. Maar dat doen ook andere schepen. Ja. En daardoor kunnen wij ze hier terugzien op de computer, zeg maar.
2: Dat is echt goed om te zien, want dat is wel nodig. Hoe gaat de route vandaag, Siska?
3: De route vandaag gaat via de Zuidersluis, hier in Nieuwegein. En dan het Amsterdam-Rijnkanaal op. En dan richting Amsterdam.
2: Kijk, dus de mensen kunnen nog wel langs de kant misschien een glimp opvangen van deze mooie historische schepen.
3: Ik zou het zeker doen. Als je die vloot voorbij ziet komen, dan krijg je kippenvel.
2: Precies. Kunt u die bel even luiden? Dat vinden we leuk. Kan dat? Ja, daar gaan we. Schip ahoy.
10: Ah, geweldig. Alle zeilen bijzetten zometeen. De wind in de zeilen en onderweg naar Enkhuizen. Het varend erfgoed vertrekt zo zometeen vanuit de museumhaven Friesland.

0: Jackson, Aspyro en Material Lover in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Waarin we zo meteen nog even naar wat mooie vakantieplekjes gaan kijken. Want daar hebben we heel veel reactie op gekregen op de vraagstelling: wat is jouw mooiste vakantieplek in Midden-Nederland, voor de duidelijkheid? Hè? Dus als je nog iets wilt reageren, kan dat. Want je hoeft dat niet per se voor 9 uur te doen. Want Connie gaat er ook over doorpraten vanmiddag in Aan Tafel. En Koop vanaf 5 uur in Utrecht komt thuis. Jouw mooiste vakantieplek bij ons in de regio. En ik kom nog even terug op een gesprek dat ik had over die kraamzorg. Dat was over zo'n 7:15 vanmorgen, 7:45 ongeveer. Kraamzorg in Midden-Nederland met het soortement van kraamhotel. Ik kreeg een reactie op van Ingrid, Ingrid van der Elst. Dankjewel voor je WhatsAppje wat je even stuurde. Beste Bob, toen ik in Nieuw-Zeeland in 1988 van mijn zoon beviel, was dat in een maternity unit, dan moet ik het wel even goed lezen. Met andere woorden, een kraamkliniek, zoals dat in jouw programma beschreven werd. En daar mocht je dan een week lang verblijven. Ook was daar een 6 of zelfs 8 weken durende cursus, 1 keer per week, om je voor te bereiden op het krijgen van een baby. En dan niet alleen over de bevalling zelf, maar ook over hoeveel kleertjes je moest hebben en hoeveel luiers en zo. Het was ook een speciale avond voor vaders. Zo ontzettend goed geregeld toen al daar. En daar liepen ze in Nieuw-Zeeland best wel mee voorop. Nou, Ingrid, dankjewel van het Beeldhoven, Ingrid van der Elst, voor deze reactie. Altijd fijn als je wilt reageren op een onderwerp wat wij binnen uitzending. Dan staan we daar niet alleen voor open. Sterker nog, doe dat gewoon. En dan of we lezen het, of nu pak ik het er even bij in de uitzending. Maar ja, daar kunnen we wat mee, dus dank daarvoor. Overigens, de uitzendingen terugluisteren van Radio M Utrecht kan altijd via de RTV Utrecht app of via de RTV Utrecht .nl-pagina, of wel via internet, moet ik zeggen. Ik zit onderwijl namelijk even naar de vakantiekiekjes te kijken. Ook fotootjes staan er op Facebook van Radio M Utrecht. Wat voor mooie plekken er allemaal te vinden zijn. De Heuvelrug wordt wel heel vaak genoemd. Maar ik vind de Heuvelrug erg mooi. Bosheide, fietsen, wandelen. Ja, dat kun je doen in Midden-Nederland. Fijn. Gerda zegt, ik hou erg van de bossen. Dus ik ga ook voor de Utrechtse Heuvelrug. En Ruud zegt, de Utrechtse Heuvelrug vind ik een leuke en mooie plek om een wandeling te maken. Nou, fijne uitzending. Want was hier aan Beeldhoven, Kees, alvast goedemiddag, Connie en Koop en Bob, goedemorgen. Er zijn heel veel mooie vakantieplekken in de regio, dus bij ons in de provincie. Maar mijn mooiste plek is, tada, mijn eigen achtertuin. Ik hoef geen uur in de auto te zitten. Het is namelijk bij ons heel stil, veel schaduw. De keuken en het toilet zijn vlakbij en altijd schoon. Ja, dat moet je zo voor zorgen. Maar goed, hè. Ja. Ik wens jullie een mooie dag met een gezellig randje. Nou, dat hebben we er zeker al van gemaakt tot nu toe. En we gaan er nog even mee door. Sera, dank je wel voor jouw reactie ook. Nou, reacties kun je dus kwijt op Facebook van Radio M Utrecht en via de RTV Utrecht-app. Even WhatsAppen met ons. En dan gaan we even luisteren wat Margot in petto voor ons heeft. Sterker nog, wat hebben de weergoden voor ons de komende dagen in Midden-Nederland gepland? Laten we maar met de dag van vandaag beginnen, Margot. Want de zon is er goed bijgekomen. Blijft dat voorlopig even zo?
1: Ja, ik denk wel dat er wat bewolking zal overdrijven. Er zijn wat middelbare wolkenveldjes nu aan het overdrijven. Maar de zon die zit er zeker bij. En schijnt ook met volle kracht. Het is nog steeds zonkracht 6 hè, op deze ene laatste dag van juli. En vanmiddag krijgen we duidelijk wel wat meer bewolking. Maar het blijft wel droog. En die temperatuur op dit moment rond 22, 23 graden... bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijk wind... gaat nog wel oplopen. Het wordt een warme dag met 29 graden, maar gelukkig geen dertigers zoals gisteren. Hè? Want toen bereikte de temperatuur bij ons 32, 33 graden. Dus we zitten al ietsjes aan de onderkant van die 30 graden. En de vraag is, wanneer gaan we verder naar beneden? Vertel. Nou, vanavond en vannacht. Ja, ja. Het koelt af naar 16 graden. Morgen duidelijk veel minder warm, 26 graden. Met later op de middag en avond een enkele regen of onweersbui. En in het weekend is het gewoon weer droog. Oh. Met 25, 26 graden. Dus de zomer gaat ook in augustus gewoon door, maar wel met wat comfortabele temperaturen.
0: Kijk eens aan, hè. Dan denken we aan tot 25 graden, of misschien nog wel eronder als maximaal.
1: Nee, niet eronder hoor. 25, 26 graden zijn de temperaturen van het weekend. En begin volgende week gaan we weer iets omhoog. Maar ik weet niet voor hoe lang, want vanaf dinsdag denk ik dat er ook af en toe weer eens een keer een bui kan vallen. De broodnodige buien die in juli niet kwamen. Ja, en precies. Hopelijk in augustus wel.
0: Maar goed, dankjewel voor nu. Aan tafel, hè? Dan schuif je weer aan natuurlijk, hè, met je weer. Oké, dankjewel. Ik spreek je volgende week weer, want morgen zit Gita natuurlijk voor de ochtend.
1: Precies, okay. Ik ben er woensdag weer.
0: Ja, maar bedankt wel, we horen je vandaag, hè. Doeg! Dankjewel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Alvast in de stemming komen voor na 9 uur.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

0: Ik zei alvast even warm lopen voor zometeen na 9 uur. Want dan is het alleen maar Nederlandstalige muziek. Dankzij het weer Meermans hits. Uit Holland, zeg ik dan maar even. De Nederlandstalige muziek zometeen van 9 tot 10. En Edwin is trouwens ook voor En bij de Koffie vanaf 10 uur. Kun je ook weer meespelen met dat bekende spelletje. Wat wel heel natuurlijk een beetje wil bouwen en zo. Ja, wij ronden af met Utrecht is wakker. Ik kan nog wel eventjes denken aan volgende week. Want dan hebben we natuurlijk vanaf 3 uur steeds de top 100. Als het gaat om de favoriete zomerhits die er zijn. De vakantie 100. Jos gaat ze uitzenden. Maar je favoriete plaatje? En dat kan dus Nederlandstalig zijn, dat kan Engelstalig of Franstalig zijn of Italiaans. Dat kun je stemmen. Via de RTV Utrecht app kun je je keuze duidelijk maken. En dan wordt dat dan volgende week, als hij in die lijst met de top 100 terechtkomt, ook laten Jos die dan horen op de radio. Dus je favoriete zomerhit, dat willen wij heel graag weten. En als je nog een verhaaltje bij kunt appen, dan vinden we dat helemaal goed. Via de RTV Utrecht app. Zometeen dus veel plezier bij Edwin. Maak er een mooie dag van en hou het hoofd vooral cool. Want dat is wel noodzakelijk. Tot morgenochtend.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom.
4: Dit is Eemland 1.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
6: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
5: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
7: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
5: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
11: Donderdag 30 juli is het vandaag, de internationale dag van de vriendschap. En deze dag werd door de Verenigde Naties in 2011 in het leven geroepen ter bevordering van de vrede. En waar we in het klein onze vriendschappen waarschijnlijk heel erg koesteren, is de wereldvrede 15 jaar later echt ver te zoeken. Maar terug naar de orde van deze dag en van dit uur, want wat kunt u verwachten? Collega Arjan Klaver had een gesprek met de Barendse Guus van der Donk, die deel uitmaakt van het Delft Solar Team. En dat team heeft bijzondere plannen. Straks blik ik vooruit met René van Achteren naar het komende houthakkersfeest in de Lage Vuurse. En dat is op 22 en 23 augustus. En horen we van onze vaste weerman Klaas Bijker hoe het weer zich de komende dagen gaat gedragen. En leefstijlcoach Lisette de Jong geeft uitleg over psychonutritie. Nu nog een moeilijk woord, maar straks na de uitleg waarschijnlijk niet meer. Maar na de muziek bellen we eerst met kattenliefhebber en ook kattenoppas Frits de Vries uit Soest. En zijn motto is: weg van huis, de kat lekker thuis. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
10: Dit is het programma 1 Land 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De kenners hoorden het al, ABBA was dat natuurlijk, en Dancing Queen. Na zijn werkzame leven in de vastgoedsector besloot kattenliefhebber Frits de Vries een totaal andere weg in te slaan. Bij familie, vrienden en buren was hij al vaste kattenoppas en nu is hij kattenoppas de snorrende kat begonnen. Want, zo zegt hij, en dat is zijn motto ook, weg van huis, de kat lekker thuis. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mensen die een kat hebben vinden het vaak eigenlijk heel moeilijk om iemand te vragen om elke dag naar de kat te gaan en niet alleen maar zijn etensbakje volstorten, maar om dan eventjes te blijven. Maar dat is dus juist wel wat jij gaat doen.
1: Nou ja,
0: of al doet.
1: Dat doe ik inmiddels al 8 jaar in Soest en omgeving.
0: Ja, maar is dat echt bij familie, vrienden, buren en kennissen?
1: Nee. Ik ben een commerciële partij.
0: Ik had het idee dat jij die snorrende kat net pas was begonnen, maar dat loopt al een tijdje.
1: Nee, ja. al acht jaar.
0: Ja, en je hebt zelf ook katten, neem ik aan?
1: Ik had 2 Maine Coons, ja, maar die zijn helaas recentelijk achter elkaar overleden.
0: Ah joh, ja. En wat ga jij dan doen? Ga jij dan nog aan een nieuwe kat zelf beginnen? Of
1: recent? Nee, dat is recent. En dat merken we elke dag natuurlijk nog. En dat merk ik natuurlijk ook bij klanten waar ik kom. En die af en toe eens ook een kat verliezen.
0: Ja,
1: dat is heel vervelend. Want ze zijn vaak echt een onderdeel van de familie.
0: Nou, zeker weten. Sterker nog, mijn dochter had er 2 en die had er uiteindelijk 1 over. En die is ruim 20 geworden. En ja, die moesten ze laten inslapen omdat hij een tumor kreeg. Maar die is ruim 20 geworden. En dat zijn hele trieste dingen. Maar... Ja.

0: 3-4 weken achter elkaar elke dag naartoe wil. En toen dacht ik op een zondagochtend op de bank, ik kan dat veel beter en dat ga ik doen.
1: Ja. Ja, en als ze het niet durven te vragen, bied ik me aan.
0: Ja, precies.
1: Toch?
0: En dat is heel snel gegaan, want ik heb een hele goede relatie met een kattenkliniek hier uit Soest.
1: Mm-hmm.
0: En daar ben ik een paar keer geweest en daar lagen mijn kaartjes en mijn flyer. En dat is vanaf dag 1 is dat van start gegaan.
1: Ja, het heet de snorrende kat, hè? En niet, ik zou denken dat je dan de spinnende kat zegt, of
0: ja.
1: Heet het eigenlijk snorren?
0: Nee, het heet echt de snorrende kat.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, ja. Heet spinnen eigenlijk snorren, dat bedoel ik.
0: Het geldt eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Ja.
1: En katten, want ja, dan zijn er mensen die dat niet durven te vragen dus. En dan gaan de katten naar een soort kattenhotel. Maar een kat wil eigenlijk graag het liefst in eigen omgeving blijven. Weten mensen dat ook wel?
0: Dat weten ze. Maar ja. Ze merken natuurlijk ook dat, en dat speelt zeker in Soest. Ik weet niet hoe het landelijk is, maar in Soest hadden we diverse locaties voor kattenopvang tijdens vakantie.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar zijn er nog maar 1 of 2 van over. Want die konden het niet bolwerken.
1: Nee, zoveel waren er.
0: Ja, zoveel, maar ja. ook het kon financieel niet meer uit. Want dat waren natuurlijk partijen die dan zeg maar echt een locatie huurden. Nou, dan begint het, ja, ik ben zelf ooit huurbaas geweest, zeg maar, in loondienst. Maar dan zie je natuurlijk meteen dat als jij een pand moet huren om dat soort activiteiten te doen.
1: Ja, dan moet er wel heel wat binnenkomen om dat te kunnen doen. Ja, ik snap dat,
0: Ja.
1: Wat kunnen en mogen mensen verwachten als ze jou inhuren? Wat zit daar bijvoorbeeld bij?
0: Nou, het eerste wat ik doe is dat ik altijd vrijblijvend op bezoek kom. Want ik kom natuurlijk bij mensen thuis. En ze kennen mij niet.
1: Ja.
0: Ze zien misschien een plaatje. En ze zien op mijn site wat mijn basiswerkzaamheden zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga altijd eerst geheel vrijblijvend bij mijn klanten, potentiële klanten op bezoek. Dat doe ik ook bewust, omdat de mensen mij dan kunnen leren kennen. En dan kan ik ook zelf meteen zien in wat voor omgeving ik terechtkom.
1: Mm-hmm.
0: Want ik ben wel eens op locaties geweest bij mensen thuis waarvan ik heb gedacht van nou, laat het verstandig zijn, laat ik dit maar niet doen.
1: Ja, precies. Dat zou ook mijn vraag zijn. Van, zeg je ook wel eens nee?
0: Ja, ik zeg zeker nee. Ja.
1: En dan?
0: Dat is, dat klinkt misschien raar, maar nee zeggen is eigenlijk in die 8 jaar tijd is dat helaas veel meer voor gaan komen.
1: Omdat, maar waarom, omdat je, wat zou dan een reden kunnen zijn dat je nee zegt?
0: Nou, bijvoorbeeld gezamenlijke verzorging. Dus dat allerlei andere mensen met alle goede bedoelingen.
1: Oh, ja.
0: Dan ook een deel van de verzorging gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: En dan, ben ik een commerciële partij. En dan zodra, en ik word betaald. Dus zodra als er dan iets is. Ja, met alle respect. Ja. Maar dan wordt er naar mij gewezen.
1: Ja, ik snap hem helemaal.
0: Want dan is het heel moeilijk om naar vrienden, familie of kennissen of buren te wijzen.
1: Ja.
0: Dus daardoor kom ik thuis. Ik kijk, ik scan mijn omgeving, zeg ik altijd maar.
1: Mm-hmm.
0: En dan neem ik een beslissing en dan stuur ik de mensen een aanbieding.
1: Ja.
0: En dan is het heel eigenlijk gewoon heel, ja, het is heel zakelijk en kort eigenlijk. Ik kom voor de kat en ik pak ook meteen wat nevendiensten mee.
1: Ja.
0: Dus het belangrijkste is de verzorging van de kat. Eten, drinken, kattenbak verschonen elke dag. Zorgen dat die kat het prima naar zijn zin heeft. Aandacht geven.
1: Ja, ik wil zeggen,
0: belangrijk.
1: Praat jij ook? Want ik praat ook hoor tegen de katten van mijn kinderen.
0: Ik praat de hele dag tegen ze.
1: Ja. En ga je dan ook met een hogere stem? Want ik doe mijn stem anders dan. Net alsof je tegen een baby praat of zo. En dat doen veel mensen hoor. Doe jij dat ook? Dan ga je iets hoger praten. Tenminste, dat doe ik.
0: Misschien moet ik het maar eens opnemen van mezelf als ik dan bij iemand binnenkom. Maar
1: ik vind dat heerlijk. We kletsen gewoon met elkaar. En dat doen jullie ook.
0: Nou, nee, precies.
1: Maar
0: ik zit nu bij een klant en die moet zijn medicatie hebben. Dus die als ik binnenkom dan meteen babbel. Ja,
1: gossie. Maar heb je ook wel eens nee gezegd omdat je dacht, maar die kat is onhandelbaar? Of gebeurt het ook wel eens dat de kat de reden is dat je het niet doet? Of
0: nee.
1: Is het meer andere omstandigheden?
0: Nee, het zijn de omstandigheden eromheen.
1: Ja, wat vind je nou het allerleukste aan wat je doet? Want dit zijn de tijden, dit is hoogseizoen voor jou, de vakantietijd.
0: Dit is hoogseizoen, ik werk dus het hele jaar door.
1: Ja.
0: En ik heb ook het hele jaar door klanten. En dan werk ik ook 7 dagen in de week. Want dan denken mensen wel.

0: Want ja, dat is allemaal maar vrijblijvend. Nee, dat is gewoon elke dag op pad.
1: Ja.
0: Elke dag die zorg.
1: Ja.
0: Nou, daaromheen heb ik mijn eigen privéleven natuurlijk een beetje.
1: Een beetje, je zegt het al. Ja, want dit neemt heel veel tijd, hè?
0: Ja, het neemt. Ja, het is dus ook werk. Maar daarnaast ontzettend veel plezier. Omdat je die... Komt er eentje binnenklepperen hier?
1: Ja, ik hoor het. Ja.
0: Hoor
1: je? Oh, heerlijk, ja.
0: Kijk, daar is die.
1: Nou Frits, ik denk als mensen met jou in contact willen komen, kunnen ze het best even naar jouw site gaan, de Snorrende Kat. En daar vinden ze alle informatie en kunnen ze contact leggen. Ik vind het fantastisch wat je doet.
0: Ja, nou hartstikke leuk te horen.
1: Ga lekker verder, want de kat vraagt aandacht, begrijp ik.
0: Ja.
1: Is goed. Dankjewel Frits.
0: Hartelijk graag gedaan. Succes. Fijne dag.

0: Une belle histoire. Michel Fugain et le Big Bazaar. Na de overwinning tijdens de World Solar Challenge in Australië afgelopen zomer richt het Delft Solar Team de blik nu op een compleet nieuwe uitdaging. De American Solar Challenge. Een historische stap, want deze race is nog nooit eerder door een Nederlands of Europees zonneraceteam gereden. U hoort een gesprek dat collega Arjan Klaver had met Guus van der Donk uit Baren. Hij maakt deel uit van het Delft Solar Team. En de eerste vraag van Arjan was waar Guus op dit moment zit.
1: Ik zit momenteel op de trap van een ontzettend Amerikaans rural huisje.
2: Ja.
1: Zijn dus gestopt ergens langs de weg. En een auto uit ons konvooi heeft rondgebeld bij allemaal huisjes in de buurt. We zitten in best wel een vallei met veel bomen.
2: Okay.
1: Dus het was best wel een kunstje om een plek te vinden waar we konden laden in de avond en de ochtend. Waar we ook daadwerkelijk veel zon zouden krijgen. En deze vriendelijke mensen van het huis hier. We zijn in Missouri, zijn we momenteel.
2: Missouri, oké. Okay.
1: Ja, echt van het bewandelde pad af. Daar zijn we nu. We zijn nu aan het laden in een veld op een heuvel.
3: Kan je wat meer vertellen over jouw werkzaamheden daar en wat er allemaal staat te gebeuren?
1: Zeker, ja. Wij zijn dus een studententeam van de TU Delft. Waar we met 14 man een jaar lang vol tijd hebben gewerkt aan het ontwerpen, bouwen, testen en momenteel racen van onze zonneauto. Mm-hmm. Dat is dus voor het eerst in onze geschiedenis in Amerika.
2: Ja.
1: Vroeger zijn we dus in Australië geweest, maar ook race in Zuid-Afrika. En nu dachten we, laten we eens heel wat anders doen. Een mooie nieuwe uitdaging met allemaal nieuwe teams. En waar je het ook opneemt tegen topteams zoals Stanford en MIT. Dus dat is een leuke uitdaging. En dat gaat tot nu toe best goed. We hebben inmiddels de kwalificatie achter de rug.
3: Hoeveel etappen zijn er achter de rug op dit moment?
1: We zijn nu op dag 5. Dus we hebben al 4 dagen gereden. Nog 3 dagen te gaan hierna. Totaal 8 dagen race. En dat is dus een soort rally dwars door de Verenigde Staten. We begonnen in Minneapolis in Minnesota. Vlakbij de grens met Canada. En zijn inmiddels halverwege het land. En we eindigen uiteindelijk in Amarillo, Texas. Dus dat is een mooi avontuur. En je ziet ook plekken die je normaliter van Amerika niet zo snel zou zien.
3: Nee. Zit jij af en toe achter het stuur of ben je helemaal alleen maar voor de techniek?
1: Ik zit eigenlijk altijd achter het stuur, maar niet van de zonneauto.
3: Ja.
1: Het is niet alleen de zonneauto die de race rijdt. Dat zou namelijk best gevaarlijk zijn. Het is een hele lichte auto met weinig bescherming, geen airbags en slecht zicht. Dus die wil je eigenlijk niet op de openbare weg hebben, alleen. En daarom hebben we een heel konvooi van de auto's die zowel dus de auto beschermt. Dus daar zit ik dan in een van die auto's.
2: Okay.
1: Dus die rijden dan altijd voor en achter de zonauto.
2: Ja.
1: Maar we hebben ook auto's in ons konvooi die gespecialiseerd zijn in weermodellen maken. Een auto met alle beunhazen zeg maar, van het team. Dus de mechanica en de elektra mensen. Die dat goed kunnen en mocht de auto onverhoopt uitvallen, dan kunnen zij dat zo snel mogelijk weer rechtzetten en bijvoorbeeld een bandwissel doen.
2: Ja.
1: Dus zo hebben we een heel konvooi van 9 auto's met de enige taak dat de zonneauto zo veilig mogelijk en daarna zo efficiënt mogelijk door kan rijden.
3: Oké, en wat is er om achter dat stuur te zitten van zo'n wagen?
1: Nou, dat heb ik zelf nog nooit gedaan.
3: Nee.
1: Toch? Zeker, zeker.
3: Ja, maar wat is
1: het is krap en benauwd. We hebben geen airco, we hebben een klein buisje die wat luchtstroom naar het hoofd van de coureur ventileert.
2: Mm-hmm.
1: Maar het kan al snel 50 graden worden als het een beetje, een beetje normale temperatuur buiten is.
2: Mm-hmm.
1: Het zicht is ook niet denderend. Als het een beetje regent, dan moet je vooral eens een van de auto's die wij voor de zonneauto hebben rijden gebruiken om te navigeren. En je zit op carbon. Met een auto met een redelijk stijve vering. Dus dat is niet per se een pretje.
3: Nee, wat gaan we leren van die Luna 13S? Wat gaan we ervan leren?
1: Het is natuurlijk een zonneauto. Vorig jaar hebben we voor het eerst hebben we ook actieve aerodynamica geïntroduceerd aan onze auto. We hadden een soort statische gel die we omhoog en omlaag uit de auto kunnen laten komen als we een beetje goede zijwind hebben. En dat, in plaats van bij een zeilboot heb je natuurlijk een zeil en die wordt, daar krijg je druk op. En dan heb je een zwaard of een kiel om die zijwaartsdruk om te zetten in voorwaartse druk. Nou, in dit geval hebben wij banden. En dit jaar hebben we daar dus een tweede generatie van met heel veel verbeteringen. We hebben bij Volkswagen in Wolfsburg in een gigantische windtunnel mogen testen.
3: Okay.
1: En daar zien we nu het voordeel van. En dat is denk ik wel de grootste stap die we hebben gemaakt. Okay. En natuurlijk elk jaar hebben we weer een beter paneel en een betere motor en noem het maar op.
3: Ja, welke zaken zijn in de auto-industrie terechtgekomen?
1: Goeie vraag. Actieve aerodynamica, dat bestaat al in de auto-industrie. Wat je vooral ziet is de focus op efficiëntie. Er wordt natuurlijk allemaal gepusht voor elektrificatie, noem het maar op. Maar al die auto's worden ook steeds groter en zwaarder. Dus dat is een beetje, dat spreekt zichzelf tegen. Ja. Dan heb je dus bedrijven zoals Lightyear. Lightyear is gekomen uit een solo team van Eindhoven. En daar zie je dat je met, als je echt focust op efficiëntie, dus bijvoorbeeld motoren die in het wiel zitten, lichtgewicht en goed gebruik maken van de ruimte die je hebt, dat je dan met best wel een grote auto met zonne-energie in ieder geval best ver kan komen. Maar ook zonder zonnepanelen op je auto is dat natuurlijk wel een wijze les. Dat je gewoon zo efficiënt mogelijk om moet gaan met de spullen die je hebt. En daarnaast zijn er heel veel start-ups en spin-offs en andere bedrijfjes die in de afgelopen 25 jaar uit zowel ons team als andere teams in Nederland zijn voortgekomen. Die allemaal heel gespecialiseerde technieken ontwikkeld. Van testen van zonnecellen naar het ontwikkelen van motoren en noem het maar op.
3: Precies. Goed, jij studeert zelf op de TU Delft met je hele team. Wat doe je daar voor studie?
1: Technische wiskunde.
3: Technische wiskunde, jongen, dat is nog even een. Dat is er nog even eentje. Wij gaan het volgende nog 3 dagen te gaan, Guus. Mag ik jou ontzettend veel succes wensen met jouw team?
1: Zeker, ontzettend bedankt.

0: Ja, en dat was een top 40 plaats. Self-Aware en Temper City. Zelf kende ik hem niet, maar dat was hem.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan vanaf mijn plek van presentatie kan ik zo naar rechts kijken en dan zie ik lucht en dan zie ik blauw en ook wat kleine witte wolkjes. Wat gaan we allemaal doen en wat gaat het worden?
2: Ja, vandaag is de stroming niet als gisteren zuidoosten, maar meer zuidwest. Dus er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De 30 graden is de vraag of we die halen vandaag, maar in ieder geval een zomerswarme dag. En in de middag komt vanuit Frankrijk komen de buien opzetten. En die trekken vooral over de Veluwe en Twente. Maar we zouden iets van mee kunnen krijgen. En als we iets van mee kunnen krijgen, dan moet je denken aan een kort buitje met 1 à 2 mm. Met een onweersklapje erbij.
0: Ja.
2: En na die bui is het dan wel wat frisser. Dus dan gaan we terug, denk ik, van bijna 30 graden naar een graad of 25. En dan morgen, ook als het niet lukt. Tenminste niet bij ons, maar dan wel op de Veluwe en Twente. En als het niet lukt, is er morgen weer een buienkans. En dan vanuit Engeland. Maar gisteren zag het er wat imposanter uit, maar ik zie het nou een beetje verpieteren. Dus het kan zijn dat het maar daarover morgen vroeg meer. Of dat nog wat gaat voorstellen.
0: Ja, nou ja, wij zijn al blij met elk drupje regen wat er komt. Ja. Tenminste, dat kan ik me voorstellen, want het is zo droog.
2: Ja, een gloeiende plaat.
0: Ja, precies. Die ene druppel, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar als je met een slag om de arm naar de daarna volgende dagen kijkt, blijft het zo warm? Of rond de 25 graden?
2: Ja. Het blijft zomers warm. Dus er kan nog een uitschieter komen. Omdat er rond 3 augustus vanuit Frankrijk weer een onweersgebied naar ons toe komt. En dan, is er een nieuwe poging tot regen of onweersbuien. Maar ook dit ziet er niet erg indrukwekkend uit. Dus ik vrees dat het dat ook weer onvoldoende is om een beetje het regentekort op te vullen. Maar op de langere termijn, maar goed, dat is ook minder betrouwbaar, wordt eerst Frankrijk ondergedompeld in talrijke regen- en onweersbuien. Laten we hopen dat...
0: Ook op de plekken waar dat nodig is?
2: Ja, het meest Midden-Frankrijk, maar Zuid-Frankrijk zou ook kunnen dat die ook meedoet. Dus de omgeving van Bordeaux.
0: Oh, en dat dan, zou wel heel fijn voor ze zijn.
2: Ja, en dat komt dan geleidelijk naar ons toe. En dat zou dan, dus, maar dan zitten we al richting 10 augustus, eindelijk regen van betekenis zijn. Maar dat betekent niet, als het bij ons zo weinig regen valt, betekent wel dat Duitsland wel beter een beurt krijgt, hoor. Want die buien trekken het warme binnenland van Duitsland in en activeren ze enorm.
0: Oh, dus, en dan denk ik Engeland, Frankrijk, Duitsland. Om ons heen is dus veel regen en wij dan niet. Of iets minder, een stuk minder.
2: Duitsland is ook ontzettend droog. Want we hebben dus een stortbui gehad een paar dagen geleden. Deed Duitsland niet mee. Dus dat die dan een betere beurt krijgen als ik is natuurlijk ook heel welkom. Dan wordt Rijn weer een beetje gevuld, hè?
0: Ja, precies. Ja. ik weet niet waar het was, maar vanmorgen zag ik op het nieuws iets van een drooggevallen rivier waar botten van mammoet of weet ik wat tevoorschijn kwam. Ja, dat heb je nooit.
2: Dat heb je dan.
0: Iets valt nooit helemaal droog. Ja.
2: Nee. Net zoals die wegsmeltende gletsjers, die leggen ook een heleboel bloot, hè?
0: Ja.
2: Dus karkassen van lijken van miljoenen jaren geleden komen dan plotseling bloot te liggen.
0: Ja. Ja.
2: Nou ja.
0: Maar goed.
2: Met andere woorden, vandaag eerst nog zonnig. Wat hoge bewolking. Dus wat cirrus, zoals dat heet. Maar in de loop van de middag trekt een beperkt buiengebied over het oosten van ons land. En we moeten even afwachten in hoeverre wij meedoen. We zitten net op de rand.
0: Mm-hmm.
2: En dan morgen is er een nieuwe poging. Maar ook dat ziet er niet zo succesvol uit. Maar over morgen meer. En dan blijft het aanhoudend zomers. Dus niet meer tropisch. Vandaag halen we denk ik 30 graden net niet. En de dagen erop. Op meer rond de 25 graden of iets daarboven. En dan 3 augustus een nieuwe poging tot onweer. En dan...
0: Horen we dan vanzelf weer van jou.
2: Ja,
0: in ieder geval horen we jou morgen rond 9:30 weer graag terug. En wat ons tweeën betreft, Chris en ik, alvast een heel fijn weekend. Klaas?
2: Insgelijks, dankjewel.
0: Oké, dag.
2: Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dan zit je in de auto en dan hoor je deze plaat, een week geleden, en dan denk je erbij, oh, die wil ik graag een keer in het programma hebben. Nou, het enige wat je dan moet doen is eventjes appen naar de dienstdoende technicus en die zoekt hem keurig op. En voilà, Mattia Bazar en Ticento. Prachtige plaat, mag ik af en toe wel zeggen. Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus verandert de recreatiekuil Drakenstein in de Lage Vuurse opnieuw in het decor van het gezellige houthakkersfeest. Twee dagen lang staan hout, natuur, vakmanschap en entertainment centraal met, wat je bijna niet meer hoort, gratis toegang. Ik zeg het nog een keer, gratis toegang voor jong en oud. Aan de telefoon voorzitter René van Achteren. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is toch best bijzonder dat het een gratis feest is en sowieso ook al een jarenlange traditie. Dat gebeurt niet vaak meer.
1: Nee, we zijn heel blij dat we het festival nog steeds gratis kunnen hebben. Ook dankzij onze sponsoren natuurlijk. Uh-huh. Ja, het is het enige wat je moet betalen is voor je auto parkeren. En ja, de kinderen die kunnen spelen in een groot kinderpark of speelpark. En ja, daar vragen we ook een vergoeding voor.
0: Ja, een kleine bijdrage. Ja, want dit is al, ik ben even kwijt, 37ste keer?
1: Dit wordt de 37ste keer.
0: Ja, ja, fantastisch. Jullie zijn nu bezig aan de laatste loodjes. Loopt het allemaal op rolletjes?
1: Ja, het staat eigenlijk heel erg goed dit jaar. We hebben ook het bestuur een beetje uitgebreid. We zijn nu met 9 bestuursleden en ja, iedereen heeft zijn eigen taken tegenwoordig. En het gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja, en dus, hebben jullie ook genoeg vrijwilligers? Of zeg je van nou, op de dagen zelf zijn er misschien nog helpende handjes nodig? Of ook dat is goed voor elkaar?
1: Ja, we werken eigenlijk met allemaal vrijwilligers. Ja, ook uit de familie natuurlijk. En iedereen wordt erbij betrokken. En we hebben een speciale vrijwilligerscoördinator en die heeft het eigenlijk allemaal onder controle dit jaar. En ja, we werken ongeveer met 24, 25 vrijwilligers die dan zowel vrijdag met het opbouwen als zaterdag en zondag. En ook een aantal die dan maandag weer komen om ja, de boel weer netjes op te ruimen. En,
0: ja, want ook dat is nodig natuurlijk. Nou ja, lijkt het heel veel qua organisatie. Het is ook 2 dagen lang. Maar ik neem aan dat er gewoon bij jullie al jarenlang een draaiboek bestaat van waaruit je verder kunt met eventuele aanpassingen en toevoegingen. Het wordt misschien wel steeds dikker, dat draaiboek.
1: Het draaiboek blijft op zich wel hetzelfde. Alleen alle formaliteiten eromheen, die worden steeds meer. Natuurlijk hebben we een heel verkeersteam, een parkeerteam, calamiteitenplan. Er is ook een omleiding nu bij Lage Vuurse.
0: Ja, want dat had ik nog willen vragen. Dat wordt wel goed aangegeven. Hebben jullie daar last van?
1: Ja, nee. De zuidkant van Lage Vuurse kan niet bereden worden met auto's. Dus we hebben eigenlijk een richting vanaf eigenlijk vanaf Baren.
0: Ja.
1: Dus de auto's kunnen maar aan één kant naar binnen. Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk voor de bezoekers en de en iedereen die komt te helpen, is dat natuurlijk lastig.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn hele duidelijke omleidingsroutes bepaald door de aannemer en wij varen daarop mee. Dus met bezoekers die moeten gewoon de omleidingsroute volgen. En het voordeel voor ons is een klein beetje dat we eigenlijk maar een eenrichtingsverkeer hebben. Dus de auto's komen het houthakkersfeest bereiden en kunnen op dezelfde weg weer terug.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Het wordt minder verkeers.
0: Ja, dat is waar. En al die dingen die jij net opnoemde, de formele dingen, dat is gewoon regelgeving, hè? Die is aangepast. Nou zijn er veel mensen die elk jaar gaan en die wel zo ongeveer weten wat er geboden wordt. Maar stel, je komt voor de eerste keer of je woont net in Baren of in de regio of je kampeert daar. Wat gebeurt er allemaal die beide dagen? Kun je daar een kort overzicht van geven? Want er zijn dingen die je kunt bekijken, maar ook dingen, wedstrijden die daar plaatsvinden. Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om dat kort samen te vatten, maar ik zal het toch proberen. Wij organiseren het Nederlands kampioenschap sculptuurzagen, waarin houtkunstenaars met een kettingzaag en met allerlei tools maken ze in 2 dagen een werkstuk. En dat is ongeveer 2 meter hoog en 60 centimeter breed. Dat is het Nederlands kampioenschap. We hebben een Nederlands kampioenschap houtwagenladen, waarin ongeveer 15, 16 vrachtwagens het terrein opkomen om balletjes, kleine balletjes uit een zwembad te halen met een hele grote kraan en die op een buis te zetten. Dat is onder andere één onderdeel.
0: Dat is wel spectaculair om naar te kijken, denk ik.
1: Ja, dat is heel erg leuk om die mannen met een enorme grijper hele kleine dingetjes te verplaatsen. Dat is echt precisiewerk.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk heel leuk. Dat is alleen op de zaterdag. Daarnaast hebben we ook een nieuw onderdeel dat heet Chainsaw Only. Dus daar gaat een kunstenaar in één dag een kunstwerk maken. We hebben de bosarbeidwedstrijden terug. Dat is eigenlijk van oudsher de mannen die in het bos werken. Die gaan ook een wedstrijd weer doen met elkaar. Zondag hebben we de Highland Games op ons terrein. We hebben kinderspelen, we hebben een bostheater, we hebben een beleefpad. Waar mensen educatief informatie krijgen ook over eigenlijk van bos naar plank. Waarin we willen laten zien dat eigenlijk van de reis van boom tot duurzaam eindproduct. Dus dat gaat over bosbeheerders, houtverwerkers, natuurorganisaties. Die hebben daar dus informatieborden. Waar mensen dus ook iets kunnen leren over het bos.
0: Ik wou zeggen, het is dus ook een stukje leerzaam.
1: Ja, het is heel leerzaam. En we proberen ook het verhaal te vertellen van het bos eigenlijk. En wat er allemaal gebeurt in het bos. Waarom bepaalde dingen gedaan worden in het bos. En natuurlijk ook een stukje entertainment. Dus we proberen mensen ook voor een hele leuke dag te bezorgen.
0: En ook de kinderen, hè? Want er is voor kinderen ook van alles. Sowieso om te kijken, want dat is natuurlijk ook spannend. Hoogwerkers voor kleine jongetjes, die dromen daarvan om daar op zo'n hoogwerk te zitten natuurlijk.
1: Ja, er zijn heel veel bosbouwvoertuigen en hoogwerkers waar kinderen ook plaats kunnen nemen of in kunnen klimmen of onder begeleiding uiteraard.
0: Ja.
1: Ze kunnen boom klimmen onder begeleiding. We hebben springkussens, we hebben stormbanen. Voor de allerkleinste hebben we een kindertheater met een artiest die gewoon gespecialiseerd is in leuke dingen voor kinderen doen.
0: Het klinkt als een heel vol programma voor de twee dagen. En het enige, jullie hebben het helemaal goed georganiseerd. En het enige wat je niet in de hand hebt is het weer. Dus laten we hopen dat het in elk geval droog is. Nog eventjes, het is op zaterdag 22 en zondag 23 augustus. Wat zijn de begin- en de eindtijden van tot...
1: Eigenlijk beide dagen is het van 10 tot 5.
0: Ja.
1: En zondag is eigenlijk een beetje de finale, zeg maar. Ook de kunstwerken die zijn dan klaar, die worden gejureerd. En dan is eigenlijk alles klaar om te kunnen mensen ook zien wat er allemaal gemaakt
0: precies.
1: is.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is eigenlijk de leukste dag voor de familie. En we hebben de zaterdag is het toch iets meer een vakdag aan het worden. Ook met het houtladen en met de bosarbeidwedstrijden.
0: Ja. Maar als mensen het leuk vinden, dan gaan ze gewoon twee keer, toch?
1: Zeker.
0: Ze beide dagen. Nou, ik wens jou samen met alle andere leden van het bestuur en de diverse vrijwilligers heel veel succes met de laatste loodjes. En voor jullie zelf wordt het ook twee dagen genieten. Ondanks het feit dat jullie daar aan het werk zijn en allemaal dingen doen, het wordt ook genieten. Dankjewel René voor je uitleg.
1: Zeker. Dankjewel voor mij in de uitzending te hebben.

0: Wake up, everybody. John Legend, The Roots. Psychonutritie is een vakgebied dat onderzoekt hoe voeding de hersenen, stemming en mentale gezondheid beïnvloedt. Het uitgangspunt is niet dat voeding psychische aandoeningen geneest, maar dat een gezond voedingspatroon een belangrijke rol kan spelen bij preventie en als aanvulling op reguliere behandelingen. Aan de telefoon leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Zijn dit, ik zat eraan te denken, zijn dit een soort onderzoeken niet eigenlijk heel erg moeilijk? En daarmee bedoel ik dat mensen zo verschillend zijn en dus ook verschillend reageren op bepaalde voedingspatronen. Kun je dan een algemeen iets stellen uit zo'n onderzoek?
1: Dus inderdaad, dat klopt wat je zegt. Mensen zijn natuurlijk verschillend. Iedereen reageert weer net wat anders, maar er zijn wel een paar, zeg maar, algemene dingen die je wel zou kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat de darmen en onze hersenen, die communiceren met elkaar.
0: Ja, daar hebben wij het vaker over gehad, klopt.
1: Ja. Dus via zenuwverbindingen, maar ook via stofjes die bacteriën in je darmen aanmaken. En die kunnen via je bloed naar je hersenen reizen. En daar bijvoorbeeld je stemming beïnvloeden of andere processen beïnvloeden. Dus via die route, ja, en dat maakt dus dat psychonutritie ook, hè, plausibel, dus of in ieder geval, sinds we dat weten, dat die darmen en die hersenen zo met elkaar communiceren, onder andere via die darmbacteriën, ja, is dat natuurlijk, heeft het onderzoeksgebied een grote vlucht genomen. En dat is ook wel iets wat dus eigenlijk bij iedereen wel overeenkomt, zeg maar. Dus dat er sowieso communicatie is tussen die darmen en die hersenen. Dat is één ding wat je wel kan zeggen, dat we allemaal hebben.
0: En voor de rest, want wat willen ze hier precies uithalen? Met zo'n onderzoek, met de uitslag. Wat willen ze daarmee?
1: Nou, ze willen kijken van wat inderdaad voeding dan specifiek kan doen. Hoe bijvoorbeeld het mentale klachten kan helpen verminderen. Hè? Bijvoorbeeld hebben we natuurlijk steeds meer mensen met Alzheimer, met dementie, met de depressie, angst. Het is een heel boeiend vakgebied, omdat er mogelijk dus door je voeding, hè, je kan misschien mentale aandoeningen niet voorkomen, maar je kan misschien wel voeding inzetten ter ondersteuning van, hè, ter vermindering van klachten.
0: Ja.
1: En misschien nu en dan ook zelf helpen voorkomen. En er zijn allerlei aanwijzingen dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Omdat dus die verbinding tussen je hersenen en je darmen er zo is.
0: Ja, ik zat te denken van, jaarlijks zijn er natuurlijk tig lezingen over allerlei onderwerpen die hiermee een raakvlak hebben. Hoe maak jij nou voor het uitoefenen van jouw vak een keuze in waar jij wel of niet heen gaat? Want jij hebt straks een cliënt of patiënt, ik weet niet hoe je ze noemt, tegenover je zitten die uniek is. Hoe verweef je dan jouw opgedane kennis met wat je adviseert? Is die keuze moeilijk? Want er zijn tig van dat soort lezingen per jaar natuurlijk. Hoe kies jij dat?
1: Ja, nou, voor mij niet.
0: Oh nee? Dat idee had ik.
1: Ik heb zelf een wetenschappelijke achtergrond. Dus ik weet wel ook, zeg maar, een beetje waar de goede onderzoekers zich bevinden. Dus dat zijn, dat zijn een beetje mijn. Ik weet dat bijvoorbeeld in de Universiteit van Wageningen doen ze veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar de effecten van voedingsvezels op je gezondheid. En dus ook onder andere de link met je mentale gezondheid en je hersenen. Maar bijvoorbeeld in Leiden zitten hele goede onderzoekers die hiermee bezig zijn. En in Amsterdam en in Maastricht. Dus dat is voor mij wel, zeg maar, daar kijk ik naar. Of iemand dus echt een wetenschappelijke achtergrond heeft en daar dan wat over vertelt. En ook, ja, zeg maar, in de wetenschappelijke bladen. Daar kijk ik dan ook naar of het echt een goed groot onderzoek is. Of het daarmee betrouwbaar is. Dus maar zomaar naar een lezing gaan, het wilde weg, dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Nee, dat kan. Ik had het idee dat je, ja, ook om bij te blijven in je vak, maar dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen, wat je zegt.
1: Nou,
0: dat
1: ik ga naar congressen bijvoorbeeld, dat wel, maar niet zomaar naar losse lezingen. Tenzij het bijvoorbeeld een hele beroemde onderzoeker is, met echt een hele lange lijst van echt betrouwbare publicaties, dan wel, maar. Ik bezoek congressen, dat wel. Dat doe ik een paar keer per jaar. Maar niet zomaar los lezing hier, lezing daar. Dat is te versnipperd en het voegt voor mij ook te weinig toe.
0: En op wat kies jij dan die congressen uit? Op het onderwerp waar jij gewoon meer van wil weten? Of waar je...
1: Inderdaad. En of het bijvoorbeeld, of er bijvoorbeeld veel voedingswetenschappers naartoe gaan. Dus veel mensen uit mijn vakgebied. daar let ik ook op. Of leefstijlcoaches ook. Dus of het echt een gerenommeerd congres of symposium is. En dan ben ik daar ook te vinden.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En dan krijg jij mensen in je praktijk en dan denk je, ja, je kan een heleboel onderzoeken en er kunnen een heleboel uitslagen komen, maar de uitkomsten van dat soort onderzoeken zijn ook vaak dingen die we misschien al lang weten. Te veel suiker eten is slecht, je moet veel water drinken, groente, fruit. Nou ja, dat soort dingen die wij allemaal wel weten. Uiteindelijk moet iemand met al het advies wat hij krijgt het toch zelf gaan doen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar.
0: En of dat lukt, ja.
1: Sowieso, ja. Ja, dat geef ik ook eigenlijk nooit adviezen. Ik deel wel informatie waar nodig. Maar uiteindelijk, weet je, moet inderdaad iemand het zelf doen. Ja, dus ik kan inderdaad wel vertellen hoe belangrijk goede voeding is. En dat je darmen dus, hè, je hersenen communiceren met elkaar. Dus dat goede voeding ook van invloed is op hoe je je voelt, op je stemming. Hè, dus veel vezels eten, als het even kan, gefermenteerde producten. Want er zijn ook aanwijzingen dat die misschien ook zelfs invloed kunnen hebben op je hersenen. Op een positieve manier. Maar ja, en dan ook zo min mogelijk ultra bewerkte voeding. Want daarvan weten we inmiddels ook wel met z'n allen zo goed dat het, hè, los van dat je er dus heel makkelijk van aankomt.
0: Ja.
1: En diabetes van krijgt en zo, heeft dat ook invloed op je humeur, je stemming.
0: Ja, precies. En ja, geen pakjes, geen zakjes en alles vers, zoveel mogelijk.
1: Ja, precies, zoveel mogelijk vers, veel groenten, veel verse producten inderdaad. En
0: kun je nou,
1: dingen met veel vezels en als het even kan, gefermenteerde producten. En ja, dus dat.
0: Kun
1: ja.
0: je nou aangeven tot slot, de mensen die bij jou komen en die geen advies krijgen, maar waar jij die informatie aan geeft. Hoeveel procent daarvan ooit weer terugkomt na maanden die zeggen van het lukt me toch niet? Of zijn er mensen die terugkomen en zeggen, nou, het is fantastisch gewoon, want ik ben zoveel afgevallen of gezonder geworden?
1: Oh, dat vind ik heel lastig precies ja. te zeggen.
0: Dan gaan we hem overslaan.
1: Ik zie mensen echt wel grote stappen zetten.
0: Ja.
1: Absoluut. Zeker, die zijn er. En ik zie ook mensen waarbij het minder goed lukt. Om allerlei redenen. Het is gewoon allemaal niet zo zwart-wit.
0: Nee. Daar laten we het bij, Lisette. Daar laten we het bij.
1: Ja.
0: Daar laten we het bij. Hey, dankjewel voor deze keer en graag tot een volgende keer.
1: Ja, dag. Tot de volgende keer. Fijne dag hoor.
0: En tot zover 1&1 Actueel van deze donderdag. Morgen zijn we er weer van 9 tot 10. En dan met de collega's van Nieuwsplein 33. Namens Chris Segerius wens ik u alvast een heel fijn weekend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

Meer plaat dan praat, zomereditie van Spaken met de Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en meer leningen te verkopen. De winst groeide daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in hun luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Dit is Spakenburg Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met de Schoelt op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig, vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Brisgoed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburg's Goed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Bereschoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en meer leningen te verkopen. De winst groeide daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in hun luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Je hoort Spakenbeurs goed. Deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 30 juli is het vandaag, de internationale dag van de vriendschap. En deze dag werd door de Verenigde Naties in 2011 in het leven geroepen ter bevordering van de vrede. En waar we in het klein onze vriendschappen waarschijnlijk heel erg koesteren, is de wereldvrede 15 jaar later echt ver te zoeken. Maar terug naar de orde van deze dag en van dit uur, want wat kunt u verwachten? Collega Arjan Klaver had een gesprek met de Barendse Guus van der Donk, die deel uitmaakt van het Delft Solar Team. En dat team heeft bijzondere plannen. Straks blik ik vooruit met René van Achteren naar het komende houthakkersfeest in de Lage Vuurse. En dat is op 22 en 23 augustus. En horen we van onze vaste weerman Klaas Bijker hoe het weer zich de komende dagen gaat gedragen. En leefstijlcoach Lisette de Jong geeft uitleg over psychonutritie. Nu nog een moeilijk woord, maar straks na de uitleg waarschijnlijk niet meer. Maar na de muziek bellen we eerst met kattenliefhebber en ook kattenoppas Frits de Vries uit Soest. En zijn motto is: weg van huis, de kat lekker thuis. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De kenners hoorden het al, ABBA was dat natuurlijk, en Dancing Queen. Na zijn werkzame leven in de vastgoedsector besloot kattenliefhebber Frits de Vries een totaal andere weg in te slaan. Bij familie, vrienden en buren was hij al vaste kattenoppas en nu is hij kattenoppas de snorrende kat begonnen. Want, zo zegt hij, en dat is zijn motto ook, weg van huis, de kat lekker thuis. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mensen die een kat hebben vinden het vaak eigenlijk heel moeilijk om iemand te vragen om elke dag er naar de kat te gaan en niet alleen maar zijn etensbakje vol storten, maar om dan eventjes te blijven. Maar dat is dus juist wel wat jij gaat doen.
1: Nou ja,
0: of al doet.
1: Dat doe ik al. Dat doe ik inmiddels al 8 jaar in Soest en omgeving.
0: Ja, maar is dat echt bij familie, vrienden, buren en kennissen?
1: Nee. Ik ben een commerciële partij.
0: Ik had het idee dat jij die snorrende kat net pas was begonnen, maar dat loopt al een tijdje.
1: Nee, ja. Al acht jaar.
0: Ja, en je hebt zelf ook katten, neem ik aan?
1: Ik had 2 Maine Coons, ja, maar die zijn helaas recentelijk achter elkaar overleden.
0: Ah joh, ja. En wat ga jij dan doen? Ga jij dan nog aan een nieuwe kat zelf beginnen? Of
1: is dat te recent? Nee, dat is recent. En dat merken we elke dag natuurlijk nog. En dat merk ik natuurlijk ook bij klanten waar ik kom. En die af en toe eens ook een kat verliezen.
0: Ja,
1: dat is heel vervelend. Want ze zijn vaak echt een onderdeel van de familie.
0: Nou, zeker weten. Sterker nog, mijn dochter had er 2 en die had er uiteindelijk 1 over. En die is ruim 20 geworden. En ja, die moesten ze laten inslapen omdat hij een tumor kreeg. Maar die is ruim 20 geworden. En dat zijn hele trieste dingen. Maar hoe kan je? Want jij hebt een baan in een heel ander iets gehad. Je hebt nooit commercieel iets met dieren te maken gehad in de vastgoedsector.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik zat in het vastgoed bij grote supermarktketens in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dat liep af. En ik merkte natuurlijk zelf met 2 katten hoe moeilijk het is om iemand te vinden die daar inderdaad soms 3-4 weken achter elkaar elke dag naartoe wil. En toen dacht ik op een zondagochtend op de bank, ik kan dat veel beter en dat ga ik doen. Ja.
0: Ja, en als ze het niet durven te vragen, bied ik me aan.
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: En dat is heel snel gegaan, want ik heb een hele goede relatie met een kattenkliniek hier uit Soest.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik een paar keer geweest en daar lagen mijn kaartjes en mijn flyer. En dat is vanaf dag 1 is dat van start gegaan.
0: Ja. Het heet de snorrende kat, hè? En niet, ik zou denken dat je dan de spinnende kat zegt, of
1: ja.
0: Heet het eigenlijk snorren?
1: Nee, het heet echt de snorrende kat.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, heet spinnen eigenlijk snorren? Dat bedoel ik.
1: Het geldt eigenlijk allebei.
0: Ja.
1: Ja.
0: En katten, want ja, dan zijn er mensen die dat niet durven te vragen dus. En dan gaan de katten naar een soort kattenhotel. Maar een kat wil eigenlijk graag het liefst in eigen omgeving blijven. Weten mensen dat ook wel?
1: Dat weten ze. Maar ze merken natuurlijk ook dat, dat speelt zeker in Soest. Ik weet niet hoe dat landelijk is, maar in Soest hadden we diverse locaties voor kattenopvang tijdens vakantie.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar zijn er nog maar 1 of 2 van over. Want die konden het niet bolwerken.
0: Nee, zoveel waren er.
1: Ja, zoveel, maar ook het kon financieel niet meer uit. Want dat waren natuurlijk partijen die dan zeg maar echt een locatie huurden. Nou, dan begint het, ja, ik ben zelf ooit huurbaas geweest, zeg maar, in loondienst. Maar dan zie je natuurlijk meteen dat als je een pand moet huren om dat soort activiteiten te doen.
0: Ja, dan moet er wel heel wat binnenkomen om dat te kunnen doen. Ja, ik snap dat.
1: Ja.
0: Wat kunnen en mogen mensen verwachten als ze jou inhuren? Wat zit daar bijvoorbeeld bij?
1: Nou, het eerste wat ik doe is dat ik altijd vrijblijvend... Uh,

0: geweest bij mensen thuis waarvan ik heb gedacht van nou, laat het verstandig zijn, laat ik dit maar niet doen.
1: Ja, precies. Dat zou ook mijn vraag zijn. Van, zeg je ook wel eens nee?
0: Ja, ja, ik zeg zeker nee. Ja.
1: En
0: dat
1: dan?
0: Is, ja, dat klinkt misschien raar, maar nee zeggen is eigenlijk in die 8 jaar tijd is dat ja helaas veel meer voor gaan komen.
1: Omdat, maar waarom, omdat je, ja. wat zou dan een reden kunnen zijn dat je nee zegt?
0: Nou, bijvoorbeeld gezamenlijke verzorging. Dus dat allerlei andere mensen met alle goede bedoelingen...
1: Oh, ja.
0: Dan ook een deel van de verzorging gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: En dan, ja, en dan ben ik een commerciële partij. En dan zodra... En ik word betaald. Dus ja. Zodra als er dan iets is... Ja, met alle respect. Ja. Maar dan wordt er naar mij gewezen.
1: Ja. Ja, ik snap hem helemaal.
0: Want dan is het heel moeilijk om naar vrienden, familie of kennissen of buren te wijzen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dus daardoor kom ik thuis, ik kijk, ik scan mijn omgeving, zeg ik altijd maar.
1: Mm-hmm.
0: En dan, neem ik een beslissing en dan stuur ik de mensen een aanbieding.
1: Ja.
0: En dan is het heel eigenlijk gewoon heel, ja, het is heel zakelijk en kort eigenlijk. Ik kom voor de kat en ik pak ook meteen wat nevendiensten mee.
1: Ja.
0: Dus het belangrijkste is de verzorging van de kat. Eten, drinken, kattenbak verschonen elke dag. Zorgen dat die kat het prima naar zijn zin heeft. Aandacht geven.
1: Ja, ik wil zeggen,
0: belangrijk.
1: Praat jij ook? Want ik praat ook hoor, tegen de katten van mijn kinderen.
0: Ik praat de hele dag tegen ze.
1: Ja. En ga je dan ook met een hogere stem? Want ik doe mijn stem anders dan. Net alsof je tegen een baby praat of zo. En dat doen veel mensen hoor. Doe jij dat ook? Dan ga je iets hoger praten. Tenminste, ja, dat doe ik.
0: Misschien moet ik het maar eens opnemen van mezelf als ik dan bij iemand binnenkom. Maar
1: ik vind dat heerlijk. We kletsen gewoon met elkaar. En dat doen jullie ook.
0: Nou, nee, precies, precies.
1: Maar...
0: Ik zit nu bij een klant en die moet zijn medicatie hebben. Dus die als ik binnenkom dan meteen babbel. Ja,
1: ja, ja, ach, zie. Maar ja. Heb je ook wel eens nee gezegd omdat je dacht, maar die kat is onhandelbaar? Of gebeurt het ook wel eens dat de kat de reden is dat je het niet doet? Of
0: nee.
1: Is het meer andere omstandigheden?
0: Nee, het zijn de omstandigheden eromheen.
1: Ja, wat vind je nou het allerleukste aan wat je doet? Want dit zijn de tijden. Dit is hoogseizoen voor jou. De vakantietijd.
0: Dit is hoogseizoen, ja. Ik werk dus het hele jaar door.
1: Ja.
0: En ik heb ook het hele jaar door klanten. En dan werk ik ook 7 dagen in de week. Want dan denken mensen wel van ja, dat is allemaal maar vrijblijvend. Nee, dat is gewoon elke dag op pad.
1: Ja.
0: Elke dag die zorg.
1: Ja.
0: Nou, daaromheen heb ik mijn eigen privéleven natuurlijk een beetje.
1: Een beetje, je zegt het al. Ja, want dit neemt heel veel tijd, hè?
0: Ja, het is dus ook werk. Maar daarnaast ontzettend veel plezier. Omdat je die... Komt er eentje binnenklepperen hier?
1: Ja, ik hoor het. Ja.
0: Hoor
1: je? Oh, heerlijk, ja.
0: Daar is die.
1: Nou, Frits, ik denk als mensen met jou in contact willen komen, kunnen ze het best even naar jouw site gaan, de Snorrende Kat. En daar vinden ze alle informatie en kunnen ze contact leggen. Ik vind het fantastisch wat je doet.
0: Ja, nou, hartstikke leuk te horen.
1: Ga lekker verder, want de kat vraagt aandacht, begrijp ik.
0: Ja.
1: Is goed. Dankjewel, Frits.
0: Graag gedaan. Succes. Fijne dag.

0: Une belle histoire. Michel Fugain et le Big Bazaar. Na de overwinning tijdens de World Solar Challenge in Australië afgelopen zomer, richt het Delft Solar Team de blik nu op een compleet nieuwe uitdaging. De American Solar Challenge. Een historische stap, want deze race is nog nooit eerder door een Nederlands of Europees zonneraceteam gereden. U hoort het gesprek dat collega Arjan Klaver had met Guus van der Donk uit Baren. Hij maakt deel uit van het Delft Solar Team. En de eerste vraag van Arjan was waar Guus op dit moment zit.
1: Ik zit momenteel op de trap van een ontzettend Amerikaans rural huisje.
2: Ja.
1: We zijn dus gestopt ergens langs de weg. En een auto uit ons konvooi heeft rondgebeld bij allemaal huisjes in de buurt. We zitten in best wel een vallei met veel bomen.
2: Okay.
1: Dus het was best wel een kunstje om een plek te vinden waar we konden laden in de avond en de ochtend. Waar we ook daadwerkelijk veel zon zouden krijgen. En deze vriendelijke mensen van het huis hier. We zijn in Missouri, zijn we momenteel.
2: Missouri, oké. Okay.
1: Ja, echt van het bewandelde pad af. Daar zijn we nu. We zijn nu aan het laden. In een veld op een heuvel.
2: Kan je wat meer vertellen over jouw werkzaamheden daar en wat er allemaal staat te gebeuren?
1: Zeker, ja. Wij zijn dus een studententeam van de TU Delft. Waar we met 14 man een jaar lang vol tijd hebben gewerkt aan het ontwerpen, bouwen, testen en momenteel racen van onze zonneauto. Mm-hmm. Dat is dus voor het eerst in onze geschiedenis in Amerika.
2: Ja.
1: Vroeger zijn we dus in Australië geweest, maar ook race in Zuid-Afrika. En nu dachten we, laten we eens heel wat anders doen. Een mooie nieuwe uitdaging met allemaal nieuwe teams. En waar je het ook opneemt tegen topteams zoals Stanford en MIT. Dus dat is een leuke uitdaging. En dat gaat tot nu toe best goed. We hebben inmiddels de kwalificatie achter de rug.
2: Hoeveel etappen zijn jullie achter de rug op dit moment?
1: We zijn nu op dag 5. Dus we hebben al 4 dagen gereden. Nog 3 dagen te gaan hierna. Totaal 8 dagen race. En dat is dus een soort rally dwars door de Verenigde Staten. We begonnen in Minneapolis in Minnesota. Vlakbij de grens met Canada. En zijn inmiddels halverwege het land. En we eindigen uiteindelijk in Amarillo, Texas.
2: Oh.
1: Dus dat is een mooi avontuur. En je ziet ook plekken die je normaliter van Amerika niet zo snel zou zien.
2: Nee. Zit jij af en toe achter het stuur of ben je helemaal alleen maar voor de techniek?
1: Ik zit eigenlijk altijd achter het stuur, maar niet van de zonneauto.
2: Ja.
1: Het is niet alleen de zonneauto die de race rijdt. Dat zou namelijk best gevaarlijk zijn. Het is een hele lichte auto met weinig bescherming, geen airbags en slecht zicht. Dus die wil je eigenlijk niet op de openbare weg hebben, alleen. En daarom hebben we een heel konvooi van de auto's die zowel dus de auto beschermt. Dus daar zit ik dan in een van die auto's.
2: Okay.
1: Dus die rijden dan altijd voor en achter de zonauto.
2: Ja.
1: Maar we hebben ook auto's in ons konvooi die gespecialiseerd zijn in weermodellen maken. Een auto met alle beunhazen zeg maar, van het team. Dus de mechanica en de elektra mensen. Die dat goed kunnen en mocht de auto onverhoopt uitvallen, dan kunnen zij dat zo snel mogelijk weer rechtzetten en bijvoorbeeld een bandwissel doen.
2: Ja.
1: Dus zo hebben we een heel konvooi van 9 auto's met de enige taak dat de zonneauto zo veilig mogelijk en daarna zo efficiënt mogelijk door kan rijden.
2: Oké, en wat is er om achter dat stuur te zitten van zo'n wagen?
1: Nou, dat heb ik zelf nog nooit gedaan.
2: Nee.
1: Maar
2: het toch?
1: Zeker, zeker.
2: Ja, maar wat is
1: het is krap en benauwd.
2: Ja.
1: We hebben geen airco, we hebben een klein buisje die wat luchtstroom naar het hoofd van de coureur ventileert.
2: Mm-hmm.
1: Maar het kan al snel 50 graden worden als het een beetje normale temperatuur buiten is.
2: Ja.
1: Het zicht is ook niet denderend. Als het een beetje regent, dan moet je vooral dus een van de auto's die wij voor de zonneauto hebben rijden gebruiken om te navigeren. En je zit op carbon. Met een auto met een redelijk stijve vering. Dus dat is niet per se een pretje.
2: Nee, wat gaan we leren van die Luna 13S? Wat gaan we ervan leren?
1: Het is natuurlijk een zonneauto. Vorig jaar hebben we voor het eerst hebben we ook actieve aerodynamica geïntroduceerd aan onze auto. We hadden een soort statische gel die we omhoog en omlaag uit de auto kunnen laten komen als we een beetje goede zijwind hebben. En dat, in plaats van bij een zeilboot heb je natuurlijk een gel en die wordt... daar krijg je druk op en dan heb je een zwaard of een kiel om die zijwaartse druk om te zetten in voorwaartse druk. Nou, in dit geval hebben wij banden. En dit jaar hebben we daar dus een tweede generatie van met heel veel verbeteringen. We hebben bij Volkswagen in Wolfsburg een gigantische windtunnel mogen testen.
2: Okay.
1: En daar zien we nu het voordeel van. En dat is denk ik wel de grootste stap die we hebben gemaakt. Okay. En natuurlijk elk jaar hebben we weer een beter paneel en een betere motor en noem het maar op.
2: Ja, welke zaken zijn in de auto-industrie terechtgekomen?
1: Goeie vraag. Actieve aerodynamica, dat bestaat al in de auto-industrie. Wat je vooral ziet is de focus op efficiëntie. Er wordt natuurlijk allemaal gepusht voor elektrificatie, noem het maar op. Maar al die auto's worden ook steeds groter en zwaarder. Dus dat is een beetje, dat spreekt zichzelf tegen. Dan heb je dus bedrijven zoals Lightyear. Lightyear is gekomen uit een solo-team van Eindhoven. En daar zie je dat je als je echt focust op efficiëntie, dus bijvoorbeeld motoren die in het wiel zitten, lichtgewicht, goed gebruik maakt van de ruimte die je hebt, dat je dan met best wel een grote auto met zonne-energie in ieder geval best ver kan komen. Maar ook zonder zonnepanelen op je auto is dat natuurlijk wel een wijze les. Dat je gewoon zo efficiënt mogelijk om moet gaan met de spullen die je hebt. En daarnaast zijn er heel veel start-ups en spin-offs en allemaal bedrijfjes die in de afgelopen 25 jaar uit zowel ons team als andere teams in Nederland zijn voortgekomen. Die allemaal heel gespecialiseerde technieken hebben ontwikkeld. Van testen van zonnecellen naar het ontwikkelen van motoren en noem het maar op.
2: Precies. Goed, jij studeert zelf op de TU Delft met je hele team. Wat doe je daar voor studie?
1: Technische wiskunde.
2: Technische wiskunde. Jongen, dat is nog even een. Dat is er nog even eentje. Wij gaan het volgen nog 3 dagen te gaan, Guus. Mag ik jou ontzettend veel succes wensen met jouw team?
1: Zeker, ontzettend bedankt.

0: Ja, en dat was een top 40 plaats. Self-Aware en Temper City. Zelf kende ik hem niet, maar dat was hem.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan vanaf mijn plek van presentatie kan ik zo naar rechts kijken. En dan zie ik lucht. En dan zie ik blauw en ook wat kleine witte wolkjes. Wat gaan we allemaal doen en wat gaat het worden?
2: Ja, vandaag is de stroming niet als gisteren zuidoosten, maar meer zuidwest. Dus er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De 30 graden is de vraag of we die halen vandaag. Maar in ieder geval een zomerswarme dag. En in de middag komt vanuit Frankrijk komen de buien opzetten. En die trekken vooral over de Veluwe en Twente. Maar we zouden iets van mee kunnen krijgen. En als we iets van mee kunnen krijgen, dan moet je denken aan een kort buitje met 1 à 2 millimeter. Met een onweersklapje erbij.
0: Ja.
2: En na die bui is het dan wel wat frisser. Dus dan gaan we terug, denk ik, van bijna 30 graden naar een graad of 25. En dan morgen, ook als het niet lukt. Tenminste niet bij ons, maar we dan wel op de Veluwe en Twente. En als het niet lukt, is er morgen weer een buienkans. En dan vanuit Engeland. Maar gisteren zag het er wat imposanter uit, maar ik zie het nou een beetje verpieteren. Dus het kan zijn dat het maar daarover morgen vroeg meer. Of dat nog wat gaat voorstellen.
0: Ja, nou ja, wij zijn al blij met elk drupje regen wat er komt. Ja. Tenminste, dat kan ik me voorstellen, want het is zo droog.
2: Ja, een gloeiende plaat.
0: Ja, precies. Die ene druppel, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar als je met een slag om de arm naar de daarna volgende dagen kijkt, blijft het zo warm? Of rond de 25 graden?
2: Ja. Het blijft zomers warm. Dus er kan nog een uitschieter komen. Omdat er rond 3 augustus vanuit Frankrijk weer een onweersgebied naar ons toe komt. En dan, is er een nieuwe poging tot regen of onweersbuien. Maar ook dit ziet er niet erg indrukwekkend uit. Dus ik vrees dat dat ook weer onvoldoende is om een beetje het regentekort op te vullen. Maar op de langere termijn, maar goed, dat is ook minder betrouwbaar, wordt eerst Frankrijk ondergedompeld in talrijke regen- en onweersbuien. Laten we hopen dat...
0: Ook op de plekken waar dat nodig is?
2: Ja, het meest Midden-Frankrijk, maar Zuid-Frankrijk zou ook kunnen dat die ook meedoet. Dus de omgeving van Bordeaux.
0: Oh, en dat dan, zou wel heel fijn voor ze zijn.
2: Ja, en dat komt dan geleidelijk naar ons toe. En dat zou dan, dus, maar dan zitten we al richting 10 augustus, eindelijk regen van betekenis zijn. Maar dat betekent niet, als het bij ons zo weinig regen valt, betekent wel dat Duitsland wel beter een beurt krijgt, hoor. Want die buien trekken het warme binnenland van Duitsland in en activeren ze enorm.
0: Oh, dus, en dan denk ik Engeland, Frankrijk, Duitsland. Om ons heen is dus veel regen en wij dan niet. Of iets minder, een stuk minder.
2: Duitsland is ook ontzettend droog. Want we hebben dus een stortbui gehad een paar dagen geleden. Deed Duitsland niet mee. Dus dat die dan een betere beurt krijgen als ik is natuurlijk ook heel welkom. Dan wordt Rijn weer een beetje gevuld, hè?
0: Ja, precies. Ja. ik weet niet waar het was, maar vanmorgen zag ik op het nieuws iets van een drooggevallen rivier waar botten van mammoet of weet ik wat tevoorschijn kwam. Ja, dat heb je nooit.
2: Dat heb je dan.
0: Iets valt nooit helemaal droog. Ja.
2: Nee. Net zoals die wegsmeltende gletsjers, die leggen ook een heleboel bloot, hè?
0: Ja.
2: Dus karkassen van lijken van miljoenen jaren geleden komen dan plotseling bloot te liggen.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja.
0: Maar goed.
2: Met andere woorden, vandaag eerst nog zonnig, een paar wat hoge bewolking, dus wat cirrus zoals dat heet. Maar in de loop van de middag trekt een beperkt buiengebied over het oosten van ons land. En we moeten even afwachten in hoeverre wij meedoen. We zitten net op de rand.
0: Mm-hmm.
2: En dan morgen is er een nieuwe poging, maar ook dat ziet er niet zo succesvol uit, maar over morgen meer. En dan blijft het aanhoudend zomers, dus niet meer tropisch. Vandaag halen we denk ik 30 graden net niet. En de dagen erop meer rond de 25 graden of iets daarboven. En dan 3 augustus een nieuwe poging tot onweer. En dan...
0: Ja, maar dat horen we dan vanzelf weer van jou.
2: Ja,
0: in ieder geval horen we jou morgen rond 9:30 weer graag terug. En wat ons tweeën betreft, Chris en ik, alvast een heel fijn weekend. Klaas?
2: Insgelijks, dankjewel.
0: Oké, dag.
2: Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dan zit je in de auto en dan hoor je deze plaat, een week geleden, en dan denk je erbij, oh, die wil ik graag een keer in het programma hebben. Nou, het enige wat je dan moet doen is eventjes appen naar de dienstdoende technicus en die zoekt hem keurig op. En voilà, Mattia Bazar en Ticento, prachtige plaat, mag ik af en toe wel zeggen. Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus verandert de recreatiekuil Drakenstein in de Lage Vuurse opnieuw in het decor van het gezellige houthakkersfeest. Twee dagen lang staan hout, natuur, vakmanschap en entertainment centraal met, wat je bijna niet meer hoort, gratis toegang. Ik zeg het nog een keer, gratis toegang voor jong en oud. Aan de telefoon voorzitter René van Achteren. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is toch best bijzonder dat het een gratis feest is en sowieso ook al een jarenlange traditie. Dat gebeurt niet vaak meer.
1: Nee, we zijn heel blij dat we het festival nog steeds gratis kunnen hebben. Ook dankzij onze sponsoren natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: Ja, het is het enige wat je moet betalen is voor je auto parkeren. En ja, de kinderen die kunnen spelen in een groot kinderpark of speelpark. En ja, daar vragen we ook een vergoeding voor.
0: Ja, een kleine bijdrage. Ja, want dit is al, ik ben even kwijt, 37ste keer?
1: Dit wordt de 37ste
0: ja.
1: keer.
0: Ja, ja, fantastisch. Jullie zijn nu bezig aan de laatste loodjes. Loopt het allemaal op rolletjes?
1: Ja, het staat eigenlijk heel erg goed dit jaar. We hebben ook het bestuur een beetje uitgebreid. We zijn nu met 9 bestuursleden en ja, iedereen heeft zijn eigen taken tegenwoordig. En het gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja, en dus, hebben jullie ook genoeg vrijwilligers? Of zeg je van nou, op de dagen zelf zijn er misschien nog helpende handjes nodig? Of ook dat is goed voor elkaar?
1: Ja, we werken eigenlijk met allemaal vrijwilligers. Ja, ook uit de familie natuurlijk. En iedereen wordt erbij betrokken. En we hebben een speciale vrijwilligerscoördinator en die heeft het eigenlijk allemaal onder controle dit jaar. En ja, we werken ongeveer met 24, 25 vrijwilligers die dan zowel vrijdag met het opbouwen als zaterdag en zondag. En ook een aantal die dan maandag weer komen om ja, de boel weer netjes op te ruimen. En,
0: ja, want ook dat is nodig natuurlijk. Nou ja, lijkt het heel veel qua organisatie. Het is ook twee dagen lang. Maar ik neem aan dat er gewoon bij jullie al jarenlang een draaiboek bestaat van waaruit je verder kunt met eventuele aanpassingen en toevoegingen. Het wordt misschien wel steeds dikker, dat draaiboek.
1: Het draaiboek blijft op zich wel hetzelfde. Alleen alle formaliteiten eromheen, die worden steeds meer. Natuurlijk hebben we een heel verkeersteam, een parkeerteam, calamiteitenplan. Er is ook een omleiding nu bij Lage Vuurse.
0: Ja, want dat had ik nog willen vragen. Dat wordt wel goed aangegeven. Hebben jullie daar last van?
1: Ja, nee. De zuidkant van Lage Vuurse kan niet bereden worden met auto's. Dus we hebben eigenlijk één richting vanaf Baren.
0: Ja.
1: Dus de auto's kunnen maar aan één kant naar binnen. Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk voor de bezoekers en en iedereen die komt te helpen, is dat natuurlijk lastig.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn hele duidelijke omleidingsroutes bepaald door de aannemer en wij varen daarop mee. Dus met bezoekers die moeten gewoon de omleidingsroute volgen. En het voordeel voor ons is een klein beetje dat we eigenlijk maar een eenrichtingsverkeer hebben. Dus de auto's komen het houthakkersfeest bereiden en kunnen op dezelfde weg weer terug.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Het wordt minder verkeers.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. En al die dingen die jij net opnoemde, de formele dingen, dat is gewoon regelgeving, hè, die is aangepast. Nou zijn er veel mensen die elk jaar gaan en die wel zo ongeveer weten wat er geboden wordt. Maar stel, je komt voor de eerste keer, of je woont net in Baren of in de regio, of je kampeert daar. Wat gebeurt er allemaal die beide dagen? Kun je daar een kort overzicht van geven? Want er zijn dingen die je kunt bekijken, maar ook dingen, wedstrijden die daar plaatsvinden. Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om dat kort samen te vatten, maar ik zal het toch proberen. Wij organiseren het Nederlands kampioenschap sculptuurzagen, waarin houtkunstenaars met een kettingzaag en met allerlei tools maken ze in twee dagen een werkstuk. En dat is ongeveer 2 meter hoog en 60 centimeter breed. Dat is het Nederlands kampioenschap. We hebben een Nederlands kampioenschap houtwagenladen, waarin ongeveer 15, 16 vrachtwagens het terrein opkomen om balletjes, kleine balletjes uit een zwembad te halen met een hele grote kraan en die op een buis te zetten. Dat is onder andere één onderdeel.
0: Dat is wel spectaculair om naar te kijken, denk ik.
1: Ja, dat is heel erg leuk om die mannen met een enorme grijper hele kleine dingetjes te verplaatsen. En dat is echt precisiewerk.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk heel leuk. Dat is alleen op de zaterdag. Daarnaast hebben we ook een nieuw onderdeel dat heet Chainsaw Only. Dus daar gaat een kunstenaar in één dag een kunstwerk maken. We hebben de bosarbeidwedstrijden terug. Dat is eigenlijk van oudsher de mannen die in het bos werken. Die gaan ook een wedstrijd weer doen met elkaar. Zondag hebben we de Highland Games op ons terrein. We hebben kinderspelen, we hebben een bostheater, we hebben een beleefpad. Waar mensen educatief informatie krijgen ook over eigenlijk van bos naar plank. Waarin we willen laten zien dat eigenlijk van de reis van boom tot duurzaam eindproduct. Dus dat gaat over bosbeheerders, houtverwerkers, natuurorganisaties. Die hebben daar dus informatieborden. Waar mensen dus ook iets kunnen leren over het bos.
0: Ik wou zeggen, het is dus ook een stukje leerzaam.
1: Ja, het is heel leerzaam. En we proberen ook het verhaal te vertellen van het bos eigenlijk. En wat er allemaal gebeurt in het bos. Waarom bepaalde dingen gedaan worden in het bos. En natuurlijk ook een stukje entertainment. Dus we proberen mensen ook voor een hele leuke dag te bezorgen.
0: En ook de kinderen, hè? Want er is voor kinderen ook van alles. Sowieso om te kijken, want dat is natuurlijk ook spannend. Hoogwerkers voor kleine jongetjes, die dromen daarvan om daar op zo'n hoogwerk te zitten natuurlijk.
1: Ja, er zijn heel veel bosbouwvoertuigen en hoogwerkers waar kinderen ook plaats kunnen nemen of in kunnen klimmen of onder begeleiding uiteraard.
0: Ja.
1: Ze kunnen boom klimmen onder begeleiding. We hebben springkussens, we hebben stormbanen. Voor de allerkleinste hebben we een kindertheater met een artiest die gewoon gespecialiseerd is in leuke dingen voor kinderen doen.
0: Het klinkt als een heel vol programma voor de twee dagen. En het enige, jullie hebben het helemaal goed georganiseerd. En het enige wat je niet in de hand hebt is het weer. Dus laten we hopen dat het in elk geval droog is. Nog eventjes, het is op zaterdag 22 en zondag 23 augustus. Wat zijn de begin- en de eindtijden van tot...
1: Eigenlijk beide dagen is het van 10 tot 5.
0: Ja.
1: En zondag is eigenlijk een beetje de finale, zeg maar. Ook de kunstwerken die zijn dan klaar, die worden gejureerd. En dan is eigenlijk alles klaar om te... kunnen mensen ook zien wat er allemaal gemaakt
0: precies.
1: is.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is eigenlijk de leukste dag voor de familie. En we hebben de zaterdag is het toch iets meer een vakdag aan het worden. Ook met het houtladen en met de bosarbeidwedstrijden.
0: Ja. Maar als mensen het leuk vinden, gaan ze gewoon twee keer, toch?
1: Zeker.
0: Ze beide dagen. Kan. Nou, ik wens jou samen met alle andere leden van het bestuur en de diverse vrijwilligers heel veel succes met de laatste loodjes. En voor jullie zelf wordt het ook twee dagen genieten. Ondanks het feit dat jullie daar aan het werk zijn en allemaal dingen doen, het wordt ook genieten. Dankjewel René voor je uitleg.
1: Zeker. Dankjewel voor mij in de uitzending te hebben.

0: Wake up everybody, John Legend, The Roots. Psychonutritie is een vakgebied dat onderzoekt hoe voeding de hersenen, stemming en mentale gezondheid beïnvloedt. Het uitgangspunt is niet dat voeding psychische aandoeningen geneest, maar dat een gezond voedingspatroon een belangrijke rol kan spelen bij preventie en als aanvulling op reguliere behandelingen. Aan de telefoon leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Zijn dit, ik zat eraan te denken, zijn dit een soort onderzoeken niet eigenlijk heel erg moeilijk? En daarmee bedoel ik dat mensen zo verschillend zijn en dus ook verschillend reageren op bepaalde voedingspatronen. Kun je dan een algemeen iets stellen uit zo'n onderzoek?
1: Dus inderdaad, dat klopt wat je zegt. Mensen zijn natuurlijk verschillend. Iedereen reageert weer net wat anders, maar er zijn wel een paar, zeg maar, algemene dingen die je wel zou kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat de darmen en onze hersenen, die communiceren met elkaar.
0: Ja, daar hebben wij het vaker over gehad, klopt.
1: Ja. Dus via zenuwverbindingen, maar ook via stofjes die bacteriën in je darmen aanmaken. En die kunnen via je bloed naar je hersenen reizen. En daar bijvoorbeeld je stemming beïnvloeden of andere processen beïnvloeden. Dus via die route, ja, en dat maakt dus dat psychonutritie ook, hè, plausibel, dus of in ieder geval. Sinds we dat weten, dat die darmen en die hersenen zo met elkaar communiceren, onder andere via die darmbacteriën, ja, is dat natuurlijk, heeft het onderzoeksgebied een grote vlucht genomen. En dat is ook wel iets wat dus eigenlijk bij iedereen wel overeenkomt, zeg maar. Dus dat er sowieso communicatie is tussen die darmen en die hersenen. Dat is één ding wat je wel kan zeggen, dat we allemaal hebben.
0: En voor de rest, wat willen ze hier precies uithalen? Met zo'n onderzoek, met de uitslag. Wat willen ze daarmee?
1: Nou, ze willen kijken van wat inderdaad voeding dan specifiek kan doen. Hoe bijvoorbeeld het mentale klachten kan helpen verminderen. Hè? Bijvoorbeeld hebben we natuurlijk steeds meer mensen met Alzheimer, met dementie, met de depressie, angst. Het is een heel boeiend vakgebied, omdat er mogelijk dus door je voeding, hè, je kan misschien mentale aandoeningen niet voorkomen, maar je kan misschien wel voeding inzetten ter ondersteuning van, hè, ter vermindering van klachten.
0: Ja.
1: En misschien nu en dan ook zelfs helpen voorkomen. En er zijn allerlei aanwijzingen dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Omdat dus die verbinding tussen je hersenen en je darmen er zo is.
0: Ja, ik zat te denken van, jaarlijks zijn er natuurlijk tig lezingen over allerlei onderwerpen die hiermee een raakvlak hebben. Hoe maak jij nou voor het uitoefenen van jouw vak een keuze in waar jij wil of niet heen gaat? Want jij hebt straks een cliënt of patiënt, ik weet niet hoe je ze noemt, tegenover je zitten die uniek is. Hoe verweef je dan jouw opgedane kennis met wat je adviseert? Is die keuze moeilijk? Want er zijn tig van dat soort lezingen per jaar natuurlijk. Hoe kies jij dat?
1: Ja, nou, voor mij niet.
0: Oh nee? Dat idee had ik.
1: Ik heb zelf een wetenschappelijke achtergrond. Dus ik weet wel ook, zeg maar, een beetje waar de goede onderzoekers zich bevinden. Dus dat zijn, dat zijn een beetje mijn. Ik weet dat bijvoorbeeld in de Universiteit van Wageningen doen ze veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar de effecten van voedingsvezels op je gezondheid. En dus ook onder andere de link met je mentale gezondheid en je hersenen. Maar bijvoorbeeld in Leiden zitten hele goede onderzoekers die hiermee bezig zijn. En in Amsterdam en in Maastricht. Dus dat is voor mij wel, zeg maar, daar kijk ik naar. Of iemand dus echt een wetenschappelijke achtergrond heeft en daar dan wat over vertelt. En ook, ja, zeg maar, in de wetenschappelijke bladen, daar kijk ik dan ook naar of het echt een goed groot onderzoek is. Of het daarmee betrouwbaar is. Dus maar zomaar naar een lezing gaan in het wilde weg, dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Nee, dat kan. Ik had het idee dat je, ja, ook om bij te blijven in je vak, maar dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen, wat je zegt.
1: Nou,
0: dat
1: ik ga naar congressen bijvoorbeeld, dat wel, maar niet zomaar naar losse lezingen. Tenzij het bijvoorbeeld een hele beroemde onderzoeker is, met echt een hele lange lijst van echt betrouwbare publicaties, dan wel, maar. Ik bezoek congressen, dat wel. Dat doe ik een paar keer per jaar. Maar niet zomaar los lezing hier, lezing daar. Dat is te versnipperd en het voegt voor mij ook te weinig toe.
0: En op wat kies jij dan die congressen uit? Op het onderwerp waar jij gewoon meer van wil weten? Of waar je...
1: Inderdaad. En of er bijvoorbeeld veel voedingswetenschappers naartoe gaan. Dus veel mensen uit mijn vakgebied. Daar let ik ook op. Of leefstijlcoaches ook. Dus of het echt een gerenommeerd congres of symposium is. En dan ben ik daar ook te vinden.
0: Ja.
1: Dus.
0: En dan krijg jij mensen in je praktijk. En dan denk je, ja, je kan een heleboel onderzoeken. En er kunnen een heleboel uitslagen komen. Maar de uitkomsten van dat soort onderzoeken zijn ook vaak dingen die we misschien al lang weten. Te veel suiker eten is slecht. Je moet veel water drinken. Groente, fruit. Nou ja, dat soort dingen die wij allemaal wel weten. Uiteindelijk moet iemand met al het advies wat hij krijgt er toch zelf gaan doen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar.
0: En of dat lukt, ja.
1: Sowieso,
0: ja.
1: Ja, geef ik ook eigenlijk nooit adviezen. Ik deel wel informatie waar nodig. Maar uiteindelijk, je moet inderdaad iemand het zelf doen. Ja, dus ik kan inderdaad wel vertellen hoe belangrijk goede voeding is. En dat je darmen dus, je hersenen communiceren met elkaar. Dus dat goede voeding ook van invloed is op hoe je voelt, op je stemming. Dus veel vezels eten, als het even kan, gefermenteerde producten. Want er zijn ook aanwijzingen dat die misschien ook zelfs invloed kunnen hebben op je hersenen op een positieve manier. En dan ook zo min mogelijk ultra bewerkte voeding. Want daarvan weten we inmiddels ook wel met z'n allen zo goed dat het, los van dat je er dus heel makkelijk van aankomt.
0: Ja.
1: En diabetes van krijgt en zo, heeft dat ook invloed op je humeur, je stemming.
0: Ja, precies. En ja, geen pakjes, geen zakjes en alles vers, zoveel mogelijk.
1: Ja, precies, zoveel mogelijk vers, veel groenten, veel verse producten inderdaad. En
0: kun je nou
1: dingen met veel vezels en als het even kan, gefermenteerde producten. En dus dat.
0: Kun
1: je
0: nou aangeven tot slot, de mensen die bij jou komen en die geen advies krijgen, maar waar jij die informatie aan geeft. Hoeveel procent daarvan ooit weer terugkomt na maanden die zeggen van het lukt me toch niet? Of zijn er mensen die terugkomen en zeggen, nou, het is fantastisch gewoon, want ik ben zoveel afgevallen of gezonder geworden?
1: Oh, dat vind ik heel lastig precies te zeggen.
0: Dan gaan we hem overslaan.
1: Ik zie mensen echt wel grote stappen zetten.
0: Ja.
1: Absoluut. Zeker, die zijn er. En ik zie ook mensen waarbij het minder goed lukt. Om allerlei redenen. Het is gewoon allemaal niet zo zwart-wit.
0: Nee.
1: Daar
0: laten we het bij, Lisette. Daar laten we het bij.
1: Ja.
0: Daar laten we het bij. Hey, dankjewel voor deze keer en graag tot een volgende keer.
1: Ja, dag. Tot de volgende keer. Fijne dag hoor.
0: En tot zover 1&1 Actueel van deze donderdag. Morgen zijn we er weer van 9 tot 10. En dan met de collega's van Nieuwsplein 33. Namens Chris Segerius wens ik u alvast een heel fijn weekend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast een kussen wel lenen, hoor.

0: Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor.
1: Ja.
0: Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because we believe.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Merro Dekker.

0: should go. Maybe this is fate, but now I know I was too late.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am See met Peter Fox.
3: Hier ben ik

0: daaraan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Reddingswerkers en het leger zoeken naar overlevenden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. Er is meer handel en consumenten besteden veel geld in de horeca en kochten meer elektrische auto's. Het weer, zonnig, vanmiddag wel meer wolken en 26 tot 33 graden.

lekkere oude hit van George McRae en Rock You Baby. Ja, dat moet je doen hoor. Dekradio deel 2 vindt aangebroken. Maar bluff heb ik ook voor je met Gijke Arnaert en Zoutelanden.

0: Bluff en Geikenoud. Zoutelanden. Ik ben blij dat ik hier ben in de Dekker Radio Studio. Kan ik wat muziek draaien?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Luister naar Post Malone met Luke Combs. Wat een combinatie, zeg. Die for that.

Nou, ik moet zeggen, smaken verschillen. Ik vond dit niet zo geweldig. Maar ja, ik draai het toch natuurlijk. Post Malone en Luke Combs, Guy for Dead. Ik ben de guy van de muziek. Met Michel.

Skyfall. Kan niet alleen. Nou, dat was wel wat korter zeg. 1 minuut en 46 seconden. Nou. That's right, I'm sad and blue. Ja, ik heb het wel goed. Ken je deze ouwe nog van de Pipkin?

Nou, Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. En we gaan eens eventjes een hele diepe duik in het verleden doen. 1963. Ja, daar sta je van te kijken. Cliff Richard bijvoorbeeld. En deze hit van hem. In stereo hoor, Summer Holiday.

Mooi nummer, hè, van Clouseau. De Belgische formatie met California. En Bekker Radio is ten einde voor dit uur. Nou ja, op eentje na. En dat is deze meneer. Hij heet Barry Bix. Neemt ons mee naar 1983. Dat is 800 jaar geleden, ongeveer. Love Come Down. Laat maar komen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Muziek van UB40, even terug naar het jaar 1987. Maybe Tomorrow, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Mond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Zoals hedendaagse muziek van Terry Swims, Mr. Know-It-All.

0: Hedendaagse muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Jazeker, met oude meuk. 1962. Eden Kane en Forget Me Not.

0: zeker. De oude meuk van Eden Kane. Even terug naar 1962. Forget Me Not.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Hadici en Dragons Tij Din Tij. Oftewel, Maai Jai.

0: Maya Hi, Dragon Stay Dintai. Vraag me niet wat dat betekent. Het was in ieder geval een dikke hit in het jaar 2004 van Aducci.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We hebben Dua Lipa voor u.

0: En dat was van deze van Dua Lipa, Don't Start Now, de muziek uit het jaar 2019 in de Bonte Muziekverzameling.
1: Achter het oude, ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Yaya Diamond. Dit is The Blues Song.

0: De muziek van Yaya Diamond, een nummer met de titel The Blues Song. Gewoon even lekker hier in de bonte muziekverzameling, ja toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zo is dat, we zijn er voor de bonte muziekverzameling. En de bonte plaatjes gaan we voor u draaien hier in het programma. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1998 om precies te zijn. Imani heb ik hier voor u, Where Are You?

0: van de jaren 90 weer voort. Deze Imani, Where Are You Now? We gingen even terug naar het jaar 1998. De muziek in de bonte muziekverzameling. Zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 moeten wij langzaam richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit het jaar 1975. Een dikke hit in dat jaar voor Barry en Eileen. En het nummer wat we gaan draaien. Ja, de oudjes onder u herkennen het meteen. It is If You Go.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Het weer bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

De muziek van Snowy White terug naar 1984. The Bird of Paradise hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution.

0: de muziek van Nothing But Thieves. Dit was Evolution, even hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met de Beatles, 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: kabbelt het plaatje langzaam even. De Beatles uit 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Kevin DeGraw en She Holds a Key.

0: Muziek van Kevin De Crawl uit het jaar 2008. She Holds a Key.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En naast de nieuwe muziek, Jelasso. En dit is Mijn Stad.

0: gezellig nieuw Nederlandstalig plaatje van Gelasso. Mijn stad, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, dat is het zeker. 2014, Shepard en Geronimo.

Uit 2014 de muziek van Shepard. Geronimo, de titel van de plaat. Kijk ik op de klok, hoogst de tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was dan alweer een uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, wat er is mij dan nog vandaag u een hele fijne dag toe te wensen natuurlijk met allerlei leuke activiteiten om weer verder te ontplooien. En uiteraard u te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met de Queen of Disco, Donna Summer. En haar Last Dance en daarna nog een nieuw werkje van John Michael Ferrari, All the Songs. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Een hele goede dag. Ik ben Annemarie Onderstal en vandaag presenteer ik samen met Henk van Es De Duurzame Draai. We spreken over de wereld van pippen en de STG-kools. We fietsten mee door Baren. Henk en Jessica praten over de warmte uit vijvers in Soest. En we spreken over bewonersinitiatief De Soesterhof uit Amersfoort. Daarnaast is Noëlle inmiddels van het gas af. Henk vraagt haar alles daarover.

0: dat was natuurlijk Tom Jones, die afgelopen maandag nog in onze paleistuin bij Royal Park optreedde. 86 jaar, helaas. Ik heb hem gemist. Henk sprak Ad Hordijk van de STG-werkgroep, oftewel in het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de VN. Wat is dat eigenlijk? We zijn heel benieuwd.
1: Ik kom nu voor de tweede keer weer in de winkel van de Wereld van Pippen. Maar achter in die winkel is iets heel interessants te zien. Daar zie ik een ronde tafel. En ik ben weer bezoek bij Ad Hordijk. Met allemaal gekleurde vlakjes. Wat is dat, Ad?
2: Ja. Dat zijn 17 verschillende kleuren.
1: Oh.
2: Zowel in het rond staan als ook achter je op de muur zijn geprojecteerd. En
1: ik zie een grote vlag met allemaal rechte vakjes erin en allemaal begrippen erin.
2: Precies. Misschien kun je de nummer 1 lezen.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Geen armoede. Dat lijkt me een goed streven.
2: Nummer 4.
1: Kwaliteitsonderwijs.
2: Nummer 7.
1: Waar zit die? Betaalbare en duurzame energie.
2: Nummer 11.
1: Duurzame steden en gemeenschappen.
2: En ook nummer 16.
1: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
2: Dus een aantal van de dingen die je nu hebt opgenoemd. En de totale 17, dat zijn 17 doelstellingen die op wereldniveau met elkaar zijn afgesproken. Om alle moeite, zeg maar, te gaan besteden om doelstellingen hier te halen. Zoals geen armoede en ook kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
1: Ja, en wat heeft dat met banen te maken?
2: De Wereld van Pippen heeft 3 jaar geleden gezegd van wij hebben als winkel hebben we weer een nieuwe oriëntatie nodig. Kunnen we niet proberen om burgers, want ook de Wereld van Pippen is een puur burgerinitiatief.
1: Mm-hmm.
2: Om burgers, zeg maar, samen om een ronde tafel te krijgen om de uitdagingen die ook in Baarn bestaan en gerelateerd zijn aan de 16, 17 SDG's, om daar op een concrete manier iets aan te gaan doen.
1: Hebben wij armoede in Baarn, Ad?
2: Wij hebben misschien wel niet direct. Ja, er is zekere mate van armoede. En daar is ook wel aandacht voor. Maar er is op een bepaald moment, en daar spelen dan de SDG's, die duurzame ontwikkelingen, een rol. Dat het gaat niet over één doelstelling, maar het gaat over de samenhang.
1: Oh ja.
2: Dus wel degelijk, als je kijkt naar de energietransitie en de energiecrisis die we hebben, dat de mensen die het slechter hebben ook weer slechter af zijn uiteindelijk, omdat die eigenlijk onvoldoende middelen hebben om die crisis en de hogere prijzen zomaar even te verdisconteren.
1: Energiearmoede dus.
2: Dus eigenlijk is het een combinatie. Het is een combinatie van armoede en energietransitie. Maar dat is ook vaak gekoppeld dat aan weer andere doelstellingen, zoals samenwerken. Want als je daar iets aan zou willen doen, dan is het niet alleen maar de groep die zich geïnteresseerd voor armoedebestrijding en ook niet alleen maar voor de transitie. Maar dan gaat het ook over, is de gemeente voldoende, zeg maar, alert om hier dingen over te doen. Dus dan gaat het over die samenwerking, ook met Omthuis, de woningcoöperatie.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor het symbool van de ronde tafel, zeg maar, komt, is dat die partijen met elkaar, of de mensen uit die voor deze organisatie werken, met elkaar gaan kijken van, nou, hoe zouden we nou dan in dit geval energiearmoede het beste kunnen aanpakken.
1: Maar betekent dat al die mensen die jij zo noemt rond deze tafel gaan zitten? Gebeurt dat werkelijk?
2: Heel concreet gebeurt dat.
1: Oh.
2: En het belangrijkste instrument wat hier wordt toegepast is de dialoog. Dus het gaat niet over welke mening heb je per se, maar kun je goed naar elkaar luisteren om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is een divers gezelschap.
1: Ja.
2: Maar het is tegelijkertijd wel dat je door van elkaar te leren de totale kennis vergroot om zo'n probleem zoals energietransitie op te lossen.
1: En mag je het een denktank noemen?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is ook wel gericht op concrete actie. Het is niet alleen maar op gericht aan een denktank normaal produceert zeg maar rapporten. Maar dat het echt, het gaat over hoe kun je ervaringen van burgers, hè, professionele ervaringen van burgers, samen bundelen om tot lokale oplossingen te
1: komen. En kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp of zo'n thema?
2: Een van de onderwerpen is waar je zelf ook natuurlijk direct bij betrokken geweest is het SLIM-project in de Componistenwijk.
1: Ja.
2: Daar zullen je ongetwijfeld. Maar ook een voorbeeld van TED, van Transvaal, is dat je probeert zeg maar, met de mensen zelf en deskundigheid een combinatie te leggen van de kennis in de wijk te vergroten om met elkaar zeg maar, zo'n wijk dan in de energietransitie verder te brengen.
1: En die ontstaan hier, rond deze tafel?
2: Mede ontstaan hier, met ook wel juist daarop gericht. Er zijn ook andere voorbeelden van hoe we proberen, zeg maar, ook in samenwerking met de gemeente, ook in dit geval waar het gaat over de lokale energiestrategie, dat wij het initiatief hier genomen hebben om die partijen om een tafel te krijgen. En ook de gemeente die neemt daaraan deel. Of de ambtenaren van de gemeente nemen daaraan deel.
1: En kun je nog eens noemen wie allemaal aan tafel zit hier? Je hebt de gemeente genoemd, je hebt Omthuis genoemd. Wie zijn er nog meer?
2: Barend Duurzaam.
1: Oh ja.
2: Zo natuurlijk. Dan zitten ook enkele projecten die echt concrete ervaringen opdoen. Zoals SLIM dus, in de Componistenwijk. Mm-hmm. We hebben dan de Transvaalwijk. We hebben ook de wijk in Lage Vuurse die meedoet. En we hebben ook PIT, zeg maar, die dus vooral aan de sociale kant werken.
1: Nou, ongelooflijk interessant. Dankjewel, Ad, voor dit interview.

0: In de Soesterhof, in het Soesterkwartier van Amersfoort, wonen mensen 2 keer zo groot, duurzaam en sociaal. Maar ze betalen niet 2 keer zoveel. Dat kan dus als je zelf ontwikkelt, zonder commerciële partijen die wonen zien als handelswaar. Bewoners van dit project werden zelf projectontwikkelaar. Goedkoopste koopwoning kostte maar €240.000. Er wonen huurders en kopers. Super duurzaam, met oog voor elkaar en de omgeving. Hier in de studio heb ik Joost van Alkemade, mede-initiatiefnemer van dit project. Welkom Joost.
1: Ja, dank je.
0: Maar het idee ontstond in 2008 op het oude wagenwerkplaats van de spoorwegen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, hoe is dat zo ontstaan allemaal?
1: Ja, dat gebied lag braak. En de buurt uit het Soesterkwartier begon mee te denken van wat zou NS op dat terrein kunnen doen. En een van de ideeën was daar om een eco-wijk neer te zetten. En het was een tijd dat de projectontwikkelaars eigenlijk niet wilden bouwen na de financiële crisis. Dus we kregen kans van de NS om het te ontwikkelen.
0: Dus het zat een beetje mee qua tijd in ieder geval.
1: Op dat moment zeker.
0: Ja, ja, mooi. En wat maakt die wijk nou heel anders dan een gewone nieuwbouwwijk?
1: Nou, eigenlijk is we wonen er met iets van 100 mensen, 44 kinderen daarbij. En we kennen elkaar allemaal. We hebben een gemeenschappelijke tuin. Dus we hebben kleine eigen tuinen en een grote gemeenschappelijke tuin. En een eigen tuinhuis waar we verjaardagen vieren, maar ook 1 keer per maand met elkaar eten. Dus het is echt een gemeenschap met elkaar.
0: Ja, een soort van community, zoals we vroeger zeiden, denk ik.
1: Ja, al hebben we zelf, ieder woont in zijn eigen huis. In die zin is dat soms anders dan dat je keukens en andere dingen met elkaar deelt. Dat doen we niet.
0: Ja, want je doet ook bijvoorbeeld niet de wasmachines met elkaar delen. Of nee. Waardoor het nog duurzamer zou kunnen worden.
1: Nee, daar hebben we niet voor gekozen. Nee. We hebben wel een klusruimte waar we gemeenschappelijk gereedschap met elkaar delen. Dus dat soort dingen wel. Ja. We hebben een moestuin die we met elkaar onderhouden en groenten uithalen.
0: En met elkaar opeten dan ook?
1: Ja, soms wel. Als er te veel palmkool is wat niemand eet, dan gaan we een palmkooldag organiseren. Waar we allerlei gerechten met palmkool eten.

0: eten.
1: Oh, helemaal mooi inderdaad. Maar in de praktijk, ja, je geeft al een beetje aan. Dat is vooral met elkaar ook veel. Maar ook waar mogelijk niet met elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van
2: ja,
1: de collega's.
2: Ja, er zit dus ruimte voor om te kiezen waar je aan je meedoet. En dat verschilt. Maar toch vaak... Kijk, we hebben een grote tuin, dus die moet onderhouden worden. Dus eens in de maand hebben we een tuinwerkdag. En dan zijn er toch wel de helft ongeveer van de mensen, en dat wisselt wat, die daar dan actief zijn. En, want dat moet je echt met elkaar doen. Dus het is niet leuk wonen, maar het is ook zelf bijdragen.
1: Ja. En wat was nou die grootste uitdaging toen jullie gingen ontwikkelen in de wijk?
2: Ja, je hebt te maken met de gemeente en, alle, en de hele bestemmingsplanwijziging. Dus dat, daar gaat ontzettend veel tijd overheen. De NS was een hele lastige partner, want die wilde eigenlijk niks anders dan dat ze alleen maar de grond wilden verkopen, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook voor 12 sociale huurwoningen, dus we hadden te maken met een woningcorporatie, waar we ook afscheid van hebben moeten nemen en naar een andere zijn gegaan. Dus we hebben nogal wat uitdagingen op het terrein gehad in die hele ontwikkeling.
1: Ja, ja. En zijn jullie, hebben jullie dat dan als een soort van stichting gedaan?
2: Nee, of vereniging. Vereniging Soesterhof, waar en huurders en kopers eigenlijk weer lid van waren. En dus ook huurders hebben in feite, we hebben de huurblok, we hebben huurders mee ontwikkeld. En toen hebben we het overgedragen aan de woningcorporatie. Dus heel grappig ja. Dat jij dus met elkaar ontwikkelaar bent voor een woningcorporatie.
1: Ja, mooi is dat inderdaad.
2: En dan kan de prijs dus ook anders zijn, hè, wat je in je intro aangaf.
1: Ja, ja. En zijn er dan andere gemeenten of buurten die hiervan kunnen leren? Ondanks dat natuurlijk nu de grond niet meer zo gunstig zou zijn, denk ik.
2: Nee, zeker. Maar... toen we in die ontwikkelfase zijn we zelf ook heel veel op bezoek geweest bij andere projecten. Want er zijn er heel veel in Nederland.
1: Ja, ook
2: al
1: in de regio.
2: Al een hele lange tijd. Ja, bijvoorbeeld in Achterveld, in de Glind, is recent één project na 7 jaar ontwikkeling is daar begonnen. Ecowijk Midden-Nederland heet ze geloof ik. In Amersfoort heb je ook meerdere voorbeelden. Soms zie je ook dat senioren het met elkaar doen. Wij hebben bewust gekozen om een hele gemêleerde groep te hebben. Dus zowel qua samenstelling van huishouden, alleenstaande gezinnen met kinderen, gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden in Nederland en mensen komen bij ons op bezoek om soms ideeën en inspiratie op te doen.
1: En waarom zouden nog meer mensen dat moeten gaan doen?
2: Nou, de behoefte eigenlijk om niet met de ruggen naar elkaar te wonen is bij meer mensen aanwezig dan dat er gebouwd wordt. Projectontwikkelaars bouwen toch 13 in een dozijn nog steeds, te veel. En ik denk dat ook als je naar de hele ontwikkeling in de zorg kijkt, mensen moeten toch meer voor en met elkaar doen. En dan moet je elkaar kennen. En dat kan in onze gemeenschap, gaat het op een hele makkelijke manier.
1: Ja, dat snap ik. Dus vooral die sociale... De cohesie onderling, dat is echt ook een groot voorbeeld.
2: Ja, soms ook dus op het moment dat iemand wat extra hulp nodig heeft, dan wordt er bijvoorbeeld een week door een aantal mensen voor dat gezin gekookt. En dat is heel makkelijk te regelen. En dat zijn, vind ik, prachtige dingen waarin je dus echt ja, als gemeenschap er voor elkaar bent.
1: Ja. En wat is nou het mooiste om daar te wonen? Waarom raad je het iedereen aan om dit ook te ontwikkelen met alle obstakels die er misschien wel zijn om
2: Jazeker.
1: Dit te doen?
2: Het is besluiten nemen we toch met z'n zestigen. Ja, dat is niet altijd het meest makkelijke. Samenwerken in een relatie is soms al vraagt al enige moeite. Laat staan dat je dan met z'n zestigen bent. Nou, in het algemeen, het is heel leuk dat je ziet dat mensen verschillende talenten inzetten. Dus we hebben iemand die heel veel weet van plantjes en landschap. Nou, die heeft een prachtige tuin ontwikkeld. Het is een kunstenares. We hebben een hele mozaïekwand met elkaar gemaakt. Dus het feit dat je dingen met elkaar deelt en dat deskundigheid en expertise met elkaar wordt ingezet, maakt het gewoon een hele rijke buurt met elkaar.
1: Ja, en ik begrijp dat er mensen ook langs kunnen komen om te komen kijken. Waar kunnen zij zich aanmelden en waar kunnen ze überhaupt meer informatie vinden over dit mooie project?
2: Ja, als
1: regio?
2: Je googelt, er zijn heel veel filmpjes langzamerhand gemaakt van Soesterhof, maar www.soesterhof.nl. En daar staat ook op als je ons wil bezoeken. En dan staat mijn naam daar genoteerd. Dus dan kan je contact met me opnemen.
1: Helemaal goed, Joost. Dankjewel voor dit mooie verhaal.
2: Graag gedaan.

0: Op dinsdagavond 30 juni organiseerde de werkgroep Baren Natuurlijk Groen van Baarn Duurzaam een fietstocht. Een prachtige avond met ruim 30 Barenaars. Er werden twee routes gefietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou en wethouder Hugo Prakke. Laten we even luisteren. Goedenavond, ik sta hier met Paulus Kosters bij de Groene Inval. En Paulus, vertel eens, wat doen we hier?
1: We gaan vanavond in de Groene Inval, vanuit de Groene Inval in Baren een fietstocht maken langs adoptietuintjes. En adoptietuinen, dat zijn stukjes groen van de gemeente die ze uitgeven aan inwoners die zeggen, nou, dat wil ik wel zelf overnemen qua beheer. Het blijft van de gemeente natuurlijk. Soms is dat een klein stukje wat voor je deur ligt. Soms doe je het met een aantal buurtbewoners en is het groter. Allerlei manieren om de omgeving groener, leefbaarder, interessanter en inspirerender te maken.
0: Wat een mooi initiatief. En dat is vanuit Baarn Duurzaam of vanuit een werkgroep?
1: Ja, we hebben een werkgroep Baarn Natuurlijk Groen. En we zitten onder de koepel van Baarn Duurzaam. We zijn een clubje van 6 enthousiaste mensen die dit belangrijk vinden en die er ook plezier in hebben om dat samen te doen. En we kijken eigenlijk ieder jaar naar, dit is het tweede jaar, van hoe gaan we nou de inwoners betrekken bij het bewust worden en het ook misschien verbeteren van hun eigen leefomgeving wat betreft groen en biodiversiteit.
0: Nou, helemaal leuk, Paulus. Ik ga ook mee fietsen, dus ik spreek je straks later nog. Dankjewel. Okay. Inmiddels hebben we een mooie ronde gefietst en wij staan nu op de Brink. We zijn in 2 groepen door Baarn gefietst en ik sta hier met Milou. En Milou is mee gefietst. En wat vond jij daarvan, Milou?
2: Nou, ik ging er heel open in. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou ja, ik ga het wel zien. Maar ik vond het eigenlijk wel verrassend. Ik had namelijk helemaal niet in de gaten dat het echt om die om adoptietuintjes ging. Dat woord had ik helemaal nog niet voorbij horen komen. En ik ken het ook eigenlijk niet. Maar het was een soort van nieuw voor mij. Dat ik dacht, oh, dat zijn dus al die bordjes daar in die perkjes en rond die bomen en zo. Dus ik vond het heel verrassend. En ook vooral omdat er dus, als je er dan in één keer op gaat letten, dat er dan echt heel veel zijn. En ook wel echt, ja, ik vond het heel mooi.
0: Mooi, inspirerend. Leuk. En welke is je het meeste bijgebleven?
2: Nou, ik denk, ja, ik noem het altijd Legoland, maar ik,
0: ja, wij allemaal in Baren.
2: Was een heel groot stuk. En als je dan dat paadje inging en je de hoek om ging, nou, dat was een soort, dat was zo mooi met een paadje met houtsnippers. Er zat ook een bankje bij. Dacht ik, nou, het is echt fantastisch. Zo mooi gemaakt. Ja, die vond ik het allermooist.
0: Nou, leuk, ik heb toevallig de andere gefietst, dus die ben ik niet tegengekomen. Dus misschien is het leuk dat we de groepen nog kunnen wisselen en nog eens een keer een avond kunnen organiseren.
2: Ja, dat vond ik wel.
0: Nou, leuk, en zou je dan nog een keer meegaan als je de andere route doet?
2: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dan ben ik wel benieuwd. Ik ga denk ik misschien zelf gewoon een keer die kant op fietsen.
0: Oh ja, nou, maar leuk.
2: Ik ga er nu gewoon wat vaker op letten natuurlijk, of ik ergens van die tuintjes zie, maar ja, ik vind het wel leuk.
0: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, Milou.
2: Graag gedaan.
0: En ik sta hier nu met Paul, die ook meegefietst heeft. Jij hebt volgens mij de andere route gereden, Paul, en gefietst. Wat ben jij voor leuks tegengekomen?
3: Nou, wij zijn de route gefietst en uiteindelijk kwamen we bij de nieuwbouwschool van de Montini en de Caspar de Coligny. En wat daar zo leuk is, daar hebben ze, er staat natuurlijk een hek om de school. En samen met de kinderen van de school hebben ze langs het hek een pracht van een tuintje gemaakt. En die kinderen hoeven dus ook niet meer naar de schooltuin naartoe, want die onderhouden bij de school hun eigen tuin.
0: Ja, dat was leuk, hè? Dat was voor mij ook nieuw. En het leuke was dat we in de groep een ouder hadden van een kind van de Montini en een oude kleuterjuf. En die vertelde zelfs dat iedere klas een eigen tuintje heeft.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. En het zag er prachtig uit.
0: Ja, ook. Zo zie je maar. Heel simpel, maar toch.
3: Ja, want ook omdat zo'n hek langs de school is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die werd meteen gebruikt voor de klimplanten in de tuin. Dus daarmee is de hek ook niet lelijk meer.
0: Nee. Nou, helemaal leuk. En nog eens doen dit vanuit de werkgroep?
3: Ja, hoor. Andere plekken
0: Baarn
3: langs.
0: Natuurlijk Groen. Ja, andere plekken. Er zijn genoeg plekken
3: vast,
0: nog hier in Baarn.
3: Zeker weten.
0: En sowieso lekker even de frisse lucht.
3: En wat ik ook wel leuk vind is dat er meteen hier mensen weer met elkaar zeggen, nou, maar misschien kunnen we dat plekje ook nog wel. En daar kunnen we ook nog wel wat gaan doen.
0: Ja. Ook zo mooi dat mensen hun tuin openstellen.
3: Ja.
0: En ook best best wel een diverse groep hier. Jong, oud, en alles door elkaar.
3: Ja.
0: Nou, Paul, dankjewel.
3: Graag gedaan, succes.
0: Hey, hier hebben we Hugo. Jij hebt ook meegefietst.
4: Zeker, ja, was leuk.
0: Ja?
4: Was leuk. Ja, ik vind echt... Je wordt veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Baren. Welke plekken al door bewoners gewoon worden ingericht. Stukjes groen die ontwikkeld worden. Nee, echt leuk om te zien. Ja.
0: Nou, leuk. En jij gaat straks duurzaamheid in je pakket krijgen, begreep ik.
4: Ja, 9 juli, dan is de installatie. Dan krijgen we duurzaamheid, energietransitie, maar ook natuur. Dat vind ik echt mooi dat we die portefeuille nu benoemd hebben als aparte portefeuille. Dat was niet zo. Dus het is toch een belangrijk onderwerp ook in onze gemeente.
0: Ja, ja, mooi. En het initiatief Baren Natuurlijk Groen.
4: Ja.
0: Want het is natuurlijk, het bestaat nog niet zo lang binnen Baren Duurzaam.
4: Nee.
0: Het ontstaan vanuit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wederom, hè, want Baren Duurzaam zijn natuurlijk allemaal
4: vrijwilligers.
0: Maar ik zie heel veel kansen. Jij?
4: Zeker, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad, we hebben die samenwerking nodig. Want de gemeente kan het absoluut niet alleen. Dus we hebben inderdaad vrijwilligers, Baren Duurzaam, Groen ook nodig om eigenlijk dat te blijven stimuleren. Want ik denk dat heel veel mensen wel willen, maar die hebben net een steuntje in de rug nodig. En dat kun je ook in onze samenwerking kunnen we dat heel mooi gaan doen. En volgens mij wordt iedereen er ook gewoon blijer van als het gewoon groener wordt, minder stenen. Dus daarom gaan we aan werken.
0: Ja, nou helemaal leuk. Ik vond het sowieso leuk dat jij die vrije avond weer opgaf om een rondje mee te fietsen.
4: Ja, maar word je er gewoon heel blij van.
0: Ja,
4: het is toch gewoon leuk om te zien en mensen zijn gewoon enthousiast. Dus wat dat betreft, en ik kom ook nog eens even weer een beetje uit het gemeentehuis, gewoon op straat op.
0: Ja,
4: dat is fantastisch.
0: Komt dus weer in wat straten waar je niet zo vaak komt.
4: Nee, kom niet zo vaak. Ik vond het inderdaad ook mooi dat gewoon met, en dat was ook met de checks van Baren Buurt mee, dat bewoners hebben gezegd, nou dan gaan we hier, we schaffen wat plantjes aan, gaan wat strooisel doen. En daarna onderhouden ze het samen. Het is gewoon mooi dat je dat inderdaad kunt zien.
0: Ja, dan komt het toch allemaal mooi terecht.
4: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je erbij was.
4: Dankjewel ook.
0: Nu heb ik vanavond iets heel leuks geleerd over hortensia's.
5: Ze zijn mooi, ze vreten water, ze doen helemaal niets aan de biodiversiteit voor insecten. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit onderwerp weet. Dus dat is echt iets wat iedereen moet weten.
6: Dus hortensia's vervangen door iets wat meer waarde heeft. Dat zou een mooie stap zijn.
0: Nou, hebben jullie het allemaal gehoord? Wat een nieuw weetje. In ieder geval voor mij. Dus hortensia's zijn prachtig, maar voor de biodiversiteit kun je beter kiezen voor lavendel, salie of kattenkruid. Die geven minstens zoveel kleur en trekken volle bijen, hommels en vlinders. Beter voor de biodiversiteit.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: We gaan naar Soest. Het is daar namelijk gelukt om warmte uit vijvers te halen. Heel bijzonder. Ik spreek Jessica Doorn over het pilotproject waarbij een boerderij en 3 woningen volledig worden verwarmd door vijverwater. Een soort mini-warmtenet. Jessica.
2: Goedendag.
1: Ik heb gehoord dat jullie in Soest met vijvers huizen verwarmen. Ik begrijp er helemaal niets van. Vijvers die bevriezen toch in de winter? Hoe doen jullie dat?
2: Ja, nou die vijver die bevriest wel in de winter, maar gelukkig nooit helemaal. Okay. Aan de bovenkant krijg je een laagje ijs, maar daaronder heb je altijd gewoon vloeibaar water. En dat vloeibare water wordt zelfs als het vriest en er een dik pak ijs bovenop ligt, blijft dat water altijd 4 graden. Want onder de 4 graden krijg je ijsvorming en nou, dat gebeurt daaronder niet. Dus het is altijd 4 graden onder het ijs.
1: Oh, dus je hebt 4 graden in huis, Sintus. Dat lijkt me nogal wel.
2: Ja, 4 graden is de vijver. Alleen als het vriest, meestal is het water er natuurlijk warmer. He, zoals de laatste tijd met de zomer is het helemaal bloedheet. Maar in principe volgt de temperatuur van de vijver een beetje de buitentemperatuur. Dus op die manier heb je een hele mooie stabiele bron voor een warmtepomp in je huis. En die warmtepomp die draait heel goed en efficiënt op dat soort temperaturen.
1: Wacht even. Ja, dus je hebt in het slechtste geval 4 graden in de winter, hè? En in zomer dan heb je 26, maar dan hoeft de verwarming niet aan, dus daar heb je niks aan. Maar hoe kom je nou van 4 graden naar een aangename temperatuur in je huis?
2: Ja, dus in principe wordt de warmte uit de vijver gehaald met een warmtewisselaar die verbonden is met de warmtepomp in je huis. Die warmtepomp die krijgt dus de temperatuur toegevoerd die de vijver heeft. En die warmtepomp die krijgt het op naar een temperatuur zodat je verwarmingen ermee om kunnen gaan. Dus naar wat je nodig hebt, hè, zeg 35, 40, 45 graden, zodat jij het lekker warm krijgt in huis.
1: Die warmtepomp die zit met een stopcontact. Dus die warmt het water gewoon op. Dat is toch een beetje een volksverlakkerij, of niet?
2: Ja, nou die warmtepomp, daar stop je dus 1 deel stroom in. En dan krijg je er, nou afhankelijk van wat precies de temperatuur is, zeggen we 4 keer zoveel warmte uit. Ja, dat is net zoiets als een koelkast. Die kan ook jouw eten heel koud maken. Nou, deze warmtepomp die maakt het water gewoon lekker warm. Dus op die manier werkt dat heel efficiënt. Een stuk efficiënter dan de cv-ketel.
1: Oh, dus hij doet dat 4 keer voor 1 deel elektriciteit. Maakt hij 4 delen warmte. Zo moet ik het zien.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Maar hoe werkt dat dan? Dat is toch vreemd, of niet?
2: Ja, ik zeg altijd van kijk, je denkt er ook niet over na hoe je koelkast werkt. En het werkt wel gewoon. Dus ik probeer mensen nooit helemaal uit te leggen hoe een warmtepomp werkt. Ga er maar vanuit, het werkt. Bij heel veel mensen werkt het en maakt je water lekker warm. Ja. Zodat jij je huis warm kan maken en dat moet je onthouden.
1: Ja. Nou halen jullie dus warmte uit die vijvers. Hè? Hebben jullie het al gerealiseerd? Zijn er al woningen verwarmd met het vijverwater?
2: Ja, we zijn 4 jaar geleden met de eerste opstelling begonnen bij de kinderboerderij. Dat was eigenlijk om te laten zien dat het werkt. Want veel mensen zeiden van ja, je kan geen warmte halen uit een vijver met stilstaand water. Dat wordt dan ijs. Wij dachten van nou, dat werkt prima. Dus dat hebben we laten zien door een warmtewisselaar in het water te leggen samen met vrijwilligers. En we hebben een warmtepomp geregeld die in het hoofdgebouw van de kinderboerderij De Veenweide is geplaatst. En nou, de kinderboerderij krijgt al 4 winters warmte uit de vijver. Dus dat was het eerste. We hebben ook alles doorgemeten, temperaturen verzameld, data verzameld om helemaal terug te analyseren hoe dat dan werkt.
1: Ja.
2: Het werkt dus als een zonnetje. En daarnaast hebben we vorig jaar ook 3 voorbeeldwoningen gemaakt die aangesloten zijn op warmte uit de achterliggende sloot.
1: Oh ja, en die sloot is vlakbij het huis.
2: Ja, in de achtertuin zeg maar. Dus eerst een stuk achtertuin en daar komt dan ligt de sloot. En daar krijgen zij dan warmte uit.
1: Ja. Maar de 3 woningen, dat is natuurlijk fijn voor die 3 woningen. Maar dat is natuurlijk, hoeveel woningen heeft Soest, om maar eens wat te noemen?
2: Nou, deze wijk waar het om gaat, daar willen we 1100 woningen van het gas afhalen. Ah. Door middels van warmte uit vijvers.
1: Ja, maar die, hebben we laten maar die liggen niet allemaal aan die vijver natuurlijk.
2: Er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers.
1: Oh, en hoe gaat dat dan van die vijver naar die woningen?
2: Ligt een beetje aan de situatie, maar je kan best wel makkelijk tegenwoordig, dat noemen ze horizontaal boren. Het is eigenlijk ook zoals waterleidingen vaak worden aangelegd. De leiding lijkt ook een beetje op dat van een waterleiding. Het is een soort dikke tuinslang. En die kun je onder de grond doorboren, zodat je uitkomt op het punt waar je wil uitkomen. Oh, en dat, ja, op die manier kun je eigenlijk de hele wijk voorzien van maken.
3: Slim, slim, ja. En hoe zijn de ervaringen van die drie woningen?
2: Nou, gelukkig, ook toen het min 10 was afgelopen winter, ja, dat kun je nou niet meer voorstellen zo in de zomer, maar toen het min 10 was in de winter, bleven de woningen gelukkig lekker warm.
3: Zo.
2: Dus dat, dat stuk gaat goed. Ja.
3: En zijn die woningen goed geïsoleerd?
2: Nou, het zijn huizen uit de jaren, zeg uit 1985 ongeveer. En ze hebben dus al wat isolatie vanuit de bouw uit. En ze hebben natuurlijk wel hun glas vervangen voor HR++ glas. Dat glas is heel erg oud. Het was al wel dubbel glas, maar dat doet niet meer zoveel. Eén woning heeft trouwens nog niet al het glas vervangen, dus dat is wel grappig. Twee woningen hebben vloerverwarming. Eén woning heeft een lage temperatuurconvector geplaatst. Dus geschikt voor lage temperatuurverwarming. Dus het is een beetje een mix van allerlei verschillende isolatie door elkaar. Ja.
3: Maar voldoende aanwijzingen om voor die 1100 woningen te gaan?
2: Dus deze huizen die zijn al best wel wat geïsoleerd vanuit de bouw. En ze moeten dus wel, glas is dus een aandachtspunt. Maar in principe hebben ze al wat isolatie. We zijn ook nog heel erg aan het kijken naar de kieren in deze huizen. Want deze kieren, of deze huizen, die tochten heel erg. Zeker op de zolder, bij de nok en bij het knieschot. Langs het dak doorvoeren is veel tocht.
3: Ja, daar heb je vorige keer al veel over verteld.
2: Door dat soort kieren te dichten, scheelt het natuurlijk ook al heel veel warmteverlies.
3: Ja.
2: En als je dat doet, dan ben je al best wel goed voorbereid. En dan zeggen we van, doe in elk geval een 50 graden test. Hè. Je kan je cv-keteltemperatuur op 50 graden zetten. Ja. Ja. Om eens te kijken of je huis al een beetje warm blijft. Blijft je huis echt makkelijk comfortabel warm dan in de winter, dan weet je dat je al best wel voorgesorteerd bent voor een warmtepomp. En weet je, en wordt het koud in bepaalde kamers, dan weet je dat je echt nog wel aan de slag moet.
3: Nou, hartstikke interessant om te horen. Ik kom graag nog een keer bij je terug als die 1100 woningen klaar zijn. Dan moet ik graag horen hoe het dan is. Dankjewel, Jessica.

0: Dit was Erasion met Warm Waters. Hoe goed gekozen, Menno. Complimenten bij de vijvers en warmte. In 2050 van het gas af. Dat is de landelijke stip op de kaart. Mederedactielid en presentator Noëlle Sant deed dit. Het was een uitdaging en een avontuur voor onze klimaatburgemeester. Er kwam veel bij kijken, maar alles is gelukt. Laten we eens horen hoe dat ging. Henk vraagt Noëlle het spreekwoordelijke hemd van het lijf.
1: Noëlle, van het gas af. Kon je niet wachten tot 2050?
2: Nee, het is wel echt een principiële keuze voor mij geweest. Dat hele gedoe rondom die fossiele brandstoffen, dat vind ik echt een dingetje. En ik vind het fijn om niet meer afhankelijk te zijn van dat soort brandstoffen. Dus het was wel echt principieel om te denken van, ja, nee, ik wil niet wachten tot 2050.
1: Principieel, maar heeft het ook iets opgeleverd? Ik bedoel financieel.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
2: Nou ja, dat was inderdaad, daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. Het was een, het begon voor mij in 2022. Want toen was mijn cv-ketel was niet goed meer, dus ik moest een nieuwe. En toen rommelde het al van, oh ja, nee, warmtepompen, dit en dat. Dus ik dacht, nou, ik ga geen, als ik nou een cv-ketel koop en ik moet binnen een jaar of wat aan de warmtepomp, dan zit ik met die cv-ketel. Dat vind ik zonde.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem huren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Oh, wat slim.
2: Ja, ja, nou ja, dat kan dus. Hè. Je kan tegenwoordig alles huren, als machines, weet ik wat. Dus je hoeft eigenlijk niks meer echt te hebben. En nou ja, dus ik heb hem gehuurd. En dat is dan wel, dat is dus 4 jaar geleden. En dan betaal je €25 huur per maand en €15 onderhoudskosten.
1: Ja, dus bijna €500 per jaar.
2: 40 keer, ja, klopt. Nou, dat is toch best een bedrag. En als ik dan, ik zat nu te rekenen, ik denk, nou, ik heb hem dus 4 jaar gehad. Dus ik heb €1200 betaald aan mijn cv. En het onderhoudscontract ben je natuurlijk sowieso kwijt. Dus, nou ja. Toen, dus dat is één ding wat ik dus nu kwijt ben. Dus dat scheelt me al €40 per maand. En mijn energierekening was 170. En nu heb ik een nieuw termijnbedrag gekregen. En dat zit nu rond de €50 per maand. Dus ja. 120. Ik denk dat dat te weinig is. Dus ik zat een beetje te rekenen. Ik denk, nou, sowieso iets meer dan €100 per maand scheelt het me nu al.
1: Ja, maar je gaat wel ook van het gas af. Dus dat gaat van je rekening ook af.
2: Ja, ja, ja, ja. En dus het vastrecht gaat eraf.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch het duurst. Want gas, dat kost klaar.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een flinke investering moeten doen.
2: Ja, zeker. En dat had ik echt niet liggen. Ik bedoel, echt zo'n heel ding met all electric en alles erop en eraan. Dat kost echt meer dan €10.000. Maar ik heb een lening aangevraagd bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is een fonds wat voor iedereen beschikbaar is. Waar je dus duurzame investeringen kunt lenen.
1: Ja.
2: En dat heeft een beetje met inkomen te maken. Onder de 60.000 heb je 0% rente. Boven de 60.000 ga je kleine procent rente betalen. Ik heb €10.000 kunnen lenen. En ik hoef over 5 jaar moet ik pas gaan terugbetalen. En dan betaal ik €6600 terug. En de rest hoef ik niet terug te betalen.
1: Zo, dat is mooi. Dus, en heb je ook nog een subsidie kunnen regelen?
2: Ja, want dus dat is volgens mij de ISDE. Als jij, ja, hè, dat heb ik goed. Ja, dat zit dan dus de leverancier of de installateur. Die trekt dat eigenlijk al van het bedrag af. Maar ik moet het wel zelf aanvragen. Daar kreeg ik nou een mailtje over. Want ik heb hem pas een week. Hè, dus ik heb, ja, het is heel vers van de pers. En als ik dat dan moet ik aanvragen. Ik moet ergens inloggen. En ik moet die offerte. En ik weet niet wat moet ik dan opgeven. En dan is dat geregeld.
1: Ja. Nou,
2: ja, het klinkt. Ja.
1: Appeltje eitje zou appeltje, zeggen.
2: Ja, nee, serieus. Ja. Appeltje eitje. Alleen, ik vond het wel echt. Ik vind het zo spannend.
1: Ja.
2: Want in één keer staat er zo'n gigantische. Ja, het is wel. Het neemt echt wel wat ruimte in beslag. Dus ja, je moet dat wel hebben.
1: Het is een full electric.
2: Ja, hij is full electric. Hè? Dus dat is echt geen gas meer. En ik heb dan zo'n metertje of zo'n appje waar ik dus bij kan houden. En toen zei iemand, nou, dat gas kan wel weg. Je zegt, nee, dat is veel te leuk, want gas staat dus de hele tijd op nul.
1: Oh, ja,
2: nou ja, dat is mijn plezier. Ja.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. En wat verwacht je ervan de komende jaren? Want het wordt natuurlijk kouder dan vandaag. Hè? Want het is
2: ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dus de ervaring die ik dus moet gaan opdoen. Want kijk, nu hoeft hij niet te draaien. Hij draait. Hij draait om het boilerwater, het water in de boiler op te warmen. Dus ja. Daar gaat hij voor aan. Ik hoor hem wel. Maar ja, dan dacht ik, goh, wat ben ik nou in één keer supergevoelig. Want als je een cv-ketel hebt, gaat die ook aan als je water gaat tappen. Dus het is een beetje, het is op een ander moment. Dus dat is even wennen. Het is niet 's nachts, gelukkig, want dat zou ik echt niet trekken. Hij staat boven op mijn dakkapel. Ik lig er echt vlak onder. Ja. Hè? Dus het scheelt 2 meter. Ja. Dus ja, daar moet ik echt wel een beetje op letten.
1: Ja.
2: Maar so far, so good.
1: Ja, mooi avontuur.
2: Ja.
1: Tot zover.
2: Tot zover.
1: Ja, we spreken je later nog wel eens.
2: Ja, erover. Dat is goed.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Ears.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1.

Hallo, mijn naam is Wim den Heijer en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, iedereen zal natuurlijk wel gehoord hebben dat Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd aan een geperforeerde darm. Ja, en Bonnie Tyler werd altijd vergeleken met Rod Stewart, oftewel de vrouwelijke Rod Stewart. Daarom heb ik van Bonnie Tyler heb ik drie nummers, samen met het eerste nummer met Rod Stewart, Battle of the Sexes. Het tweede nummer heet A Rocking Good Way met Shaking Stevens. En het derde nummer is met Francis Rossi van de Status Quo. En dat nummer heet Someone Rocking Your Heart.

The Golden Age of Rock and Roll.

Ja, niet alleen Bonnie Tyler was onlangs overleden. Ook Freddie Gannon, jongstleden overleden op 89-jarige leeftijd. Had enkele grote hits. Een van zijn grootste hits, eigenlijk denk ik toch wel een van de minst bekende, maar dat was Palisades Park uit 1962. En Tallahassee Lassie en Okefenokee uit 1959. En Okefenokee, dat betekent eigenlijk zoiets als bubbelend water. Het, is een, het komt uit het Hishiti, dus denk uit iets van de Indianenstam. En hij werd geïnspireerd door Chuck Berry, Bo Diddley en Little Richard. Maar eerst Freddie Gannon met drie nummers.

Verder met Lulu. Ja, die kennen we natuurlijk wel van het nummer Shout uit 1964. En 10 jaar later, denk ik, een van haar grootste hits, The Man Who Sold the World. En Lulu was 4 jaar getrouwd met Maurice Kip van de Bee Gees. Maar goed, uit 1964, Shout, Lulu.

Iedereen zal ondertussen al weten dat de Rolling Stones een nieuw album uitgebracht hebben ondertussen. En dat heet Foreign Tongues, oftewel vrij vertaald vreemde talen. Maar voordat we van dit nieuwe album enkele nummers gaan laten horen, ga ik even exact 60 jaar terug in de tijd van het album Aftermath, Under My Thumb. En daarna van het nieuwe album Rough and Twisted, Ringing Hollow, dat is een vrij rustig nummer. Een nummer van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En Divine Intervention. Geniet er even van.

Dat waren 5 achtereenvolgende nummers van de Rolling Stones. Eerst 60 jaar terug. Ja, daar hebben we het eventjes verschil met de muziek van vandaag. Dat was Under My Thumb van Aftermath. Daarna van hun nieuwe album Rough and Twisted, Ring Hello. En een cover van Amy Winehouse. Vind ik prachtig als ze dat gedaan hebben. You Know I'm No Good en Divine Intervention. We gaan verder met Paul McCartney, met een nummer dat ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Misschien jullie ook niet. Uit 1989 van het album Flowers in the Dirt. Où est le soleil?

0: Ja, helaas zit het uurtje er weer op, waarin we aandacht besteed hebben aan Bonnie Tyler en Freddie Cannon, die allebei jong zijn overleden. Aandacht
1: voor dit is Eemland 1.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En dan moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

you could.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
1: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
0: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Weekendje Roen en Peter, aflevering, ja, ergens in de 660 denk ik ondertussen.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Och, en wat is het fijn om hier te zijn. Het is een beetje een gekke uitzending, want ja, wij zijn er gewoon, maar eigenlijk ook weer niet. Want Weekendje Roen en Peter is weer hier. Alleen zonder Peter, dat komt, er zit 2000 kilometer tussen mij en Peter. Peter is op dit moment nog ergens denk ik in Duitsland, hangt hier uit. En ik zit in Spanje, jawel, het is zover. We hebben het vaker over gehad. Het befaamde huis in Spanje. Nou, het is klaar. En ik zit er. Peter gaat hier echt nog wel een keer komen. Dus maak je geen zorgen. Maar ik ga ook wel een keer terug naar Baren. Dus wees gerust. Het komt allemaal goed. Geen stress. Dat gaat helemaal goed komen. Maar Weekendje Roen en Peter, dus jouw vrijdag en donderdagavond feuilleton hier op 101. Leuk dat je bij ons bent. En we gaan er een gezellige dag van maken. En ja, er is maar één plaat, daar kan ik vandaag mee beginnen. En ja, dat is toch ja, niet alleen Bassinali, maar het is ook onze grote vriend Matje Hoogkamer. Want ja, die houdt ook van Spanje. En die is een Spanje, mensen.

Oh, wat is dat lekker zeg. In Spanje van onze grote vriend Bart Hoogkamer. En ja, weekendje Roene Peter dus hier live vanuit de Costa Blanca. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, het is hier heerlijk weer. Het is de hele week al nou, een heerlijke temperatuur rond nou, het zijn 31, 32 graden. Het zwembad is lekker. De drankjes zijn goed en er gebeurt hier van alles. Het is zelfs zo dat Nederlandse sterren treden hierop. Ja, je verzint het niet. Tino Martin was hier, dat is heel lang geleden. Even kijken, wanneer was hij hier? Eergisteren, geloof ik. Nee, dat is langer geleden. Dat is donderdag. Afgelopen zondag was hij hier. Nou, dat is 4, 5 dagen geleden was hij hier. Dus ontzettend gezellig. Dus gezelligheid kent geen tijd. En ja, we gaan er gezellige uitzending van maken. 2 uur lang weekendje Roene Peter met Jeroen hier. En het gaat helemaal goed komen. We gaan lekker veel muziek draaien. En je hebt van die platen, weet je, die horen er gewoon bij. Die moeten erbij. Dat zijn van die platen. Dat zegt vakantie. En dat is het zeker. Want ja, wat scheelt nou meer vakantie dan onze grote vriendin Madonna. Je hebt hem misschien gezien tijdens de halftime show. Dat ze in een auto zat met voor mij Ronaldinho en Ronaldo samen. Ja, je verzint het niet. Wat kon ze playback, hè, die meid. Ongelooflijk, ongelooflijk. En dit is zo'n fijne plaat. Het is zo'n jaren 80 plaat, maar wie vindt het niet lekker? We hebben het natuurlijk over Holiday, Madonna.

Calvin Harris, Summer. Wat heerlijk toch, hè? Ach, de zomermensen. Het is weer aanstaande. Jazeker. De mooie dagen komen eraan, zag ik in Nederland. Heerlijk toch? Het wordt weer warm. Het wordt weer best wel heel erg warm. Het kan zelfs oplopen tot 36 graden, las ik. Dus dat moet je maar net leuk vinden. En zeker in Nederland wordt het toch al vrij snel benauwd. En zweterig. En de luchtvochtigheid en zo. Dus dat vind je natuurlijk allemaal ook. En een hoop mensen moeten volgens mij nog op vakantie. Het is nog geen augustus. Begin augustus dan is de grote uittrek. Dan heb je het over uittocht, moet ik zeggen. Dan praten we natuurlijk over... De bouwvakvakantie. Bestaat dat nog? Vroeger met de bouwvak, weet ik... Ik had familie die werkte in de bouw. En die kregen ook vakantiebonnen. En dat is een soort vakantiegeld wat ze dan kregen. Dus het was altijd een beetje anders dan anders. Maar dat was vroeger zoals het ging. Dus dan was het echt begin augustus. Dan was het tijd voor de vakantie met de vakantiebonnen. Dat soort dingen. Dus gezellig.

Sabrina en The Boys, Boys, Boys. Ach, je voelt gewoon de jaren 80 gewoon weer lekker bij je inspringen. Heerlijk, toch? En ik zat even te kijken. Ik denk van, ja, weet je, die plaknachten die eraan komen, of die er eigenlijk nu ook zijn, hoe ga je daar nou het beste mee om? Kijk, hier in Spanje hebben we iets dat heet airco. Dat is eigenlijk een soort iets van standaard. Dus het is hier lekker 22 graden hier binnen. En dat is goed te doen, kan ik je meedelen. Terwijl het buitengewoon warm is. Het enige waar je hier op moet letten is heel erg met vocht. En omdat het binnen zo koud is en je doet bijvoorbeeld even de schuifbui hier open van buiten. Dan slaat die warmte hier naar binnen en dan condenseert alles. Dus dat is niet handig. Dan kan je gelijk gaan dweilen, gaan weer alles af gaan nemen. Dus dat moet je niet willen. Maar voor de rest is het heerlijk, weet je, gewoon heerlijk. Maar in Nederland hebben we niet alle huizen op dit moment airconditioning. Sommigen hebben een warmtepomp, die zijn ook in staat om te koelen. Ik hoorde zelf dingen dat je ook kan koelen met de vloerverwarming. Dus dat je koud water de vloerverwarming gaat. Ik denk dat het een goede oplossing is. Maar belangrijk is dat je slim ventileert, is een van de tips die ik je kan geven. Zorg dat je de ramen pas openzet als het buiten koeler is. Ja, dat klinkt heel logisch. Dus doe dat niet overdag, want dan komt alle hitte natuurlijk binnen. Voordat je dat kwijt bent, dan is het jammer. Houd ook de zon buiten, is natuurlijk ook wel een van die tips die belangrijk is. En daarmee bedoel ik van gordijnen dicht, ramen dicht en zorg dat het dicht houdt. Bijvoorbeeld hier in Spanje merk je heel goed dat vooral de oudere huizen hebben hele dikke muren, maar ook hele kleine ramen. En dat is ook echt bedoeld om die warmte buiten te houden. En pas laat op de avond, en daarom eten ze pas rond een uurtje of 9 à 10, dan wordt het een stukje aangenamer voor de mensen. Als je gaat slapen, je kan natuurlijk boven de deken slapen. Wil je dat niet, dan kan je katoen of linnen, dan kan je onder gaan liggen. Neem bijvoorbeeld een lauwe douche voor slapen. Hang niet koud, want dat werkt niet goed. Want je lichaam dat gaat dan juist, ik moet weer warmte opbouwen. Dus doe dat niet. Gebruik een ventilator. Heb ik thuis ook. Moet ik zeggen, in Amersfoort heerlijk. Zo'n ventilator werkt heel erg goed. Er zijn zelfs mensen die doen bijvoorbeeld een bevroren fles met water doen ze ervoor. Waardoor dan dus die luchtstroom gaat. Het enige wat je dan wel gaat krijgen, leg even een handdoekje op de grond. Want dat condenseert natuurlijk op een gegeven moment. En dan is je hele vloer zeiknat. Ik weet niet of je dat wil. Maar vermijd ook alcohol en zware maaltijden voor het slapen gaan. Klein probleempje zeker hier. En drink water. Drink voldoende water, mensen. Sorry, ik moest even hoesten. Voldoende water, dat is nodig. Dat heb je ook gewoon nodig. Dus probeer dat ook te doen. En probeer dan lekker daarvan in slaap te vallen, toch? En dat is natuurlijk belangrijk, hè? Zorg dat je goed slaapt. Dat is gewoon het belangrijkste ook. En als je echt verrot opstaat, je hebt slecht geslapen. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Maar belangrijk is om lekker te slapen. Dus ik zou zeggen, het doet me denken aan een liedje van de Pretenders. Zit ik in één keer te denken. Misschien kunnen we die wel even draaien. Zo'n hele fijne plaat is dat ook van de Pretenders. En het heet I go to sleep. Misschien ken je hem nog wel, maar het is een heel fijn, heel fijn. Oh, hoort het eens. Als dat niet romantiek is, dan weet ik het ook niet. Heerlijk, The Pretenders. En het prachtige I go to sleep. 1-1. Leuk dat je luistert. Dit is Weekend Jeroen en Peter.

Ach, wat heerlijk. De Pretenders met Sleep. Ik hoop dat je in slaap bent gevallen. Nee toch, zeker niet. En we gaan snel verder. Ook weer een hele fijne plaat. Het is van de Pet Shop Boys. En ja, je hoort hier de hondjes volgens mij zometeen. Het is, je hoort ze al de honden. Het is Suburbia. Heerlijk.

Uit de oude doos, zeg maar even. Julio Iglesias met Quiero. Ja, dat stukje Spaans, dat ga je voorlopig wel een beetje krijgen bij mij hier, denk ik. Terwijl ik hier zit. Ik kreeg net ook een vraag. Leuk. Hoe lang blijf je weg? Dat vraagt eigenlijk Peter en Sybrand, denk ik, allebei. Want die denken, zolang die weg blijft, dan kan er niks fout gaan. Jongens, ik heb goed en slecht nieuws. Ik kom een keer terug, sowieso. Dat is slecht nieuws. Het goede nieuws is voor jullie, het duurt zeker nog een week of vier voordat ik weer in den landen ben. En waar je weer gezellig weer bij jullie bent. En dat we ook weer gezellig samen kunnen knuffelen. Gezellig, hebben we zin in. Maar ik zit hier dus op dit moment in Spanje. En ik heb hier dus mijn eigen radiostudio omgevingje. Waarvoor dank. Ik wil even een big shout-out naar Ivo van Geurp. Man is een held. Die heeft me geholpen om dit allemaal weer werkend te krijgen. Zodat jullie nu mij kunnen horen. Ik jullie niet. Maar dat is op zich helemaal geen probleem. En dat doet die man er even. Hè? Dus op afstand remote support. Wat kan die man niet? Dat kan die man niet. Dus Ivo, muchos gracias. En ontzettend bedankt voor alles wat je gedaan hebt. En wat hij ook heeft gezegd. Joh, ik hou van die lekkere platen. Van die goede soulplaten. Ik denk, nou, dan heb ik er hier eentje voor je. Die is echt zo ontzettend lekker. Het is van Gladys Nice en de Pips. En het is die trein. Het is die trein die gaat helemaal naar Georgia. En Gladys Nice samen met de Pips zingt erover. Wat een lekkere plaats.

Ja, dat is op zich wel jammer. Ik had ook wat van de Beatles voor het Let It Be. Weet je, ook zo'n mooie plaat. Dus ja, misschien kunnen we straks wel in het tweede uur ook wel van die heerlijke, prachtige, bijna vergeet me niet plaatjes gaan draaien. Lijkt me ook wel heel erg leuk. Maar dit is ook natuurlijk leuk. We gaan weer terug naar de jaren 80. En dit zijn de heren Hall & Oates. Ze kunnen elkaar het bloed wel drinken tegenwoordig. Volgens mij gaat er nog eentje nog steeds door het leven als dat hij de liedjes zingt. De ander vindt daar niks van. Of die vindt er juist van alles van, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen elkaar bijna opeten. Daar zingen ze misschien over, maar dan op een andere manier. Dit is The Maneater. Dit is 1-1. Leuk dat je luistert.

van Holland Oates. En wat ik al zei, ze zijn geen vriendjes meer. Ja, het gaat natuurlijk altijd om geld. En altijd van, ja, wie mag wat, wie doet er wat mee. Dus ja, helaas. Nou, ik zei dit al even tegen je. Sommige platen worden niet meer gemaakt. En die zullen ook nooit meer gemaakt worden. En ik heb er even eentje uitgezocht. En ja, ik ga niet heel lang door het intro heen praten. Maar deze is echt fantastisch. De stem van deze vrouw is echt briljant. Ze heeft natuurlijk echt prachtige platen gemaakt. Met Nightline, Old Story, met de Same Old Song. Maar ik kan echt niks tegen op dit nummer. Wat is dit prachtig, wat is dit mooi. Randy Crawford met One Day I'll Fly Away.

Jordan Sparks samen met Chris Brown hoorde je hier op 1-0-T met No Air. Wat een lekkere plaat is dat ook zeg. En het is echt, ja, leuk. Chris Brown weten we natuurlijk wel. Die had een beetje losse handjes. Maar wat is er gebeurd met Jordan Sparks, vragen de mensen zich af. Nou, ze is nog steeds bezig. Ze is nog steeds zangeres, actrice en ze is ook een host. Ze presenteert ook shows blijkbaar in Amerika. Dus dat doet zij tegenwoordig. Dus, we hebben niet veel hitjes meer van haar gehoord. Helaas jammer. Ze is via American Idol wist ze te winnen toen ze 17 was. En daar had ze best wel een beetje last van. Ze kreeg wat paniekaanvallen toen. Uiteindelijk is het wel goed gekomen en heeft ze leuke platen gemaakt. En wat ik al zeg, ze is tegenwoordig presenteert ze televisieprogramma's in Amerika. Dus leuk voor haar toch? Ja, ik wou net zeggen. Hartstikke gezellig. We gaan snel door, want het nieuws staat alweer voor de deur te rammelen zometeen. En ik wil je niet achterlaten met zonder muziek, zeg maar. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ik heb nog één plaat voor je. Het is ook weer een jaren 80 knijtertje heb ik voor je. Het is van Roxy Music. Het is het altijd mooie Avalon. En dat zijn van die lekkere platen zo op een zwoele donderdag en vrijdagavond. En dan heb je radio aan, dan luister je 1-0-1. En dan hoor je Roxy Music voorbij komen. Ik zie je zo weer na het nieuws.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, ja, ja, daar zijn we weer. Twee uur bijna weekend, Jeroen en Peter. Leuk dat je bij ons bent. En lekker, lekker, lekker. En wat is er dan zo lekker? Nou, het is natuurlijk heerlijk weer in Nederland. Het is heerlijk weer in Spanje waar ik op dit moment verblijf. Och, wat is het genieten. En twee uur weekend, Jeroen en Peter, hier voor jou met heerlijke muziek onderweg. Je hoorde net Nothing But Fears met Overcome. Dus ja, dat zijn toch van die fijne platen waarvan je denkt van, och, daar begin ik even lekker mijn donderdag, Annex, een vrijdagavond mee. Nou, waarvoor dank, daar zijn wij voor. Wij proberen het leuk en gezellig voor je te houden. Met wij bedoel ik Peter en mijzelf. Maar Peter is er op dit moment niet. Die zit in, ik heb het even gecheckt. Hij zit in Noorwegen, jazeker. Eén ding is hij achtergekomen. Het is reet te duur. Het is echt heel duur. Dus ja, daar komt hij nu ook achter. Maar dat is niet erg, weet je. Hij leert ook wel. Dat is op zich is dat natuurlijk helemaal prima. Wat heb ik vandaag voor je? Nou, ik heb hele lekkere muziek voor je. We gaan eens even kijken ook nog wat het weer gaat doen de komende periode. En ja, we gaan even met de zin en onzin van het leven ga ik met je doornemen straks ook nog. Waarom? Omdat het gewoon kan. Dan denk je van toch, wat zullen we gaan draaien? Wat zijn van die lekkere platen die je nu nog zou kunnen draaien? Ik zat te denken, weet je, we kunnen ook eens even lekker teruggaan naar de jaren 90. Ik weet niet of je dat leuk vindt, maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk om dat weer eens een keer te doen, omdat ik je daar niet heel veel van hoort. En dan gaan we gewoon eens een beetje happy hardcore, ja? Zullen we dat gewoon doen? Lekker man! Are you ready?

Express Yourself van Madonna. Wat leuk om Madonna weer te zien. En ze is er ook, hè, in Amsterdam. Aankomend weekend treedt ze op in Ava's Live. Ter ere van World Pride. Wat op dit moment aan de gang is in Amsterdam. Dus mocht je nog daar naartoe willen. Je zou Madonna willen zien. Dat kan. Je kan er live aanschouwen daar in Amsterdam. Hoe gezellig is dat? Wat ook te aanschouwen is, is 12 augustus. Ja, 12 augustus hebben we in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is leuk. Dan is 88% tot 90% van de zon zal dan bedekt zijn. En dit hele spektakel is natuurlijk te zien als het niet heel erg bewolkt is natuurlijk. En dan zie je dat de maan voor de zon gaat schuiven. En dat het dan dus bijna donker wordt. Wat ik al zei, ongeveer 12% zou nog te zien zijn van de zon in Nederland. Waar ik zit is het een 100% zonsverduistering. Dus dat is ook wel leuk. Daar kijk ik ook wel naar uit. Mocht je dat willen zien. Ik kan me nog herinneren de laatste keer dat was. Heb ik met cd'tjes voor mijn ogen gestaan. Ik weet niet of je ook dat had herinnerd. Of van die eclipsbrilletjes waren toen heel erg populair. Maar dan kan je allemaal kan je dat doen. Dus mocht je er zin in hebben, ik zou zeggen, schrijf het in je agenda. 12 augustus. Het start om 11 minuten over 7. En het hoogtepunt is ongeveer een uurtje later. En dan een uurtje later is het ook weer voorbij. Het is leuk om dat een keer mee te maken. En de volgende is volgens mij in 2081. Ik ben bang dat ik dat niet ga redden. Maar we gaan het zien, toch? Of niet? Dan zou ik 105 zijn. Ik weet niet of dat voor mij leuk is. Of dat voor mijn familieleden leuk is. Maar het is natuurlijk altijd een optie dat ik dat ga redden, toch? Ik zeg, we moeten door, mensen. We moeten door met de volgende plaat. En die heb ik voor je klaarstaan.

Ach, het blijft toch een mooi nummer. Bill Withers en Ain't No Sunshine When She's Gone. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met 12 augustus. De zonsverduistering natuurlijk. Dus ja, ik denk van nou, is even leuk om twee platen die daar enigszins mee te maken horen. Eerst Graffiti 6 met Staring to the Sun. En daarna Bill Withers en Ain't No Sunshine. Wat een prachtplaat blijft dat toch ook, hè? Wat ook een mooie plaat is, en ja, die ga ik weer in zich heel draaien. Dat is The State of Independence van Donna Summer. Een lange plaat, ruim 5 minuten. Maar weet je, sommige platen verdienen het ook om gewoon lang gehoord te worden. En dat is hier zeker het geval. Want het is een plaat waar de achtergrondkoren mensen zijn. Die denken van zo, dat is nog een achtergrondkoortje. Wat dacht je van Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie. Ik wou zeggen Lionel Richie. Dionne Warwick zat erbij. Kenny Loggins, Michael McDonald. Wie hadden we nog? Bill Champion. En noem het maar op. Zo kan ik wel even doorgaan. Een groot koor had Quincy Jones, de producer, bij elkaar gehaald voor deze prachtige plaat.

Donna Summer, The State of Independence. Wat toch een heerlijke plaat is dat om weer eens te horen. Snel door, want de volgende wacht niet op ons. Het is natuurlijk Don Henley, bekend van de Eagles. Maar heeft ook solowerk gehad. We vonden The Boys of Summer uit 1984. De plaat nog een Grammy gewonnen in 1985 voor de beste single. En het gaat over de tijd van vroeger. Het gaat over verloren liefdes. Het gaat over toen we jong waren, toen we nog alles konden doen. Dus eigenlijk over vroeger, toen je koe nog met een kleine hoes heeft. Maar geniet van de zomer, zou ik zeggen. Dat doet Don Henley ook.

Die zomerse vibes hoor je hier op 101. Leuk dat je naar ons luistert. Dit was Kokomo van de Beach Boys. Zoals ik zei, ik heb nog even zitten kijken wat het weer gaat doen de komende dagen in Baren en Eemland en omgeving natuurlijk. We zien dat het even kijken hoor. Het is donderdag vandaag, 28 graden. Morgen vrijdag 25 graden. Dan zaterdag ook een graad of 25. Dan gaat de temperatuur een beetje oplopen in het begin van de week. Maar woensdag zien we de verkoeling in beeld komen met 22 graden. Het is nog even puffen. Maar na het puffen gaat toch eindelijk een beetje die verkoeling komen. En laten we hopen dat het dan ook een klein beetje doorzet. Want ja, we hebben het nodig, zal ik zeggen. Wat we ook nodig hebben is heerlijke muziek. En dit van het album Stay Gold van First Aid Kit. My Silver Lining. Even lekker genieten zo.

Ach, wat een fijne plaat. Nothing van The Script. Ik wou zeggen Nothing But Thief, maar het is natuurlijk The Script waar we het over hebben. En we gaan lekker dit uur. Hè. We schieten alweer lekker op. Bijna het einde van Weekendje Groene Peter. Even kijken. We hebben nog even te gaan hoor. Nog een kwartiertje. Dan ben ik bij je. Maar wat zo lekker is, dan kan je naar buiten toe. Want het is natuurlijk heerlijk weer. En mocht je nog denken, ik heb zin om te zwemmen. Nou, dan zal ik toevallig aan te denken. Ik denk, ja, we hebben hier ook een zwembad in de buurt. En ik dacht van, nou, ga ik zo meteen ook nog even doen. Ga er een paar baantjes doen. Het is zulk lekker weer. En dan denk je ook gelijk aan een artiest natuurlijk. Want als je denkt aan zwemmen, dan denk ik gelijk aan Teddy Swims. Ja, want hij zwemt ook. En hij heet ook nog zo. Nou, is dat niet toevallig? En dan gaan we zo meteen de deur uit. Mag je raden hoe dit plaatje heet? Je verzint het niet, hè? Het is gewoon Teddy Swims met het oor. Dit is 1-1. Leuke plaatje.

0: En The Door. Wat een fijne plaat is dat ook eigenlijk, hè? Het is vandaag dus donderdag. Het is donderdag de 30ste juli is het. En dat is niet zomaar iets, donderdag de 30ste juli. Want er is namelijk een grootheid jarig vandaag.
1: Happy birthday!
0: Jappetappetappeta. Normaal hoor je dan nu de verjaardagen dat ik even oplees voor je. Maar dat gaan we niet doen, want de grootheid jarig is onze eigen Sybrand Verwer, mensen. Yeah! Hij is 70 geworden, dus Sybrand, namens je vriendjes van Weekendje Groen en Peter, van harte gefeliciteerd dat je maar een fijne, grote jongen mag worden. Dat je eindelijk een beetje verstand gaat krijgen, dat het eindelijk tot je komt. Dat je heel veel taart mag eten, want we weten allemaal hoe gek je op taart bent. Maar taart is ook gek op jou, gek genoeg. Dat je ook nog een lekker bitter garnituurtje mag krijgen. En niet 1, niet 2, niet 3. Van mij mag je 70 hapjes. Jij hoeft geen kaartjes uit te blazen. Jij mag vlammetjes mag je opeten. Eigenlijk is dat een beetje het geval. Dus Sybrand, namens al je vriendjes van Weekend Jeroen en Peter. Dat is Weekend Jeroen dus en Peter. Van ons twee van harte gefeliciteerd. We hopen dat je cadeautje leuk vindt wat je vandaag hebt gekregen. Mocht dat niet zo zijn, je kan het niet ruilen. Dus dat is jammer. Maar speciaal voor jou hebben we natuurlijk wel een plaatje voor je klaarstaan. En we hebben een plaat waarvan wij denken, nou, dat gaat Sybrand leuk vinden. Het is van een van jouw favoriete bandjes. We gaan ook volgens mij ergens in januari, februari hier naartoe. Maar dan naar de coverband, want ze bestaan niet meer. Ik heb het over Creedence Clearance Revival. En As Long As I Can See The Light. Sybrand, hou het lichtje aan, hè. Deze is voor jou.

0: Elton John, The Rocket Man. Ook wel, I think it's gonna be a long, long time. En dat gaat er zeker zijn voor Sybrand, toch van harte gefeliciteerd. Maakt er een geweldige verjaardag van vandaag. En blijf het vieren, want blijf gewoon jezelf. Doe echt jouw ding. Dat brengt ons aan het einde van bijna een weekendje Groene Peter voor deze week. Volgende week ben ik er weer, ook weer hier vanuit España. Peter zit er nog steeds in Noorwegen, maar dat komt helemaal goed. Misschien kunnen we wel even contact met hem opzoeken, kijken of we hem kunnen bereiken. Dat gaan we gewoon technisch mogelijk maken. En ik laat je achter met de klanken van Klankcarousel.
1: Dit is Eemland 1.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
8: Goedenavond, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Ook nu heb ik weer een mooi stapeltje cd's meegenomen. En we gaan snel beginnen met Sand in Your Shoes van L. Stewart.

Sand in Your Shoes van L. Stewart. L. Stewart die vooral bekend is van het hele bekende nummer Year of the Cat. En ik denk dat dat album, dat heb ik uiteraard ook. Daar komt dit nummer ook vandaan, wat we net geluisterd hebben. Maar ik denk wel eens, als ik uit al mijn cd's, van al mijn cd's, 100 cd's moest halen, die ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland, dat Year of the Cat erbij zit. Eigenlijk een plaat die ik met een zekere regelmaat wel draai. Niet alleen Year of the Cat is een prachtig nummer, er staan veel meer mooie nummers op, zoals Sand in Your Shoes. In de jaren 90 kwam de grunge muziek op. Ja, vanuit Seattle met bands als Soundgarden en Pearl Jam en natuurlijk Nirvana. Maar toen Kurt Cobain van Nirvana stierf in 1994, toen ging de drummer van Nirvana, Dave Grohl, ging verder met een nieuwe band. En die band heette Foo Fighters. En bij de Foo Fighters speelde Dave Grohl geen drum, maar hij speelde daar gitaar. En dat deed hij niet onverdienstelijk, zoals je kunt horen op het nummer Oh George.

De Foo Fighters met Oh George. Echt een typische, ja, typisch jaren 90 song. Ik zei net dat ik het album Year of the Cat van Al Stewart regelmatig draai. Nou, dat geldt niet voor dit album van de Foo Fighters. Ik draai het eigenlijk zelden. Ik kreeg de cd een keertje toegestuurd. Ik had een cd besteld, ik kreeg de verkeerde cd geleverd. Het was een van de Foo Fighters. Toen dacht ik, ach, laat me zitten ook, ik heb er niks van. Dus leuk om te hebben. Maar nou goed, Oh George, wel een prachtig nummer. We gaan snel verder naar een Canadese singer-songwriter. Die heet Doug Paisley. En ik heb op internet lopen zoeken wanneer die beste man geboren is. Maar ik kan het nergens vinden. Op zijn Wikipedia staat het niet. Ik ben er wel achter dat hij uit Toronto komt, Canada. Hij heeft een aantal schitterende platen gemaakt. In 2014 kwam het album Strong Feelings uit. En daar staat een nummer op wat ik je graag wil laten horen. En dat dit It's Not Too Late To Say Goodbye.

Ik liet dit album onlangs aan mijn collega luisteren. Die houdt ook erg veel van muziek. En die luisterde naar. En die zei toen, dit is gewoon Douwe Bob met een snor. Ik ben er maar niet op ingegaan. Een prachtige nummer, It's Not Too Late To Say Goodbye. Doug Paisley uit Canada. En de volgende zanger komt ook uit Canada. Dat is Neil Young. Neil Young die zou 8 juli jongsleden optreden in Weert. Ik was erg blij dat ik een kaartje had weten te bemachtigen. Maar helaas, de tour werd gecanceld. Want een van de bandleden van de begeleidingsband die was ziek. Dus ging niet door. Dus ik vind het erg jammer. Want Neil Young die is ondertussen al 80 jaar. En ik dacht misschien wel de laatste keer dat ik hem nog live nog een keertje kan zien. Nou, in 1972 kwam Neil Young uit met het album Harvest. Dat is echt een wereldberoemd album. Ik denk ook het best verkochte album van hem. Er staat Heart of Gold bijvoorbeeld ook op. Maar er is ook een nummer op, dat heet Alabama. En dat gaat over de stad Alabama, het zuiden van Amerika. En in het nummer heeft Neil Young heel wat kritiek op deze stad en op het zuiden. Hij beschuldigt ze van racisme, van segregatie en sociale ongelijkheid. Een protestsong, Alabama, Neil Young.

Alabama van Neil Young. Een aanklacht tegen het zuiden van Amerika. Nu was er een band, die heet Lynyrd Skynyrd. En die band die kon het eigenlijk niet zo goed verdragen. Die vonden Neil Young veel te eenzijdig. En ze besloten om een nummer tegen het nummer Alabama van Neil Young te maken. En dat nummer is heel bekend, heet Sweet Home Alabama. En in het nummer zingen ze onder meer: Well, I hope Neil Young will remember. A thousand men don't need him around. Don't need him around anyhow. Dus met de muziek kwamen ze tegen Neil Young in geweer. Prachtige Sweet Home Alabama.

Sweet Home Alabama, het muzikale antwoord van Lynyrd Skynyrd op Alabama van Neil Young. Overigens konden de bandleden van Lynyrd Skynyrd en Neil Young het goed vinden met elkaar. Neil Young die vond het nummer Sweet Home Alabama een prachtig nummer. En Ronnie Van Zandt, de leider van Lynyrd Skynyrd, die trad ook heel vaak op in een t-shirt met een grote foto van Neil Young. Overigens is het wel apart dat Lynyrd Skynyrd niet uit Alabama komt. De band komt uit Florida. Je zou verwachten, ze komen uit Alabama en ze willen hun eigen staat verdedigen. Maar ze komen dus uit Florida. Nou, prachtig dat je zo op muzikale wijze met elkaar in discussie kan gaan. Dat is heel wat beter dan via Twitter of via X of op andere manier op social media. Twee prachtige nummers heeft opgeleverd. Alabama en Sweet Home Alabama. Dan gaan we naar een Amerikaanse band toe, dit 16 Horsepower. En 16 Horsepower, dat is een band die een aantal platen gemaakt heeft. En de band die heeft prachtige muziek gemaakt. Laten we eerst maar eens gaan luisteren, dat zal ik straks zo vertellen. Gaan we eerst maar luisteren, No Estate.

Je hoorde Low Estate van 16 Horsepower. En 16 Horsepower, dat is een hele interessante christelijke band. Ze komen uit Denver, Colorado. Ze zingen heel veel over geloof en over schuld en onmacht en over verlossing. En ik las in een keer in de krant dat de 16 Horsepower werd daar gereformeerde gemeentepop genoemd. Omdat ze zware thema's bezingen, maar wel op een hele prachtige manier. 16 Horsepower, Low Estate. We gaan naar een album uit 1975. En dat is een live plaat van Eric Clapton. EC Was Here heet dat album. En dat album, het was eigenlijk een soort comeback van Clapton. In de begin jaren 70 was Clapton veel afwezig. Hij worstelde met een hele zware heroïneverslaving. Daarbij was hij ook nog hopeloos verliefd op Patti Boyd. En Patti Boyd was getrouwd met George Harrison van de Beatles. En George Harrison was een hele goede vriend van Eric Clapton. Hij heeft over haar het nummer Leila geschreven. Dat ken je misschien wel. Maar toen hij terugvocht van zijn heroïneverslaving, toen ging hij weer op tournee in 1975. En dan zong hij onder andere het nummer Have You Ever Loved a Woman? En daarin zingt hij dus, bezingt hij zijn pijn over de schijnbaar onbereikbare liefde van Patti Boyd.

Have you ever loved a woman? Nou, Eric Clapton dus wel. Hopeloos verliefd op Patti Boyd. In 1979, 4 jaar nadat het nummer uitkwam, toen trouwde ik daadwerkelijk met Patti Boyd. Het huwelijk heeft 1 jaar of 10 stand gehouden, want Clapton was dan wel van zijn heroïneverslaving af. Maar hij ruilde die in voor een alcoholverslaving. Een tragische leven heeft hij geleid, Eric Clapton. We gaan naar Californië toe. En daar is Chuck Prophet geboren in 1963. En in 2014 kwam het album Night Surfer van hem uit. Een mooi album, waar onder andere Lonely Desolation staat.

Je hoorde Chuck Prophet met het nummer Lonely Desolation. Chuck die was overigens ook jarenlang gitarist van de band Green on Red. Dat is ook een leuke band, daar heb ik ook een paar platen van. Chuck Prophet die heeft maar liefst 14 studioalbums gemaakt. Ik heb er maar eentje van, dus ik denk dat ik binnenkort maar weer eens een keertje op eBay moet gaan zoeken naar de andere cd's van hem. Heerlijke muziek, Chuck Prophet. De volgende zanger is vrij onbekend. Hij heet Eric Taylor. Het lijkt me wel jammer dat hij onbekend is, want hij heeft echt prachtige muziek gemaakt. In 1935 kwam het album Eric Taylor uit. En daar staat het nummer Deadwood op. Dat ga ik nu laten luisteren.

Ja, dit is eigenlijk muziek die je in de herfst moet luisteren. Op een regenachtige avond. Als het buiten stormt. Dan moet je eigenlijk met een goed glas whisky deze cd opzetten. Eric Taylor, prachtige muziek. Toen Tony Joe White stierf in 2018 op 75-jarige leeftijd. Toen vonden ze bij hem in huis allerlei demo's liggen. Die hij eerder had ingespeeld. En het werd besloten om die demo's uit te werken. Om daar nog muziek aan toe te voeren. En toen werd in 2021, 3 jaar na zijn sterven, een postuum album uitgebracht. Smoke from the Chimney. Dat is een prachtige plaat. De basis vormt dus de gevonden demo's van Tony Joe White. Een aantal muzikanten hebben wat aanvullingen gemaakt. Ik zou zeggen, ja, luister naar het resultaat. Listen to your song.

Listen to your song. Nou, meneer Tony Joe White, ik heb dat met plezier gedaan. We gaan naar het laatste nummer van deze aflevering. Dat is van de Chris Isaak en het nummer heet Lie to Me.

Chris Isaak met Lie to Me. Maar ik ga niet liegen. Het is de waarheid. We zijn het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek. En ik zou zeggen, een hele prettige avond. En tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn